like this. Come on.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom.

a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt vast hier.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshowers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.
4: Hello. Hey, what's up, man? Yeah, I'm finna head to the studio right now. I'm just about to go to the store real quick. Give me an energy drink. All right, then. I'll holla at you.
5: Hey, player. You wanna have some fun?
4: Nah, sis, you got the wrong one, man.
5: Forget you, man.
6: What's up, little bro? I got some of that grain. Going to get one of these bags up off me. Get your tight eye around here.
4: Nah, homie, I'm straight. You got that, man. Yeah, I just want you this energy drink.
6: It's all for you, man. You don't need no zigzags, no Newport, nothing like that.
4: Nah,
6: man. Tell you what, you mix this energy drink with some Hennessy, you be thawed, dog. Go on to the back, get your fifth, dog.
4: Nah, man, I got Jesus, man. I'm good, homie.
6: I got Jesus, too, but Jesus and Hennessy go good together.
4: Temptation, boy. I promise.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.
2: I want to teach you the song.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Liefdevolle Vader, groot en machtig bent u. Ik dank u deze dag voor uw genade, voor uw liefde, voor uw trouw. Omdat uw trouw ons beschermt. Uw trouw is onze schild, is onze panzer. Ik prijs u omdat u alleen God bent. Elke knie zal voor u buigen en elke tong zal beleiden zoals het staat in uw woord. Ik kom voor uw machtige troon van genade met het ministerie van volksgezondheid. Ik breng de minister voor uw troon van genade. En ik dank u, o mijn God, Heer, dat u deze man geroepen hebt om leiding te kunnen geven aan het ministerie. Samen met zijn staf en zijn personeel. U bent onze grote heelmeester. U bent onze geneesheer. Ik dank u, o mijn God, Heer, dat u ons doktoren, artsen, verpleegkundigen hebt gegeven. Vader, o mijn God, maar ik prijs u en ik eer en ik aanbid u. Groot zijt gij, wonderbaar. U die bent de leeuw van Juda. U bent het die voor ons strijdt. Ik breng, o mijn God, onze medische zorg voor uw troon. Heer, u weet wat er allemaal gaande is. Omdat u weet, o mijn God, kom ik voor uw troon daarmee. Heer, u weet waar er tekorten zijn. Manschap, verbruikersmateriaal, alles wat nodig is, Heer. Vader, financiën hebben we ook nodig. Maar daarom roep ik u aan, u die bent onze voorziener. U voorziet in alles wat we nodig hebben. Daarom dank ik u, o mijn God, dat ik tot u mag roepen. Dat ik het ministerie mag brengen voor uw troon. Vader, ik breng, o mijn God, alle ziekenhuizen in dit land voor uw troon. Alle leidinggevenden breng ik, o mijn God, Heer. En ik breng ze aan uw voeten. En ik bid, Heer, dat u ze wijsheid geeft. Kennis, inzicht. Uw goddelijke wijsheid hebben ze nodig. Vader, om leiding te geven, mijn God. Vader, ik bid, o mijn God, voor de specialisten. Heer, u weet wat er allemaal speelt. Vader, maar ik bid, Heer, dat ik ze mag brengen voor uw troon. En dat ik mag bidden, Heer, dat u ze mag overgieten met uw liefde. Dat u ze mag omarmen met uw genade. Heer, o mijn God, Heer, dat u ze helpt, o mijn God. Help ze, papa. Vader, o mijn God, neem over. Vader, en ik bid dat u een einde brengt, o mijn God, aan de brain drain, o mijn God. Vader, dat ze mogen weten. Vader, geef ze een hart, o mijn God. Vader, het hart, o mijn God, voor hun medemens, vooral de zieken. Vader, want u heeft ze geroepen. Vader, geef ze meer liefde, o mijn God. Vader, o mijn God, dat ze met liefde, Heer, elke dag, wanneer u ze wakker maakt, dat ze met liefde gaan, o mijn God, om hun medemens te helpen in nood. Vader, o mijn God, dat ze het met liefde blijven doen, mijn God. Heer, ik begrijp, o mijn God, alles is duur in de winkels. Maar ik bid, o mijn God, dat wanneer we ons de vertrouwen zetten op u, wanneer we, o mijn God, ons leven, alles wat u ons geeft, wanneer we het leggen, o mijn God, voor uw troon van genade. Heer, en u vragen, o mijn God, uw zegen. Vader, dat zegen u ons, Heer. Vader, zo bid ik, Heer. Ik bid uw goddelijke zegen over elk een van ze. Vader, zegen, o mijn God, hun financiën, papa. Zegen hun haven en hun goed. Zegen ze op een bijzondere wijze, mijn God. Heer, dat ze zich focussen alleen maar, Heer, om hulp te bieden, om hun medemens te helpen. Vader, er zijn verschillende soorten ziektes. Vader, waar ze bijna elke dag moeten opereren. Vader, ook daar, Heer, bid ik dat u daar mag zijn. In alle operaties. kamers. Vader, o mijn God, van een kleine tot een grote ingreep, o mijn God. Vader, dat u volledig van ze mag overnemen. Dat u daar bent, Heer, om ze te omarmen, om ze te ondersteunen, om van ze over te nemen, o mijn God, Heer, om onze medemens te helpen. Vader, ik bid, o mijn God, op een bijzondere wijze. Bid ik uw genade, Heer, over ze. Vader, omarm ze, mijn God, met uw liefde. Uw goddelijke liefde, mijn God, Heer. Vader, o mijn God, zo prijs ik uw machtige naam. Vader, voorzie, leid de minister, o mijn God, Heer. Vader, o mijn God, ik heb ook gevolgd de medische zending. Vader, spullen die ze nodig hebben, o mijn God. De financiën die ze nodig hebben om zich te kunnen verplaatsen van de ene dorp naar de andere. Vader, via vliegtuig, met de boot. Vader, voorzie, o mijn God, in de middelen die nodig zijn, Heer. Vader, zo dank ik u, mijn God. Vader, ik dank u. Ik prijs u. Ik eer en ik aanbid u. En we kijken uit, o mijn God, Heer, naar uw antwoord. Groot zijt gij, wonderbaar, triomferend. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Praten met en vooral luisteren naar elkaar vormen de basis voor een gezonde relatie. Wanneer we echter elkaar aanraken, wordt onze verbondenheid concreter. Omhelzingen, knuffels en positieve aanrakingen zorgen voor een prettig en ontspannen gevoel. Het vermindert angst, stress en zorgen. Het leidt tot vermindering van depressieve gevoelens en stemmingswisselingen. Wat er precies gebeurt is dat de productie van het stresshormoon afneemt, terwijl de productie van het zogeheten gelukhormoon toeneemt. Liefdevolle aanraking stimuleert vertrouwen en ontwikkelt positieve gedachten over elkaar. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar Radio Shalom. Gewoon ieder uur van de dag. 94.5 Inspiration FM. Het kan niet anders.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde in Christus, geliefden in Suriname. Ik groet al de heiligen. Ik groet de president. Ik groet de bisschoppen, de apostelen, de mannen en vrouwen gods die functioneren in de vijfvoudig bediening.

0: groet ieder hooggeplaatste. Ik groet jullie in de wonderbare naam van Koning Jezus. Ik bid voor de directeuren. Ik groet de directeuren. Ik groet iedereen. Ik groet de overheid. Halleluja. In de naam van Jezus. De Bijbel zegt, geef ere aan wie ere toekomt. Halleluja. En ik dank u wel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor deze nieuwe dag. Die u mij gegeven heeft. Ik dank u wel. Voor mijn zicht, mijn adem, mijn gehoor, mijn spraak, mijn gevoel, mijn reuk, alles wat u mij gezegend hebt. Ik dank u en ook voor mijn broeders en mijn zusters. Heer, dat ik ze vanmorgen weer mag bemoedigen. Bij een nieuw begin. Ik bid, Heer, dat uw geest mij leidt. In Jezus' naam. Halleluja. Brada Nangasa, ik ben weer in uw huiskamer. Brugrootfam, ja, de liefde van God kan niet uit mij gaan. En daarom, als er een beroep op mij wordt gedaan in Christus, weiger ik niet. En ik bid God dat men ook een beroep op u mag doen en dat u niet zal weigeren. Al is het niet bij de radio, maar waar er ook een beroep op u wordt gedaan. Misschien moet u gaan bidden in de inrichtingen. De cellenhuizen, bejaardentehuizen. Indien er een beroep op u wordt gedaan in Christus, weiger niet, maar ga. Want daar is uw bediening. Of daar gaat uw bediening zien. Want Jezus deed enige wonderen in Galilea. Omdat de nobele speaking. In Jeruzalem had enige ziekte. Want de nobe bribi de rebeleer. Maar die de man te mi kon futaigi u tide. U bedienen no de ina oso pe je uroko. Ano de ino a kerki. U bedienen no de mindri wan gebouw. U bedienen e biging na you also in you beauty te metak you also you gesin fa you de want I kan konso heilig na kerki ma fa ye stel you up na you rokope in you family since ya beter gaan dan komen if na positief je wees dit terecht dat is en ze zien je beter gaan dan komen. Laat het voor God. Maar if you libi srefi, straal dat uit je karakter, dan je actie je, taki, bid daarvoor. Vraag iemand om je te helpen. Erken je srefi, if dins matengi taki, e im change in manier. Dat wil zeggen, het is een openbaring. Vraag iemand om jou te helpen daarmee. Dan maakt het niet uit. Halleluja. Vanuit Radio Shalom. May bless you to the mountain. Dan maakt het niet uit welke titel u bekleedt. Het maakt niet uit. Jezus zelf noemde zijn discipelen broeders. Dus de was men ook kari apostel af dat met hem deed. Ja, de Bijbel zegt geef ere aan wie ere toekomt. Maar u bent eerst op de eerste plaats. Bent u broeder. Of u bent zuster. Halleluja. Dus no make a stand dat je aanstoot kon aan jou. No make a stand dat je met je chineer tapis kapu. Omdat hij kari broeder. No. Nee. Laat de liefde de boventoon voeren. Dat if je upload de karasma, de tegasma, taki. Geef ere aan wie ere toekomt. Ik ben een apostel. Ik ben een bisschop. Ik ben een kardinaal, ik ben een pater, ik ben een dominee. Whatever. Ik ben een leraar, een profeet. Maar doe alles in de liefde. Want de liefde is de grootste gave die Christus zijn discipelen heeft geleerd. Want laat mij u zeggen, deze dag. Velen staan in ambt. Bekleed. met titels. Maar omdat God zelf gezegd heeft, als we Handelingen lezen, de gave van de geest, de gave die God ons geeft, de vrucht van de geest, behalve de gave en de talenten die God ons gegeven heeft, heeft hij ons ook bevoorrecht met de vruchten van de geest. Want als de geest zelf de boom is, moeten er toch vruchten zijn. En if binnen hij de lek van boom zijn pranna zee watra, dus anders gezegd, we zijn gaan gelijken op Christus, we hebben de geest, dan waar zijn de vruchten dan? Waar zijn de vruchten? Per goedheid, per zelfbeheersing, per liefde, per langmoedigheid, per zachtmoedigheid, per gehoorzaamheid, per vrede, per de vrucht voor ayeyede. Bent u alleen in uw titel, in uw gave, u geneest mensen, doden staan op, u geeft mensen te eten, u geeft uw lichaam ter verbranding. Maar waar zijn de vruchten dan? Wat heeft de vruchten nog de? U staat mooi te prediken. Uw predikingen zijn zo aangenaam. En u moet me ook checken. Im lukumi na strati. Im lukumi na social media. Im lukumi in kerki. Im lukumi te mi komba soek. If sami etaki na dati mestral uit. Als ik de principes van God uitstraal, u moet me checken. Ik geef u de mandaat om mij te checken. En als u iets verkeerd in mij ziet, moet u mij ook terecht wijzen. Want het zal mij doen groeien. Ik ben niet egoïstisch. Maar als u ziet van broeder of pastor grootvam, hetgeen wat u doet, staat niet in de vrucht van de geest. U kunt mij terecht wijzen. Want als ik rebelleer, ben ik dom. Dat tekst Spreuken 12 vers 1. Wie terechtwijzing had, is dom. Die de manting, behalve de gaven, voor ayeye, behalve de talenten. Want de talenten, die gadogiu anof agrontapu, naf massa naf lichaam, naf koninkrijk voor Masra. Ik denk wat de team voor een koning in wat de kondre. Hebt u die kinderen van koningen in het buitenland zien zingen, zien dansen op podia's? Nee. Alles ze gaan zingen, maar ze gaan zingen in het huis van hun vader, in het paleis. De talenten die ze hebben is van het huis. Is van het koninkrijk. De talenten en de gaven. Naf akonu kondre fu grond tapu. Mag ervaar. Taki krakti de in akonu osso. Mensen gaan het zeggen. Mensen gaan het meenemen. Mensen die daar werken door Charingonadoro. Door tak, hey, krijgt die arki fabtje voor a koningin zingen. Arki, ze gaan het buiten brengen. Dat mensen en mensen daar gaan het nemen en het gaat ze goed doen. Maar aan het tak, die go teken go make money. Ze doen het voor het koninkrijk. U en mij, de gaven, zijn van het koninkrijk. De talenten naar van konu kondre. Halleluja. Maar die zijn niet genoeg om te gaan gelijken op Christus, maar de vruchten ook. Want ik kan zingen, maar ik groof voor me. Je bent ruw. Je kan zo, je hebt zo'n machtige bevrijding, bediening, gave. Maar u bent ruw, u bent trots, u bent hoogmoedig. U hebt zo'n mooie gave, een mooie titel. Maar wanneer u komt, behandelt u de mensen als beesten. U bent hoogmoedig, u praat niet meer, u bent betiteld geworden. Dus u praat niet meer met de mensen waar u gewend was te praten. Nee, u bent hoog. Nee, u trekt nu hakken aan. Nee, u bent pastora. Nee, u bent apostelwife of hoe ze die dingen noemen. Nee, nee. Blijf nederig. Be humble. Mik zelfbeheersing de u deel. You no kan de betiteld naar de gave. Maar je rigera ozole kwan Turk. Je de tapi urokope je naksan panya. Je kosis ma je rigeri. Nee, broeder en zusters. De gaven zijn niet alleen genoeg. Maar ze moeten gekoppeld worden met de vruchten van de geest. Zoals de vader niks is zonder de geest. En de geest niks is zonder de zoon. Ze zijn een eenheid. Mek udu alasan inwa eenheid. Laat de Heer u zegenen. Met uw gaven. Met uw talenten. Maar bovenal. Met de vruchten van de geest. No met de werken voor aflees. Tri op na in u. Maar met de vruchten voor a geest. De zichtbaar. Dat u op Christus zult gaan gelijken. Dat zijn de principes waarmee God de wereld. Wees. Wat Jezus de wereld wees. Dat ben de principe. Ze gaan betonen. Jezus betonen naar de wereld. Ze hebben hem geslagen. Hij slaat niet terug. Ze hebben hem bekroond met een dode kroon. Hij heeft ze niet uitgescholden. Ze hebben hem gegezeld. Met ik moet uit hem bakken. En op biggie back to the sender. Den du ome sanangeng. Maar nee. Hij moest de principes van God. Aan de wereld tonen. Zo nederig. Als een schaap. Die ter slachting werd gebracht. Deed hij zijn mond niet open. Tegen zijn scheerder. Wat ze ook met u doen. Ga bidden. Zoals Jezus bad. Vader, vergeef het hun, wat ze weten niet wat ze doen. Oh my God. Ze schelden me uit op social media. Alles wat ze de tegen me. De kost me alles wat ze. Ik schel niet terug. Ik verwijs ze naar het woord en ik vraag de Heer vergiffenis. Soms reageer ik niet. Ik wil geen aanstoot nemen, maar ik wil het ook niet geven. Halleluja. Broers en zusters, dus dat is een goed begin. Die de man ten, met asandis, krik je op. Halleluja. Met a krik je op. In a neem voor Jezus. En wees gezegend. Mij gezegend. Heren, ik bid heren, dat u uw zonen en uw dochter zegen. En heb een gezegende dag. En ik bid weer, laat de zegeningen van deze dag u niet voorbij gaan. Maar dat de zegeningen uw deel mag zijn. Ik groet u vanuit Radio Shalom, uw inspiration, bron en station in Suriname. Halleluja. Amen en amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected,
3: connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
3: Connected naar Scoro, online plus lady is lobby.
4: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor, so you're keeping us in touch.

0: Rhapsody Time, Reality Time. Happy, beautiful morning, geliefde. Vandaag is ons thema kennis van uw ware natuur. En 1 Johannes 5, vers 13 is onze thema tekst. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Halleluja. God wil dat u weet wie u bent, geliefde. Niet dat u er naar raadt. Nee, niet dat u het aanneemt, maar dat u het weet. De apostel Johannes, schrijvend door de Geest, zegt: deze dingen heb ik geschreven aan u, omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Dit gaat over uw identiteit, geliefde. Wat u hebt en wie u bent, nu bent in Christus, niet in de hemel, nu. U bent goddelijk omdat u eeuwig leven hebt. Het goddelijk leven, dat is wat u heeft in u. Denk aan de apostel Johannes, geliefde, die schreef wat we in onze themavers hebben gelezen. Tijdens de tijd van de grote vervolging, nadat Johannes was gearresteerd, plaatste zij hem in een grote kokende pot olie om hem levend te bakken. Zij waren vastbesloten hem te vernietigen. Maar toen het vuur was uitgebrand en zichzelf had verteerd, stond Johannes op. Halleluja. Zij konden hem niet doden, omdat er iets speciaals aan hem was, geliefde. Zo is de uitdrukking ontstaan. Sint Johannes de Goddelijke. Halleluja. Zij konden het niet verklaren. Zij zeiden: dit is geen gewone man. Daarom verbrandden zij hem naar het eiland. Daarom verbanden zij hem naar het eiland Patmos en lieten hem daarachter. Denk er nu eens goed over na, geliefde. Was Johannes de enige die goddelijk was? Nee. Wat hem goddelijk maakte, was het leven dat hij had. Het eeuwige leven van God in hem. En het bewustzijn van dat leven. Datzelfde leven is wat u in Christus hebt ontvangen, geliefde. De Bijbel zegt dat u deelgenoot bent van de goddelijke natuur. 2 Petrus 1 vers 4. Dat betekent dat u geen gewone persoon bent. U bent niet slechts menselijk, u bent een godwezen. Omdat u het leven van God in uw geest hebt. Maar dit moet voor u een realiteit gaan worden. Want anders zult u denken, spreken en reageren vanuit een natuurlijk standpunt. Toch is dat niet uw ware identiteit. Wanneer de Bijbel zegt, omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt, betekent dit dat God wil dat u dit weet van, en vanuit die openbaring functioneert. Hij wil het in uw bewustzijn van dit moment hebben, geliefde. Hij wil dat u zich er volledig van bewust bent dat het leven in u goddelijk is. Hij weet dat wanneer dit werkelijk voor u wordt, uw reactie, uw natuur zullen weerspiegelen en uw verwachtingen zullen stijgen om overeen te komen met het leven in u. Halleluja. Geliefde, wauw, wat een rapsodie. We zullen samen de belijdenis doen. U zegt me na, u zegt: ik ben deelgenoot van de goddelijke natuur. En ik leef in het volle bewustzijn van het Godleven in mij. Ik wandel in heerschappij, vrijmoedigheid en overwinning. Terwijl ik Christus openbaar in alles wat ik doe. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsodie van Realiteiten vandaag. En als u de Rhapsodie van Realiteiten opgestuurd wenst te krijgen, omdat u wil mediteren erop, mag u ons gerust de thema van de dag sturen. En dat is kennis van uw ware natuur. U stuurt het naar 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afzende, geliefde, nogmaals. En ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. via de FM 9 4.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, dan word je weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Ruby.
1: Na Sam, tante, die zat ik om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, zaterdag 15 augustus 2026. Treed toe. Laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Heere, onze makker. Treed toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Heere, onze makker. Psalm 95, vers 6. Het leerwoord. De Samaritaan viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. De Samaritaan viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Lucas 17, vers 16, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het gezang.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Halleluja, halleluja. Goedemorgen, goedemorgen. Ik wil iedereen een hele fijne morgen toewensen. Een hele fijn weekend. Ik hoop dat jullie een hele mooie week hebben gehad. Of achter de rug hebben. En we zijn weer bij het programma Taki for Grow. En het belooft ook weer veel vandaag. Amen. God is een goede God. God is aanwezig. En wanneer wij zijn woord openslaan, we geloven dat hij zal spreken. En dat hij ons zal bemoedigen. Dat hij ons zal opbouwen, oprichten, zal stichten. En zal helpen in het leven. Dat hij nabij mag zijn. En waar hij is, de Bijbel zegt, in zijn tegenwoordigheid is volheid van vreugde. Hij heeft iets goeds voor jou, voor u vandaag. Hij heeft iets moois. De Bijbel zegt, hij heeft de dag geschapen en de dag was goed. Zo, hij heeft goede dingen voor u deze dag gepland. En in deze dag zijn er goede dingen voor u bereid. Amen. Zo, wees naar op zoek. En ik hoop dat u het vandaag mag vinden. En dat we met u mogen praten over de goedheid en de grootheid van God. Amen. Zo, we zouden een gast hebben, dus ik ben nog een beetje aan het afwachten of de persoon komt. Ik heb niet echt een plan B, maar als de persoon niet komt, zullen we gewoon simpel in het woord gaan en duiken en spreken over de grootheid van God. Zal ik gewoon rustig met jullie praten en de twee uurtjes vol praten, om het zo te zeggen, vanuit het woord. En kijken wat de Heer wil spreken vandaag. Maar ondanks dat we weten, we doen het samen. Het is het programma Taki for Grow. Dat we gaan praten gezamenlijk. Dat we kunnen groeien, kunnen toenaderen tot de Heer. En de situaties, de omstandigheden, de issues, de problemen, dat ze opgelost zullen worden. Dat we geloof mogen ontvangen. Dat we hoop mogen ontvangen. Dat we zullen leven, gezegend mogen zijn en werkelijk in de zegen mogen leven. Niet dat we gewoon theoretisch weten dat we gezegend zijn en eigenlijk onder een bepaalde druk leven. Maar dat we werkelijk in de vrijheid mogen leven wat God voor ons heeft bereid. Amen. Zo, dat is uiteindelijk het doel, het plan, het verlangen van dit programma. En natuurlijk, als u wilt appen, als u wilt bemoedigen, als u een zegen iets heeft. Iets wat u wilt zeggen, wat tot zegen is van de luisteraars voor elkaar. Natuurlijk, schroom niet, app. En als u app, laat ook weten natuurlijk waar u vandaan appt. Het bemoedigt, het zegent, het laat ons weten wie allemaal online is, luistert naar het programma Taki for Grow. Amen. Zoals u wilt appen, kan dat altijd naar het nummer 875-5358. En nogmaals, 875-5358. Amen. Het is natuurlijk 94.5 FM. Zorg dat je in tune bent en laat uw broeder, laat uw zuster, laat de mensen weten. Sorry dat wij van start zijn gegaan. En natuurlijk, het is not just radio, it is your daily inspiration. Radio Shalom. Amen. Zo, natuurlijk, pak je Bijbel erbij, pak een lekkere bakje koffie, kopje thee, iets lekkers, misschien iets warms. En laten we zo meteen van start gaan. We gaan even nog luisteren naar Oom Poku. En dan na dat lied zullen wij het woord induiken. Zal ik even kijken wat we zullen bespreken. En dan zullen we van start gaan. Amen. Zo, nogmaals, een hele fijne dag. En dank jullie dat jullie erbij zijn. Yes, be blessed. Let's go.

Yes, yes, yes. Zo, we zijn weer terug. Nogmaals, een hele goede morgen voor de mensen die zijn aangeschoven. Dit is het programma Taki for Grow. En natuurlijk, in dit programma zullen wij groeien, naderen, dichter bij de Heere. Amen. Hij is ons leven. Hij is onze levenssappen van onze boom des levens. Wij zijn een boom des levens. We mogen eten van de boom des levens, Jezus Christus. En we mogen weten dat eeuwig leven ons toebedeeld is. Leven in overvloed. Een leven waar we weten dat we gezegend zijn. Een goed leven. Zoals uw leven misschien niet zo goed gaat, weet dan dat de Heere zijn leven aanbiedt aan ons. Dat hij een vrucht aanbiedt. Een resultaten aanbiedt voor u. Wat leven geeft. Wat zegen geeft. Wat u brengt in alles wat leven is. Rust, kracht, macht, sterkte, inzicht, raad, wijsheid. Wijsheid natuurlijk hemelse wijsheid, want je hebt ook demonische wijsheid. Maar wijsheid van boven. Kennis van hem. Amen. Kennis van God. Goddelijke kennis. Inzicht. Inzicht in alle dingen, zegt de Bijbel. Verwerf inzicht in alle dingen. Zo alles wat goed is, wat God heeft bereid voor u, wat de goede gedachten, hoopvolle toekomst, een leven van vrede, van geluk. En niet van ongeluk. Dat is wat de Heer voor ons heeft bereid. Leven en overvloed. Zo, dat is in ieder geval hetgene waar wij over willen praten. Ik heb een onderwerp waar ik over wil gaan praten vandaag. En dat is het onderwerp onderhandel met God. Yes? Laten we onderhandelen met God. Amen. We gaan daarover praten. Ik heb er zin in. Voordat ik dat ga doen, wil ik even een paar appjes lezen. Natuurlijk hebben wij mama Evi die ons een appje stuurt vandaag. En die zegt, goedemorgen Brada. Ik zit vol spanning. Gezegende uitzending. Wauw, liefdevol. Dank u wel mama Evi voor uw lieflijke woorden. Elke keer en elke dag weer opnieuw. Ik ben elke keer weer gezegend door uw woorden. En ja, dat u altijd weer getrouw in tune bent, luistert naar dit programma. En dan even kijken, zullen wij weer een nieuwe openen van Pray, Trust and Wait. Even kijken wie dat is. Zal ik even kijken of ik een naam zie. Oké, ik zie geen naam. Maar, even kijken. Hij geeft een tekst voor ons. Hij zegt, Happy Saturday. On this Saturday, may you be surrounded by love, happiness and God's amazing grace. Amen. Geweldig. Dank u wel. Dank u wel. Broeder of zuster die dit stuurt voor ons. En ze heeft nog een prayer. Of die persoon heeft nog een prayer erbij gegeven. Zegt, God, you are the perfect example of patience and grace. Patience and grace. Thank you for being patient with me. And I know there are specific areas of my life where I need to develop more patience. I surrender those areas to you and I'm asking for your help. Fill me with hope and wisdom to trust you, especially during challenging times. In Jesus' name, amen. Amen. Ja, amen. We hebben allemaal geduld nodig. Het is zelfs een vrucht van de geest. Amen, dat we geduldig zijn. En het is heel goed om geduldig te zijn. Het spreekt ook van geloof. Amen. Als je geduldig bent, spreekt het van geloof. Amen. Want je weet, het komt goed. En je kan dan in de rust zijn. En alleen zij die geloven kunnen in Gods rust stappen, zegt de Bijbel in het boek van Hebreeën. Amen. En voegt u er nog aan toe. You too, be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Amen. Altijd goed. De Heere komt spoedig om elkaar te bemoedigen. Dat we het ernst nemen. Dat we de Heere zoeken in ons leven. Amen. We hebben ook onze lieve zuster Cindy. Amen. Die ook even laat weten. Ze aanwezig is. Zij, even kijken, uit Psalm 19 vers 13 tot en met 15 uit het boek. Zegt, God vergeef mij. Ook mijn onbewuste zonde, want wie kent al zijn fouten? Ik ben uw dienaar, Heere. Bewaar mij voor overmoedigheid. Geef dat het geen kans krijgt in mijn leven. Dan kan ik pas echt naar uw wil leven en zal ik niet zondigen. Ik bid u, Heere, dat alles wat ik zeg met mijn mond
en denk met mijn hart naar uw wil mag zijn. Heere, u bent mijn rots en mijn bevrijder. Amen, amen. Geweldig, geweldig. En dat is uit Psalm 19, vers 13 tot en met 15. En dat zegt dus dat we niet overmoedig moeten zijn. Dat de Heer ons kan bewaren, amen. God is liefde. Trust the Lord, zegt broeder John. Jositro. Dankjewel, broeder John. Het is altijd goed om op de Heer te vertrouwen. Natuurlijk, zuster Sietje zegt, gezegend weekend. Wees dus geduldig en houd moed. Want dat duurt niet lang meer voordat de Heer komt. Amen. Hij is nabij. Een gezegend weekend. Blessings uit Den Haag. Groetjes, zuster Sietje. Dankjewel, zuster Sietje. En shalom, blessings aan iedereen. Milobiwang, zegt broeder John. En hij heeft, broeder Ben zegt, every day is a new beginning. Take a deep breath, let go of yesterday and step into today with hope and purpose. Wauw, geweldig. You've got it. You've got this. Amen. Wauw, mooie bemoediging. Hele mooie tekst. Every day is a new beginning. Wauw. Dus wanneer een dag eindigt, het is not don't be sad, want elke beëindiging begint er iets nieuws. Dan zegt het van, take a deep breath, let go of yesterday. Alles wat er fout is gegaan, hoe gisteren ook was, ga dat niet meenemen in vandaag. Maar vandaag is een nieuwe dag. Amen. And step in today. With hope and purpose. Amen. Live a purpose-driven life. You've got this. Amen. Mooie bemoediging. Dankjewel, broeder Ben. Geweldige bemoediging. Even kijken, hoe was dat dan? Ta-ta-ta. Yes, yes, yes. Oké, okay, ja, zuster Sietje, familie Paramaribo. Noord is wakker. Yes, zuster Cindy. Oh, geweldig, geweldig. Noord is wakker. Heel goed om te horen. Ook zij heeft de tekst uit Psalm 19, vers 13 tot en met 15. Die ik net heb gelezen. Geweldig, dank jullie wel, dank jullie wel. God is goed, God is geweldig. Amen. Zo, geweldig, geweldig, geweldig. Wat zullen we doen? Zullen we gelijk in de tekst duiken? Of zullen we even nog weer een pokoe af laten spelen? Laten we even een pokoe afspelen. Daar zal ik even een tekst lezen. En dan zullen we van start gaan. Amen. Dank jullie wel nogmaals voor jullie appjes. Van waar jullie vandaan luisteren. Den Haag, Noord luistert mee. En voor alle bemoedigende woorden. Het is een nieuwe dag. Ik hoop voor iedereen die dit weekend in is gestapt. Die al wakker is. Dat je mag opstaan met een frisse moed. Frisse hoop. Er zijn nieuwe dingen voor u bereid vandaag. Gisteren was gisteren. Laat het los. En laten we kijken op vandaag. Amen. Het is een nieuwe dag. So be blessed. Laten we even gaan weer naar Opoku. Kom ik zometeen bij jullie terug. Zullen we in het woord duiken. En dan zullen we grote dingen verwachten van de Heer. Amen. So wees gezegend. And I'll be back. Like Arnold Schwarzenegger zegt.

Halleluja, halleluja. Glorify Jezus. Amen. Laat je hart vol zijn van de liefde van God. Amen. Zo laten wij lezen uit het boek van... Geef mij een seconde. Van Matteüs hoofdstuk 15. Over de Canaanese vrouw. Amen. Vanaf vers 21 gaan we lezen. Tot en met vers 28. En daar staat... En Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. Nou, elke keer als ik dit lees, trekt het me altijd aan of is het iets wat me altijd even wakker schudt van zelfs Jezus trok zich terug. Hoe belangrijk het is om je terug te trekken. Terug te trekken waar je even alleen bent. Terug te trekken waar je even alleen bent met de Heer. Even alleen bent met de Vader. Even alleen bent dat jouw geest, jouw diepte roept tot diepte. Tot het hart van God. Jouw hart uitroept tot het hart van God. En uiteindelijk stil kan zijn voor de Heer. En wanneer je stil bent voor de Heer, dat Hij tot je mag spreken. Dat Hij de juiste gedachtes mag brengen in jouw gedachten. Dat Hij de juiste invloed mag brengen in jou. Dat Hij de juiste woorden naar boven mag brengen. Dat Hij juiste ideeën in jouw hart mag brengen, omdat je stil bent voor Hem en Hem de gelegenheid geeft om te spreken in je hart. Dat wanneer je opstaat, dat je de tijd neemt om stil te zijn voor de Heer. Om even te wachten tot Hij je begint te leiden. Dat je in tune kan zijn met de Heer. Amen. En dat je dag mag beginnen. Zoek eerst, zegt de Bijbel. En dat woordje eerst is zo cruciaal in ons leven. Want de Bijbel zegt, wanneer je eerst zoekt, dan zal je ontvangen, zal je krijgen. En dan zal je niet bezorgd hoeven te zijn, want Hij zal voor je zorgen en je leiden in het leven. Zo het woordje dat Hij zich terugtrok, Jezus zelf, de Zoon van de levende God, nam de tijd om zich terug te trekken voordat Hij weer verder zou gaan met het leven, maakt dat ik ook dat serieus moet nemen en van tijd tot tijd mij terug moet trekken. Mij elke morgen moet terugtrekken. Bij elke gebeurtenis, wanneer er iets is geweest, dat je je weer terugtrekt tot de Heer en er als het ware jezelf aanvult en vervult weer met zijn geest. Dat je kan zeggen, ik ben weer vol van zijn geest. Halleluja. Dat je weer even die geestelijke taal spreekt met de Heer. Geen woorden per se, maar simpel klanken uitspreekt naar de Heer. En dat de Bijbel zegt dat de geest spreekt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Amen. Zo, dat is heel belangrijk om te weten. Zo, geef mij 1 seconde. En dan kom ik zo meteen even bij je terug. Ik denk dat er iemand voor de deur staat. Geef mij 1 seconde. En dan komen we zo meteen weer bij je terug.

0: Yes, prijs God, prijs de Heer, prijs de Heer. We zijn nog steeds live in de studio van Radio Shalom. Het is your daily inspiration, het is not just radio. En we zijn vandaag met een gast in ons midden. En ik ben heel blij dat deze reverend in ons midden is. En ik zal u zo meteen aan haar voorstellen. Laat ik het gelijk doen, het is reverend Thelma Douglas Pinas. En meisjesnaam Pinas. En even kijken, het is van... Nou, ze kan zich zo meteen zelf even voorstellen. Maar natuurlijk, zoals altijd, als u vragen mocht hebben, we gaan lekker in gesprek. Maar u bent er ook bij in het gesprek. Dus u kunt altijd even appen als u vragen mocht hebben. Als u wat wilt zeggen, als u wat wilt bemoedigen, kan dat altijd. Het kan naar het nummer 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Het is 94.5 FM en het is live in de studio bij Radio Shalom. Amen. Zo, nogmaals, bedank u voor jullie geduld. We gaan lekker van start gaan en het belooft veel. Ik heb echt een verwachting voor vandaag. En ik heb deze Reverend ontmoet en ik ben zo bemoedigd geraakt. Ik dacht, ik moet haar uitnodigen en ze is gekomen. En ik ben heel blij dat ze er is en dat ze de moeite heeft genomen om te komen. Dus we zullen gezegend worden door haar vandaag. En we zullen er lekker gelijk induiken. Het is al ongeveer 7:50. Dus we gaan eigenlijk gelijk gewoon van start. Reverend Thelma Douglas Pinas. Zeg ik dat goed?
1: Klopt.
0: Ja, u mag jezelf even voorstellen aan de luisteraars. Er zijn mensen die van overal luisteren. Ik heb gehoord, Noord is al wakker, Den Haag is al wakker. En mensen zijn al aan het reageren. Dus voel u vrij en stel u zelf even voor. Wie is Reverend Douglas en Douglas Pinas? En wat doet u, waar komt u vandaan, et cetera?
1: Praise God.
0: Yes.
1: Goedemorgen, luisteraars.
0: Ja.
1: Ook een van harte goedemorgen natuurlijk aan de leiding van Shalom.
0: Ja.
1: En ik bedank zeker hun voor de gelegenheid meegeboden om in dit programma iets te mogen doen. Ik ben, zoals eerder gezegd, Thelma Pinas, gehuwd Douglas.
0: Ja.
1: En laat me hiermee beginnen. Ik ben een arbeider in het Koninkrijk van God.
0: Ja.
1: En ik begin liever daarmee.
0: Ja, dat is goed.
1: En ik ben 1988 zo. Is mijn christenleven begonnen.
0: Echt waar, wauw.
1: En zeker, de Abarbrokkie woonde ik.
0: Ja.
1: Herman Steenbergstraat. En daar heb ik na 2 jaar, zo 1990, ben ik gestart met een kinderclub, een kinderrijke buurt.
0: Wow.
1: Ik wist nog niet zoveel van de heren.
0: Mm-hmm.
1: Maar vanwege de honger die ik had om anderen te vertellen wat ik heb meegemaakt, wat de heren gedaan heeft in mijn leven.
0: Wow.
1: Ben ik dus daarmee begonnen.
0: Ja.
1: Later ben ik doorgegaan in de gemeente.
0: Mm-hmm.
1: En de gemeente is de Wesleyaanse gemeente.
0: Okay,
1: okay. Geen Braziliaanse, maar de Wesleyaanse gemeente. Oprichter is John Wesley.
0: Ja. Historic.
1: Bekende persoon. Wat moet ik nog van mezelf vertellen? Ik ben geboren 2 mei 1965, ondertussen al 61 jaar.
0: Okay.
1: Te Mungo, ik ben de jongste uit een gezin van 9 kinderen.
0: Mm.
1: Mijn moeder is er nog,
0: op
1: 90-jarige leeftijd is ze er nog.
0: Wow.
1: En allemaal een genade.
0: Ja, zeker.
1: Ik kan even doorvertellen over mezelf, wie ik ben. Ik ben getrouwd met Jerry Douglas.
0: Ja.
1: Dat is ook zo lang geleden, september 1995.
0: Okay.
1: Ondertussen zijn we 30 jaar getrouwd.
0: Ja.
1: En we hebben 2 lieve dochters, Grace en Michaia.
0: Prijs God. Grace en Michael.
1: Michaia,
0: mooie naam.
1: Michaia en Grace.
0: Michaia is een jongen.
1: Nee,
0: meisje.
1: Beide zijn meisjes.
0: Meisjes, Michaia, mooi.
1: Michaia.
0: En dat is uit de Bijbel.
1: Ja, Bijbelse namen, door God gegeven.
0: Wie is Michaia? Kunt u iets over Michaia? Vanuit de Bijbel, de Bijbelse persoon. Ja. Kind. Maar ik ken geen Micha, ja.
1: Micha.
0: Oké.
1: Ja, en ik zag die ja. Yeah. Dus ik dacht van, oké. Dat lijkt meer op een meisjesnaam. Dus ik dat maar gekozen.
0: Oké, mooi. Twee dochters. Hoe oud zijn uw dochters?
1: Mijn oudste is 27 en mijn jongste is 22.
0: Oké. Dus ze zijn al volwassen.
1: Volwassen.
0: Ze helpen goed
1: zullen
0: mee.
1: Ook bekend zijn bij de jongeren, onder de jongeren. Zijn worshippers, beide.
0: Ja.
1: En ik ben God dankbaar voor hun genadig. Laat me dit ook zeggen, toen ze zo opgroeiden.
0: Ja.
1: En op jonge leeftijd vond die vader van, nee, ze moeten muziek spelen.
0: Mm. Hij zag die potentie. Ja.
1: En hij, ze gingen eerst naar een koor.
0: Ja.
1: Zij begonnen met koorstemvorming.
0: Ja.
1: Hebben ze gedaan. En later muziekinstrumenten spelen.
0: Mm-hmm.
1: En
0: Ze zijn talentvol. Dus
1: talentvol.
0: Ja, geweldig. En ze helpen u goed mee met de bediening?
1: Ze helpen met de bediening.
0: Ja, ja.
1: Mijn dochter is gekozen.
0: Ja, ja.
1: De jongste. Tot jeugdleider in de gemeente.
0: Wow.
1: En ik ben God dankbaar dat ze machtig wordt gebruikt.
0: Ja. Ze vannacht een beetje nieuw voetstappen dus, want die had ook echt een liefde voor de jongeren.
1: Ja.
0: Mooi. Misschien, voordat we verder gaan, kunt u even, want u zegt, is hij een Wesleyaanse gemeente van John Wesley.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben heel blij dat u er bent en dat u dat even benoemt. We hebben hier, het is een EBG. We hebben hier EBG'ers gehad. We hebben hier volle evangelie gehad.
1: Mm-hmm.
0: We hebben eigenlijk nodig van alles uit elke denominatie.
1: Mm-hmm.
0: We zijn ook interkerkelijk. We zijn één.
1: Mm-hmm.
0: We houden van Jezus. Maar we zijn, sommige denominaties kennen we niet eens.
1: Mm-hmm.
0: Zo, we willen ook kennis maken.
1: Mm-hmm.
0: Maar wie is bijvoorbeeld John Wesley? Wat is zijn story? Misschien kunt u daar even kort iets over zeggen. Wie hij is. Of, zodat we een beetje weten. Ja, waar het allemaal ontstaan is of waar het vandaan komt.
1: Laat me het zo zeggen. John Wesley is, u zult wel gehoord hebben van de hervorming.
0: Ja.
1: En de Anglicaanse kerk.
0: Anglicaanse kerk.
1: Oké. Toen de hervorming, na de hervorming van Martin Luther, Zwingli en al de anderen.
0: Yeah.
1: Toen is dus vanuit de, weet die man weer van Engeland?
0: Yeah.
1: De koning van Engeland.
0: King Arthur,
1: toen is de Anglicaanse kerk dus ontstaan.
0: Yeah.
1: En John Wesley was in de Anglicaanse kerk een van de geestelijke leiders. Hij was voorganger.
0: Mm-hmm.
1: Maar pas veel later ontdekte hij, toen hij in contact kwam met de Morivians. Ik probeer het in te korten hoor. Dat is een heel lang story. Er is een boek geschreven erover.
0: Okay.
1: Toen hij in contact kwam met de Morivians, dat zijn de EBG'ers. Toen heeft hij een dienst van ze meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En zo kwam hij echt tot bekering.
0: Wow.
1: En toen John Wesley tot bekering kwam, begon hij het evangelie te verkondigen op een bepaalde methode.
0: Yeah.
1: Hij ging aan huis bij de mensen en stichtte huisgemeenschappen.
0: Oh, wow.
1: En de leiding van de kerk waar hij was, de Anglicaanse kerk, die vond van dat hij vanuit een kansel in de kerk het evangelie moest prediken.
0: Mm-hmm.
1: En hij zegt van, nee, mijn parochie is daar waar de mensen zijn.
0: Wow.
1: Dus zo is het zendingswerk begonnen door John
0: Wesley. Ja.
1: En hij heeft toen in Amerika is het, heeft hij uiteindelijk een kerk gesticht.
0: Yeah. Yeah.
1: Om het verhaal kort te houden hoor. En de mensen zagen in hem dat hij op een bepaalde methode dan regulier achter een kansel staan, het evangelie verkondigen.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar dat hij de naam kreeg, dus zijn groep, de naam kreeg van methodisten.
0: Oké.
1: Okay. Dus het methodisme,
0: ja.
1: Tegenwoordig zijn er mm-hmm. meerdere methodistische methodistische gemeenten.
0: Mm-hmm.
1: Daarmee is John Wesley begonnen.
0: Mm.
1: En verschillende groepen zijn nadien ontstaan.
0: Ja.
1: Heiligheidsbewegingen, want je moet bedenken, het was tijd van slavernij in Amerika.
0: Mm-hmm.
1: En het was moeilijk voor de slavenhouders om samen met hun slaven de heren te dienen. Maar toen ontstond er een beweging.
0: Ja.
1: En die beweging heeft naast het houden van kerkdiensten,
0: mm-hmm.
1: zijn ze een sociale beweging eigenlijk geworden om de slavernij af te schaffen.
0: Oh, wow.
1: Toch?
0: Ja, ja.
1: En zo is het doorgegaan totdat eigenlijk de kerk ontstaan is.
0: Oké, okay.
1: Dus
0: John Wesley
1: mm-hmm. heeft de kerk niet vernoemd naar zichzelf.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: Het was
0: een movement.
1: Pilgrim Holiness Church.
0: Pilgrim Holiness Church.
1: En in 1968 heb je dus die naam van Wesleyaanse gemeente.
0: Okay.
1: 1968
0: is
1: zoveel jaren yeah. nadat John Wesley hier yeah, yeah, was.
0: Yeah, yeah.
1: Hebben dus degenen die verder zijn gegaan met de gemeente die hij gesticht had,
0: mm-hmm.
1: hebben ze dan vernoemd naar hem.
0: Ja.
1: De Wesleyan Church.
0: Oké.
1: Ja.
0: Mooi, mm-hmm. geweldig, mooi.
1: Ik heb het verhaal proberen in te korten vanwege de tijd, maar er is veel meer.
0: Maar hij heeft een beetje een movement gebracht en hij is echt naar de mensen thuis gegaan.
1: Hij is bij de mensen thuis gegaan.
0: Mm-hmm.
1: En het feit dat hij waar de mensen zijn, daar de diensten houdt, huisgemeenschappen begon,
0: ja.
1: toch? En dat is bijzonder.
0: Ja, ja.
1: En dat hebben wij ook hier in Suriname. Je ziet dat we in verschillende projecten gemeentes hebben.
0: Mm.
1: We hebben bijvoorbeeld in Geiersvlei,
0: is
1: later.
0: Okay.
1: Centrum, daar ben ik zelf.
0: Okay.
1: Flora. Dus die verschillende wijken, dus dat was die movement.
0: Juist.
1: Om het evangelie aan huis bij de mensen te brengen.
0: Get it.
1: De kerk, het evangelie en de kerk
0: aan
1: huis bij de mensen te brengen. Dus dat was de bedoeling.
0: Wauw. Beetje Paulus-achtig. Mm-hmm. Weet je, dus hij creëerde echt huisgemeenschappen.
1: Huisgemeenschappen.
0: Mooi.
1: Mm-hmm.
0: En het was in een moeilijke periode omdat er slavernij was.
1: Slavernij was in Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk is hij van Engeland, maar hij is dus in Amerika begonnen met dus het methodisme.
0: En hoe bent u tot bekering gekomen dan? Is er iemand dus die... Hoe bent u tot bekering gekomen? Ik wil dat eerst vragen.
1: Mijn bekeringsverhaal...
0: Mm-hmm.
1: Ik vind het bijzonder.
0: Ja. Zijn meestal bijzonder.
1: Ik ben opgegroeid in een huis. Mijn vader was catechist.
0: Mm-hmm.
1: Geestelijke leider in de Erka-kerk.
0: Ja.
1: En dat was ook een soort hervorming voor de gemeenschappen.
0: Yeah.
1: Met name de Maron-gemeenschap in Marowijne ook.
0: Mm-hmm.
1: En ik hoorde hem altijd bidden.
0: Yeah.
1: 'S morgens vroeg stond hij op. En dan bad hij voor zijn vrouw, zijn kinderen.
0: Wow.
1: Masra kibrimi, kibrimi ching, kibrimi vriendi, mi feyanti. En dat benadrukte hij altijd. Als jong meisje ben ik daarmee opgegroeid.
0: Mm-hmm.
1: Maar later groot geworden, begon ik te zoeken.
0: Ja.
1: En schrikt u niet. het was namelijk zo dat ik binnen mijn familie zag dat ze werden lastiggevallen. een van ze, heel dichtbij hoor, mm-hmm. ik zal niet zeggen hoe gerelateerd, maar heel dichtbij, s'avonds als ik bijvoorbeeld sliep, dan kreeg ik rare dromen.
0: Yeah.
1: Van oude vrouwen die met haar bezig waren.
0: Ja.
1: En soms, gewoon zoals we zitten te praten, sloeg ze af.
0: Mm-hmm.
1: Begon ze plotseling namen te noemen, te zingen en te neurien. En dan begon het al, dan was ze zichzelf niet meer.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus boze geesten en allerlei dingen.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ook meegemaakt, een andere relatie ook.
0: Mm-hmm.
1: Tijdens een campagne, kronkelen als een slang.
0: Okay.
1: Ik dacht, wow, wat is dit? Wat is deze wereld?
0: Yeah.
1: En toen begon ik te zoeken.
0: Yeah.
1: Ik ben toen gegaan naar de volle evangeliegemeente, campagnes een aantal keren.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk kreeg ik een uitnodiging van een schoolmattie.
0: Mm-hmm.
1: En die zegt van, kom, we hebben een speciale dienst.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben geweest. En ik vond het leuk.
0: Ja.
1: En ik dacht van, hier moet ik zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: En nadien ging ik naar de kerk.
0: Mm-hmm.
1: Ik was nog niet bekeerd.
0: Nee, nee, nee.
1: Nog niet bekeerd. Maar dus die eerste dag naar de kerk gaan, ervaarde ik nog niet zoveel. Want ik dacht van, ach, ik ben goed.
0: Ja.
1: Mijn vader heeft me goed opgevoed.
0: Ja, ja,
1: en zo.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En het was een dienst tijdens een dienst.
0: Mm-hmm.
1: Dat de voorganger had gepredikt.
0: Ja.
1: En na de prediking, terwijl ik zo dacht van, ik ben goed. Toen kwam het. Bam. Toen leek het alsof een boekje voor me openging van wie ik ben.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Oh.
0: Je werd overtuigd door de Heilige Geest.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Wauw, wauw, wauw.
1: En ik begon te huilen.
0: Wauw, ja.
1: Ik begon te huilen, huilen, huilen.
0: Ja.
1: En de voorganger vroeg me, waarom huil je? Wat is er met je?
0: Ja.
1: Ik huilde maar. Ik zeg van, ik weet het niet.
0: Ja, precies.
1: Maar er is iets gebeurd.
0: Precies.
1: Er is iets gebeurd.
0: Ja, ja.
1: En ik ging naar voren.
0: Ja.
1: En ik hoorde nog het gebed van dat hij tot God sprak.
0: Mm-hmm.
1: En zei dat God mij moest gebruiken.
0: Ja.
1: God me wijsheid moet geven.
0: Mm-hmm.
1: En zo. En vanaf die dag ervaarde ik van, hey, ik wil deze God dienen.
0: Ja, ja, wauw, wauw, wauw.
1: En je gaat niet willen geloven. Ik had zo'n honger.
0: Mm-hmm.
1: In de Bijbelstudie klaagden de mensen van, je hebt altijd zoveel vragen.
0: Yeah.
1: Maar dat was omdat ik de Bijbel ben gaan bestuderen.
0: Mm.
1: Want ik wilde God kennen.
0: Mm.
1: Ik wilde weten wie hij is.
0: Yeah.
1: De God tot wie mijn vader al die tijd gesproken
0: okay,
1: had.
0: Okay, okay.
1: En ik niet zoveel begreep.
0: Yeah, yeah.
1: Toch? En wauw. Toen begon het tot me door te dringen van, hé, je moet deze God dienen.
0: Woonde u niet bij uw vader? Of?
1: Nee, ik was al in de stad.
0: Juist. En als u bij uw vader dus was, dan hoorde u hem bidden. En dat bracht een soort van nieuwsgierigheid.
1: Dat was 10 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Of misschien jongens zelfs.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hoor ik hem bidden.
0: Ja, ja,
1: dus
0: ja.
1: Zodra hij opstond, bad hij.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar later moest ik in de stad naar school.
0: Ja.
1: Middelbare school.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch heb ik dus dat niet meer meegemaakt.
0: Nee,
1: maar
0: nee, nee.
1: Van mijn kinderjaren heb ik dat vastgehouden.
0: Ja,
1: het gebed van mijn vader.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik zeg vaker aan mijn broer van, hey, papa heeft voor ons gebeden.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch? En dat gebed heeft God verhoord.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Want als ik kijk naar mijn broer,

0: Ena, ja. Een bezoek de Jehovah's getuige.
1: Oké.
0: Maar al de anderen zijn in
1: geweldig.
0: De
1: Heer. Ja. Ik denk dat is een hele eer voor uw vader.
0: Ja.
1: Hij schaamde zich het evangelie niet. Hij is op zijn knieën gegaan. Hij is gaan bidden. Ja. En God is zijn gebeden gaan verhoren. Ja. Gaan antwoorden.
0: En mijn vader was een evangelist.
1: Oké.
0: Hij trok van... Ik ga het misschien niet zo goed begrijpen.
1: Ja.
0: Maar hij woonde in Mungo-dorp.
1: Ja.
0: En hij ging te voet naar Petondro.
1: Oké.
0: Ja, niet de mensen die het... om het evangelie te verkondigen. Oh. Om daar diensten te houden.
1: Wow.
0: Toch dus...
1: Zoals een vuur in zijn hart.
0: Vuur.
1: Oh my God.
0: Amazing. En nu is mijn moeder... die ook nog zit in de Erkakerk.
1: Ja.
0: En...
1: nog even... Dus uw vader was volle evangelie, uw moeder was erka?
0: Nee. Mijn vader is erka geweest.
1: Oh,
0: maar de hervormde...
1: Amazing, ik hoor het.
0: Van de erka.
1: Oké, geweldig. Mooi een beetje om de geschiedenis te horen. En dat u ook zusje bent van Bishop Pinas. We hebben toevallig een beetje connectie met hem gehad, want hij was laatst naar Lawa geweest.
0: Ah.
1: En mijn vrouwtje was dus ook meegegaan.
0: Ja,
1: en zo was een hele bijzondere tijd daar. Zo.
0: Ja,
1: heel bijzonder. En een hele bijzondere man ook. Hij predikt altijd zo rustig. Hij neemt de tijd voor je.
0: Ja.
1: En laat je stilzitten en denken over wat hij zegt.
0: Ja.
1: Dus heel bijzonder. Oké. Mm-hmm. Geweldig. Laten we even naar een pokoe van u gaan. En ik zat te denken aan... Laat me even spieken snel.
0: The goodness.
1: Oké, dat gaan we niet doen.

0: CC Winans. Dat is ook echt een hele bijzondere familie. Bijzonder. Ja, dat is een hele bijzondere familie. En allemaal zijn ze ook heel serieus met de heren. Mm-hmm. Ik denk van way back, hè.
1: Amen.
0: Broers, net als eigenlijk uw familie.
1: Mm-hmm.
0: En misschien, u heeft dit lied uitgekozen. Misschien kunt u ook daar iets over vertellen. Van waarom u dit lied heeft uitgekozen. En wat voor, misschien is er een story achter. Dat vraag ik eigenlijk altijd aan de gasten.
1: Mm-hmm. Ja. Als ik hoor de goedheid van de Heere.
0: Ja.
1: Dan zeg ik inderdaad. Zoals het is vertolkt.
0: Ja.
1: De goedheid van de Heere. Het achtervolgt me. Hij achtervolgt me. Meshi aboom fasi fugado. In op verschillende fronten. Maar laat me dat verhaal vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Van mijn man.
0: Ja.
1: Het was namelijk zo dat na mijn bekering.
0: Ja.
1: Ik was al student op de universiteit.
0: Ja.
1: En ik ontmoette een vriendin, Marina Eduard. Ik kan haar naam noemen. en we hebben, toen was Agape actief op de campus.
0: Ja.
1: En we hebben toen samen bijbelstudies gedaan. En ik was al, het was 1988, ja. Al boven de 20.
0: Mm-hmm.
1: En we kregen een van de lessen een gebedspartner.
0: Mm-hmm.
1: En we werden gebedspartner. Dus zo zijn we begonnen. En we maakten als gebedspartner een lijst.
0: Ja.
1: Van dingen waarvoor we moeten bidden. Die we zeker moeten willen hebben.
0: Ja.
1: En hoog op de lijst stond ons partner.
0: Ja.
1: Toch? We waren beide nog vrijgezel.
0: Ja.
1: En natuurlijk ook onze studie.
0: Mm-hmm.
1: Voor onze studie hebben we gebeden.
0: Mm-hmm.
1: En we baden.
0: Mm-hmm.
1: En het heeft bijkans 7 jaren geduurd.
0: Mm-hmm.
1: 7 jaren geduurd in 1993.
0: Ja.
1: Toen was Logos boot in Suriname boeken te verkopen.
0: Uh-huh.
1: En ik ging naar Logos.
0: Ja.
1: En thuis aangekomen, toen kwam een neefje van me op de fiets.
0: Mm-hmm.
1: Ik was toen ook nog op de fiets. En hij zegt van, tante, Michawa mankongi. Weet ik, wat bedoel je? Zo brutaal als je bent, wat bedoel je?
0: Yeah.
1: Want ja, iedereen, ik weet niet, door mijn houding.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ik was echt zo serieus en strak. En wanneer mensen naar me keken, dachten ze van, ik kan niet benaderen.
0: Oh.
1: Dus ik weet niet wat er tussen hun is gezegd.
0: Ja.
1: En mijn neefje en mijn, toen mijn vriend.
0: Mm-hmm.
1: En hij kwam. En ik zeg van, ik keek hem aan. Van, en toen begonnen te praten.
0: Ja.
1: Ik weet niet meer wat we allemaal gezegd hebben.
0: Ja.
1: En zo is het begonnen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En dat is dus na 7 jaren bidden. Iemand zou zeggen van, je bent in de wachtkamer geweest. En ik heb zelfs gehoord van de voorganger van, dan was mijn actie serifi. Dan was mijn sukkie serifi. Mijn noem is dat juist. Mijn moeder thuis begon ook. Ik zeg van, minomita juist is maar eten. Ik, na mijn bekering, zeg ik van, heren, mijn leven moet gaan zoals u hebben wil.
0: Yeah.
1: En ik heb dat als een standaard voor mezelf gesteld. Toen is de relatie begonnen.
0: Yeah.
1: En ik ontmoette mijn vriendin nadien, toen ze zo kennis maken met hem.
0: Mm-hmm.
1: Toen zei ze in het Salamakaans, Telma, na Hanse mani jou weet dan begi giso. Letterlijk vertaal van, we hebben gebeden voor deze mooie man.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg van ja. En één ding in mijn gebed was van, heren, ik ben al kort.
0: Yeah.
1: ik wil een lange man hebben. En als je mijn man ziet, hij is echt lang.
0: Ja. Dus de Heer heeft geluisterd.
1: Amen, wow. En ik ben God dankbaar dat ik dus met deze man mocht trouwen.
0: Ja. Weet, ik vind het belangrijk, de reden waarom ik meestal dit soort vragen stel, mm-hmm. is vaak ook voor de jongeren, voor de mensen die nog geen partner hebben, dat ze de stories horen hoe de Heer hoort naar onze gebeden, bijvoorbeeld, zoals wat u net vertelde.
1: Ja. Ja.
0: En dat de Heer getrouw is.
1: Ja.
0: En dat de Heer de juiste persoon brengt.
1: Ja.
0: Want ik zie eigenlijk aan uw oog ook van, u heeft echt de juiste man gekregen.
1: Ja. Natuurlijk, we hebben onze pot en pannen.
0: Ja.
1: Bij counseling voor huwelijken, zeg ik als voorganger, zeg ik aan de mensen van, je zal misschien je periode hebben van pot en pannen hoor. Dat heb je, want het zijn twee verschillende karakteristieken.
0: True.
1: Mensen met verschillende karakteristieken die bij elkaar komen.
0: Ja.
1: Die komen in serie. En wat de ene, hoe de ene gevormd is, zo is de ander niet gevormd.
0: Dus
1: dan heb je die periode. Maar zolang Christus centraal staat in een huwelijk, zal het gaan. En ik moet u zeggen, ik heb de hand van de Heere gezien. Ik heb de goedheid van de Heere gezien in mijn huwelijk. En mijn man, als hij hier was, zou hij ook ervan kunnen getuigen. Ook mijn schoonfamilie. Toch? Want in elk huwelijk heb je soms spanningen. Toch? Maar als de Heere daar is, en ik heb één ding aan God gezegd, van Heere, ik heb zo lang gebeden. Toch? Voor de juiste man. En u hebt me die man gegeven. Niets van buiten. Want soms is dat er ook. Dat situaties van buiten op je afkomen. En schrikt u niet. Soms binnen in de kerk. Toch?
0: True.
1: Dat er situaties vanuit de gemeente. Vanuit verschillende fronten. Van invloed kunnen zijn. Op je huwelijk. Maar als God het is. Die...
0: negatieve invloed.
1: Die, als God het is die het huwelijk tot stand heeft gebracht, no one's my walk with.
0: Oké. Ja, mooi.
1: Ja.
0: En u zegt, u bent getrouwd. Douglas. Pinas is dus uw meisjesnaam.
1: Ja.
0: Paul Pinas. Ja, en even kijken, Douglas in Amerika is een hele gewichtige naam. Is iemand die heel slim was en hij is de geschiedenis ingegaan. En u bent getrouwd met Douglas en hij is...
1: Een Surinaamse
0: Douglas.
1: Douglas.
0: Ja.
1: Dugasi is de naam, wat ik begrepen heb.
0: Ja.
1: En vandaar dat je hebt Douglas met O-E en Douglas.
0: Douglas,
1: mijn schoonvader heeft gekozen voor Douglas.
0: Douglas, wel gewichtig.
1: Ja, hij...
0: Spreekt hij ook in de gemeente?
1: Hij heeft gesproken. Jammer genoeg is hij er niet meer. Ja, hij is er niet meer. Maar hij was ook voorganger in de Wesleyaanse gemeente. En later een gemeente opgericht.
0: Oké. Misschien kunt u een beetje vertellen over misschien uw schoonfamilie of over hoe dat is gegaan, uw partner, hoe hij u heeft bijgedragen.
1: Ja, mijn schoonfamilie, een heel lieve familie. De vader is leraar geweest. Hij heeft... het werk ondersteun, geestelijk werk, maar ook het schoolwerk op een van onze scholen. De school van de Wesleyaanse gemeente op Belgenkondre. Dus daar heeft hij dus ook een heleboel jongeren gevormd.
0: Maar bedoelt u met school, echt school? Van
1: echte
0: u leert
1: school,
0: 1 plus 1?
1: Ja, leerschool. Wow. Leerschool.
0: Geweldig.
1: En die gemeenschap in Marowijne. Want daar is de gemeente nadat de zendelingen zijn geweest in Suriname. Waar ik nu ben, is de eerste gemeente, eerste dienst geweest. En nadien zijn ze getrokken naar Marowene.
0: Ja.
1: En daar hebben ze het geestelijk werk gedaan, maar ook het sociaal werk.
0: Ja.
1: Dus ze zijn een school daar begonnen.
0: Mm, wow.
1: Ik praat over de 50 jaar. Ja, ja. School daar begonnen en mijn schoonvader is een van de leerkrachten geweest
0: mm-hmm.
1: op de school, of onderwijzer ja, geweest ja. op de school.
0: Mm-hmm.
1: En zo zijn ook een aantal mensen gevormd
0: ja, ja.
1: daar. De familie Paris.
0: Paris, okay.
1: Kent u?
0: Mm-hmm.
1: Ja, die vader Paris is ook een van de voorgangers geweest.
0: Ja, ja.
1: ja.
0: Dus als ik het een beetje goed begrijp, je had een liefde voor jongeren.
1: Ja.
0: Je heeft een partner gevonden, die heeft op een school gezeten die de jongeren onderwees. Begrijp ik dat goed?
1: Mijn schoonvader.
0: Schoonvader, je schoonvader. Ja, schoonfamilie. Okay, sorry. Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Okay, schoonfamilie. Die,
1: ja.
0: Dus die was ook een beetje in die richting bezig,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja,
0: mooi,
1: ja.
0: mooi.
1: En tot nu toe,
0: ja.
1: Als ik tel binnen de familie, Anton Douglas,
0: ja.
1: Siska Douglas,
0: hmm.
1: Rinja,
0: hmm.
1: Dochter van, zijn allemaal onderwijzers.
0: Allemaal onderwijzers.
1: Ik zei allemaal in het onderwijs.
0: Ja, ja, ja.
1: ja.
0: Maar je zegt die namen zo alsof het hele bijzonder. Ik ken ze niet, maar mm-hmm. het klinkt alsof het.
1: Het zijn bijzondere zijn, namen.
0: Ja, ja,
1: ja
0: okay.
1: in de gemeenschap.
0: Oké, okay, oké, okay, mooi, mooi. Ja, geweldig om te horen. Ik heb begrepen dus dat ook de EBG-gemeente zich echt school heeft opgericht. Ziekenhuizen,
1: ja. Ja.
0: Gemeenschappen. Dus
1: ja.
0: zijn
1: ja.
0: ook echt op die manier bezig, zeg
1: ja.
0: maar. Dus heel
1: ja.
0: bijzonder om te horen.
1: Mm-hmm.
0: Even kijken, waar wilde ik naartoe gaan? Ik wilde een beetje, dus ik heb een beetje uw story gehoord over hoe u tot bekering bent gekomen.
1: Mm.
0: We hebben uw story gehoord hoe u uw partner heeft ontmoet.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat is heel belangrijk, gewoon hoe dat is gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Misschien kunt u ook een beetje vertellen, want het is, de tijd gaat heel snel.
1: Mm-hmm.
0: We zijn al zeker op, zijn nu op kwart over zeven al.
1: Mm.
0: Voordat we verder gaan, we zullen even naar een lied gaan. Maar misschien kunt u zometeen wat bijzondere verhalen vertellen wat u heeft meegemaakt in uw leven. U bent al een tijdje in de running, op bekering, zeg maar, tot bekering gekomen.
1: Mm-hmm.
0: En u gaat een gemeente voor, begrijp ik. En misschien kunt u zometeen wat stories vertellen en ja, wat u meegemaakt, wat u ons wilt voorstellen, wat u ons wilt bijdragen.
1: Mm-hmm.
0: Ik zal even gaan nog naar de appjes, want ik zie we hebben een paar appjes binnen.
1: Oh, oké.
0: Okay. Schreef me één seconde.
1: Mm-hmm.
0: Ik had al een paar voorgelezen hoor, voordat u kwam.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit is van Claudine. En zuster Claudine zegt, morning broeder, een bemoediging voor die zuster. Blijft volharden in de Heere. Een gezegend weekend voor een ieder die luistert, zorg en hoop. Is sedert 5 uur wakker. God zegen. Amen. Geweldig, Claudine.
1: Mm-hmm.
0: Geweldig dat u meeluistert. Dus even ook een zegen. Ze zegt van volhard, blijf volharden.
1: Dank je wel.
0: Ja, we danken u voor uw bemoediging, voor uw appje wat u heeft gestuurd. Even kijken, ik zag nog een appje binnenkomen. Waar is die? Kijk, ik ga hem zo meteen vinden. Ja, dus even kijken, geweldig. Laten we even gaan weer naar een lied. Van Tasha Kops. En dan kom ik zo meteen weer bij u terug.

0: coming.
1: Army.
0: Amen.
1: Amen.
0: So there's an army coming. Zo, even kijken, waar gaan we naartoe gaan? Ik ben een beetje nieuwsgierig. U heeft een liefde voor de jongeren.
1: Mm-hmm.
0: U bent al een hele lange tijd in de running, in de ministry, om het maar zo te benoemen. De heren aan het dienen, de mensen aan het helpen, om het evangelie te snappen. Maar u heeft ook een aantal dingen meegemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Misschien kunt u een paar stories vertellen. Misschien kunt u vertellen wat u doet. Waarom dat belangrijk voor u is. Dus ik wil u gewoon daar eigenlijk de ruimte voor geven.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: De jongeren heb ik echt. Ik draag ze op mijn hart.
0: Ja, ja, ja.
1: En mijn eerste werkkring is geweest. Studiefaciliteiten,
0: mm-hmm.
1: waar kansarme jongeren de gelegenheid kregen om een studie voor te zetten.
0: Yeah.
1: Omdat ik het zie, wanneer je zo. Ik heb bepaalde functies vervuld in de gemeenschap, waar ik gezien heb van hey, die opleiding is belangrijk.
0: Yeah.
1: Mensen komen solliciteren,
0: yeah.
1: maar ik had dit gedaan. Dat een beetje gedaan, zo is een beetje gedaan. Maar ze hebben niets afgerond.
0: Mm.
1: En ik wil echt jongeren stimuleren.
0: Mm-hmm.
1: Het is een nieuw schooljaar.
0: Mm-hmm.
1: Laten ze zich inschrijven.
0: Ja.
1: Laten ze niet denken van. Temik bas korom in of imbroko. Toch? Maar laten ze zich daarop focussen.
0: Ja.
1: Dat is dus de maatschappelijke kant.
0: Ja.
1: Maar de geestelijke kant is. Heel belangrijk voor mij. Weet je, steeds wanneer ik hoor van zoveel jongeren besmet met HIV en zoveel jongeren dit, doet het me heel wat.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dan vraag ik me af van, heren, wat kan ik doen?
0: Mm-hmm.
1: Om mensen te helpen, om hun denken te veranderen. Dat u hun leven leidt en dat u hun bespaart.
0: Ja.
1: Want de Bijbel zegt niet voor iemand al, ken de Heer in uw jongelingsjaren.
0: Ja, ja, ja.
1: Want het moment u de Heer kent,
0: mm-hmm.
1: en u de Heer serieus gaat zoeken,
0: mm-hmm.
1: dan gaat hij u wijsheid geven,
0: mm-hmm.
1: kennis geven,
0: mm-hmm.
1: hoe om te gaan met het kostbaar leven.
0: Ja, wow.
1: Toch?
0: Mooi.
1: Je leven is kostbaar.
0: Amen.
1: Is niet om libino, weet je?
0: Ja, ja.
1: Het leven van jonge mensen. Ik zeg van, ik heb het gezien bij mezelf.
0: Ja.
1: God heeft me bespaard.
0: Ja.
1: God heeft me beschermd.
0: Ja, ja, ja,
1: toch?
0: Ja, ja.
1: En zo geloof ik dat hij ook onze jonge mensen wil beschermen.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Zeker.
1: Ik ben, laat me het ook aangeven, ik ben docent op de universiteit.
0: Oké, okay, ja.
1: Eerst op AHKCO en nu op ADEC.
0: Mm-hmm.
1: En ik kom heel veel jongeren tegen.
0: Ja, ja.
1: En vaag genoeg is het niet alleen begeleiden van jongeren in deze. Ik geef het vak microeconomie, doseren.
0: Ja.
1: Maar het sociale,
0: mm-hmm.
1: toch? Ik heb meegemaakt, en dat is een van mijn stories, dat. Bij het begeleiden van een student. De student zat met zoveel andere issues.
0: Ja, ja, ja,
1: ik zeg
0: ja.
1: van, maar je moet je deze zeg van. Toen begon ze te huilen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik zeg van, wauw, oké. Okay, ik zet mijn andere pet op. toch? Mijn voorgangerspet.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan gaan we praten.
0: Oh, wow.
1: Dus toen heb ik met haar gebeden.
0: De voorrecht.
1: Ja, ja. Gebeden, gebeden, gebeden. Ik zeg van, heer, u gaat er helpen.
0: Ja.
1: Om de studie af te ronden.
0: Mm.
1: En ik wil dit meegeven. Studeren.
0: Mm-hmm.
1: Is niet alleen een boek pakken en lezen.
0: Mm-hmm.
1: Soms zijn er krachten en machten en beïnvloedingen.
0: Mm.
1: Die maken dat een student niet kan komen waar hij of zij moet zijn.
0: Help ons.
1: En wanneer je God kent.
0: Ja, ja, ja.
1: En God toelaat mm-hmm. om je te leiden,
0: yeah.
1: dan is het wonderbaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Zeker twee gevallen.
0: Okay.
1: En collega's kennen me. De moeilijke gevallen worden nu naar mij gestuurd. Ik zeg van, we gaan erdoor.
0: Amen, amen.
1: We gaan ervoor
0: yeah.
1: met bidden en werken.
0: Yeah.
1: En ik heb gezien dat deze student over wie ik het heb, glansrijker doorheen is gegaan.
0: Ja, ik had toevallig een gesprek met een voorganger. Ik was in de auto aan het rijden. En hij zegt, soms als voorganger komen er zulke moeilijke situaties op u af.
1: Ontzettend.
0: Waar mensen, zelfs de voorganger weet niet wat hij moet antwoorden. Maar hun verwachten iets of een antwoord van de voorganger.
1: Ja.
0: En dan zegt hij, ik heb altijd een oplossing. En hij zegt van, weet je wat je... Vraag zich altijd, of je kan altijd zeggen van, laten we het bij de Heere brengen.
1: Mm-hmm.
0: Laten we ervoor bidden.
1: Ja.
0: En ik vond het zo'n simpel, maar zo'n powerful, machtig antwoord.
1: Ja.
0: En hij zegt, alle situaties zijn opgelost.
1: Ik heb ook situaties meegemaakt in de gemeente.
0: Ja.
1: En wanneer je de getuigenissen hoort,
0: ja.
1: Zeg maar, oh, heb ik dat gedaan?
0: Wow.
1: Heb ik dat gezegd?
0: Wow.
1: Ik zeg van, ik ben het niet.
0: Nee.
1: Het is die grote God,
0: amen.
1: Die machtige God, die... in wie ik vertrouw, die doet het werk.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik heb het gezien in levens van mensen die zeggen van, maar je hebt dat gedaan, en je hebt zus gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg van, anumi, no gima grani.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Het is die God die we dienen.
0: Ja,
1: die machtige God die zoveel kan doen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En ik ben God dankbaar dat hij mijn leven heeft veranderd.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat ik in dienst mag staan van de mens.
0: Yeah.
1: Toch? Om de mens te dienen. Yeah. Om de mens te helpen.
0: Mm-hmm.
1: Om de mens te begeleiden.
0: Yeah, yeah.
1: Om de mens te leiden naar deze God.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Het is... Soms denk je van... Boy, tegos dom.
0: Yeah.
1: Hoeveel tijd heb ik aan mezelf gegeven?
0: Yeah.
1: Toch?
0: Yeah.
1: Ik heb zoveel gegeven...
0: Mm-hmm.
1: Aan anderen.
0: Mm-hmm.
1: Mijn kinderen soms zeggen van, ma, nu moet je aan jezelf denken. Vooral mijn ouders. Mama, nu moet je aan jezelf denken. Wow, nou, nak anu jimi. Toch? Ik zeg van,
0: mooi.
1: Zolang de Heere mij leidt, wil ik het doen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En soms zulke
0: goud.
1: Moeilijke gevallen.
0: Yeah,
1: yeah. Dat andere mensen zeggen van, het houdt nu op voor mij. Ik zeg van, gado no tegi mi taka op ete. Toch?
0: Geweldig.
1: En dan zie je, en die apprecieren ze mi abi, na fushita ki as mak mopo uit dat situatie.
0: Ja, precies.
1: Het is een ondankbaar werk.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Je hebt soms mensen die dankbaar zijn, andere de potak ala soort sanima. Ik zeg van, wat God op mijn hart legt om te doen, ik zal het blijven doen.
0: Ja.
1: Terugkomen bijzonder, op de jongeren.
0: Ja. Je moet zo'n hart hebben.
1: Je moet het hart hebben.
0: Ja, ja.
1: Je moet het hart hebben. En ik zeg altijd van, mi want chasma kon, vooral de jongeren, mi want chading kon na pemi, pe gado chami kon. Toch? Mi saptaki, en dit zeg ik bewust in het Surinaams, Misabitaki vanuit bepaalde groepen dat er, weet je, achterstanden zijn.
0: Ja.
1: Toch? En die heb ik een hele poos met poesoe. Van hey, die mensen, die jongeren, moeten ook daar komen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dat is mijn streven geweest en ik hoop dat ik succesvol ben geweest. Ten aanzien van studies, ik heb, en het is mijn verhaal, mijn story, ik heb op de ADEC gezeten samen met mijn vriendin, vertelde ik al. En we hebben gebeden. Ik wil dit ook meegeven aan jonge mensen die studeren, want soms frustreren de jongeren.
0: Ja.
1: Je ziet duidelijk die frustratie. Anderen weten niet eens welke keuzes ze moeten maken voor studie.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: We staan aan het nieuwjaar van, wat ga ik doen? Ik weet niet wat ik moet doen. Er is een studieafdeling, studiefaciliteiten. Toch? Laten ze daar naartoe gaan.
0: Ja.
1: Als ze het niet zelf eruit komen. Ik zeg altijd als student van, jullie kunnen me ook bellen hoor. Ik gratis advies.
0: Ja.
1: Toch? Omdat ik Ik zie het vaker bij jongeren dat ze hiermee zitten. Ik geef mee. Bid. Vraag de Heere wijsheid. En je gaat het krijgen. Weet je, het mooie van deze God is, zeg van, hij zegt, hij is daar. Je kan altijd bij hem gaan. Maar vaak genoeg, wat gebeurt er met onze mensen, maar ook jongeren, omdat ik met hun praat, is dat ze hier en daar en overal lopen en zoeken. En dan komt er een bewustzijn van, maar ik heb nog niet gebeden. Ik heb God nog niets gevraagd. Ik zeg, het eerste wat je doet, begin op je knieën te gaan. Ook als je slijtage, tak naar je gado. Ik heb het meegemaakt in mijn studie op FAR. En ik heb niet zomaar die studies gedaan. Ik werkte bij de overheid. En ik wilde de overheid beter leren kennen. Ik heb gelezen hier en daar. En toen kwam de aanbieding van, wil je niet een Master of Public Administration doen?
0: Master of Public Administration.
1: Public Administration, overheidsadministratie. En ik zeg van, ik wil het doen. Ik ben begonnen terwijl ik werk. Ik kon geen vrij krijgen. Lange uren gemaakt. Wanneer studenten me zeggen van, Ik heb kinderen. Mijn kinderen horen, ik zeg van, hou je mond. Laat het kind met rust. Jij moet die balans zien te vinden. Toch? En ik heb veel tijd doorgenomen met de Heer terwijl ik studeer.
0: Ik
1: was samen met een andere vriendin. En terwijl we daar waren om opdrachten uit te voeren, dan nam ik zeker van, een momentje, ik kom. Ik trok me terug. En ik bad tot de Heer.
0: Mooi.
1: Zeg van, Heer, helpt u mij. Wat gebeurt er? Ik heb alle vakken glansrijk gehaald. Afgestudeerd met een heel mooi 7 en 8. En ik dacht bij mezelf, wauw. Deze God is wonderbaar. Zonder de Heer had ik dit niet kunnen bereiken.
0: Geloof je,
1: Zonder de Heer, en ik benadruk het, had ik dit niet kunnen bereiken.
0: Ik geloof je,
1: Ik heb maatschappelijk tot de hoogste maatschappelijke ladder ben ik geweest bij de overheid.
0: Soms kijken we terug.
1: Ik zeg van, het is deze grote God. Nu op wat ik moet zeggen, de gemeente. Ik heb gezien in de gemeente mensen die genezen zijn. Wonderbare genezing.
0: Prijs de Heer.
1: Ik ben zelf ook een voorbeeld daarvan.
0: Wauw.
1: Ik ben vanaf 2012 bij de arts geweest. Niet wetende dat ze naar iets specifiek zochten. Tot het was 2021, 2022. Toen werd het me duidelijk dat ze zochten naar kanker in mijn lichaam. Longkanker. Want er is een vergroeiing in mijn long. En ik heb op verschillende manieren ben ik onderzocht geworden. En ik mag het ook zeggen via, ik hoest de bloed op. Het is nu langer dan een jaar dat ik dat niet meer heb gezien.
0: Prijs de Heer, wauw.
1: En ik zeg van, verleden was ik weer bij de dokter, maar hoe zit het met dat probleem? Ik zeg van, dokter, ik moet u eerlijk zeggen, mijn huisarts, ik zie niets meer daarvan. Ik weet niet waar het naartoe is, maar God weet het. Toch? Want als je denkt aan dat soort ziektes, dan word je gewoon bang van, hey, wat gebeurt er daar binnen wat ik niet weet. Maar God weet het.
0: Het is niet op je huid.
1: Geestelijke overwinning. Ik heb het meegemaakt van heel dichtbij. Zeker al eerder in de familie. En dat heeft dus gemaakt dat ik ook tot bekering ben gekomen. Omdat ik met Takwansani, Agrontapu dis dipi, Yunusapsang, Ipsa in Agrontapu, en die dingen zijn er.
0: Mooi.
1: om even hier in te haken. Nu op dit moment, want we praten over het verleden, maar we moeten ook praten over het heden.
0: Mm-hmm.
1: Op dit moment heb ik elke week, elke maandag, ik zeg van niemand moet me storen op de maandag.
0: Wow, okay.
1: Tussen 10:30 en 11:00
0: yeah.
1: is familiegebed.
0: Wow.
1: Toch?
0: Okay.
1: En dan bidden we
0: mm-hmm.
1: De verschillende familie van mijn moeder Leen.
0: Ja.
1: Zusters, kinderen, broerskinderen zijn nog niet erbij.
0: Mm-hmm.
1: Maar we bidden voor de hele familie. We hebben ook een stichting, amazing. Bezena. En Bezela. We bidden. Ja. En we hebben wonderbare dingen gezien.
0: Amazing.
1: Wonderbare, een van de Misegro, mm-hmm. een van de wonderbare dingen, een neefje van ons, mm-hmm. van me, die had zoveel problemen plotseling op het werk.
0: Yeah.
1: Kon niet meer gaan werken.
0: Mm-hmm.
1: Ik werd ziek, allerlei toestanden.
0: Mm-hmm.
1: En hij zeker een jaar, langer dan een jaar, kon hij niet gaan werken.
0: Yeah.
1: In die tussentijd hebben we gebeden. Misap one day me biggie. Mischie grom, dat gaat het idee doen. En op een wonderbare wijze mocht hij teruggaan naar die werkplek.
0: Die dag?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Na jaar.
0: Nee, ik bedoel, je zei van, je zei dat u deze vandaag, heerig vandaag,
1: ja, doen. Maar na een paar
0: okay,
1: weken.
0: Oké.
1: En hij is teruggegaan naar die werkplek.
0: Mm-hmm.
1: En hij zegt aan zijn moeder van mama, Allah desma di bedape. Wan bonu ma bedape. Di be bonu dape. Die is weg. Al die andere mensen
0: mm-hmm.
1: die ik, die be e moeilijk met tapa presi, zijn weg.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb nieuwe mensen gezien.
0: Mooi.
1: Die me ontvangen hebben.
0: Ja.
1: En ik zeg van, wauw.
0: Ja.
1: Terwijl we zo aan het bidden waren,
0: ja.
1: was God aan het werk.
0: Ja.
1: Om op te schonen.
0: Yes, mooi.
1: Op te schonen
0: mooi.
1: Voor deze jongeman.
0: Ja.
1: Om terug te gaan naar zijn werk.
0: Ja.
1: En ik zeg van, je moet volhouden.
0: Mm-hmm.
1: Je moet vastklampen aan deze God.
0: Mm-hmm.
1: Want hij is het mm-hmm. die het mogelijk voor je heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Om je baan terug te vinden.
0: Ja, toch?
1: Op zo'n manier.
0: Ja.
1: Dus,
0: mm-hmm. Het doet me denken aan het verhaal toch van Jezus en Jozef. Dan,
1: ja.
0: Die dan dat engel naar hem te komen. Die koning is weg. Hij is overleden.
1: Ja.
0: Of King Uzias is gestorven.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Dat, als het ware alsof de Heer ruimte heeft gemaakt. Oké, je kan weer nu terug.
1: Je kan teruggaan.
0: Het is
1: je
0: veilig.
1: Kan teruggaan.
0: Ja.
1: Dat is met deze jongeman gebeurd.
0: Wow.
1: Dat is met hem gebeurd.
0: En God is met andere woorden zo bezig ook met
1: zo
0: ons.
1: Zo bezig binnen de familie.
0: We zien het
1: niet. Ja. Mm-hmm. We hebben het gezien.
0: Ja.
1: We zien het. En we zeggen van, we kunnen niet stoppen. Wij zijn de voorbeelders van de familie. En ik zou iedere familie willen oproepen.
0: Amazing.
1: Om dit te doen.
0: Amen,
1: toch?
0: Zeker.
1: Om voorbeden te doen voor de familie.
0: Mm.
1: Want er zijn zoveel krachten en machten die werken, die tegenhouden.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, soms je kinderen, je shitake, abtje no mango fruit.
0: Ik voel het.
1: Je die fetti nang abtje, dat je gewoon aan vlees, toch? Vlees.
0: Mm-hmm.
1: Maar de bij maakt ons duidelijk, er zijn zoveel krachten en machten in de hemelse gewesten die vechten
0: Amen.
1: Tegen ons als mensen,
0: Amen.
1: Die niet zien dat we vooruit komen, toch? Maar God is er en hij is het die al deze dingen doorbreekt.
0: Mooi.
1: Break every chain.
0: Amen. Wow.
1: I broke all of them kitty.
0: Ja.
1: Toch? Vandaar ook dat andere lied van ik kotti ala den kitty.
0: Ja.
1: Toch van Ricardo.
0: Okay.
1: Ik, het is mijn belevingswereld.
0: Mm-hmm.
1: Wat hij daar zingt.
0: Yeah.
1: Dat ik gado ik kotti den kitty.
0: Ja.
1: En I chayo guafis. I go ten de trolibi.
0: Yeah.
1: I go de rokopressi. Mm-hmm. Toch?
0: Mm-hmm.
1: Overal is de vijand daar om ons om ons in de weg te staan. Maar de Heere is er voor ons. En hij roept ons. Toch?
0: Ja.
1: Ik ben maar op ati. Go is mijn ati tak van teka gado disi. Toch? En kom tot rust.
0: Amen, wow.
1: Kom tot rust.
0: Amen.
1: Hij brengt je tot rust.
0: Geweldig.
1: Toch?
0: Ja.
1: Hij geeft je zekerheid. Hij geeft je kracht.
0: Ja.
1: En mensen die het niet weten, zeggen van, maar sana Jezus. Jezus is de weg.
0: Ja, amen.
1: Niet alleen hier op aarde. Maar hij brengt ons naar die eeuwigheid. Hij helpt ons met het probleem van de zonde.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is het grootste probleem van de mensheid. De mensen weten het niet.
0: Ja.
1: Toch? Maar dat is het grootste probleem. Anderen willen niet eens eraan denken.
0: Ja.
1: En rennen weg en spelen schootje.
0: Ja, ja, ja.
1: Wel, die zonde is daar.
0: Ja, ja, ja.
1: Als je het probleem van de zonde niet oplost...
0: Ja, ja, ja. Oké. En wat ik mooi vind, uw vader was iemand die bad. En
1: yes.
0: Hij bad voor iedereen.
1: Ja.
0: Dan hebben jullie iets opgericht.
1: Mm-hmm.
0: Had de stichting er iets mee te maken? Want u had het even snel gezegd.
1: De stichting heeft te maken meer met mijn moederlijn.
0: Oké.
1: Met mijn moeder natuurlijk bidden we ook voor het land hoor, mm-hmm. Het volk.
0: Mm-hmm.
1: Maar die stichting is zijn de broer en zussen.
0: Ja.
1: Zusjes. Van mijn moeder. De naam is Bessena. Die grootmoeder, of moedermoeder, is Bessena.
0: Okay.
1: Hebben we een stichting opgericht.
0: Mooi.
1: En natuurlijk zijn niet allemaal christenen. Maar wij zijn de christenen en we nemen de voortouw.
0: Ja, ja, ja.
1: Om te bidden voor de familie.
0: Dus meer wat me een beetje opviel is van, omdat dus papa was ermee bezig.
1: Ja.
0: En uiteindelijk gaat u eigenlijk ook erin verder.
1: Ja.
0: Met broers en met zussen.
1: Ja.
0: Toch?
1: En
0: u ziet, en nichten. Mm. En u ziet verandering ook in de familie.
1: Ja.
0: Stories komen.
1: Ja.
0: En bidden is zo belangrijk.
1: Belangrijk.
0: Want er komt zoveel op ons
1: zoveel
0: af. Wat
1: op ons
0: onzichtbaar
1: af.
0: Is. Waar we niet snappen. Waarom lukken dingen niet?
1: Ja. Ja.
0: En uiteindelijk moeten we die doorbraak pushen. Forceren.
1: Yes. Yes.
0: En dat is uiteindelijk waarvoor u met uw gebedsgroep.
1: Ja.
0: Om het maar zo te zeggen.
1: Ja.
0: Voor vecht.
1: Ja.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: Ja.
0: Dus ik zie een beetje een lijn met wat u zegt. In
1: en
0: de instantie. De kinderen.
1: Mijn bishop broer is ook erbij.
0: Ja, oh wow. Yeah. Amazing, amazing, amazing. Amazing.
1: Yeah.
0: Ja, dus die jongeren, uw dochter.
1: Mm-hmm.
0: Ik zie de gebedsgroep, het bidden van papa en van,
1: mm-hmm.
0: en van de... Van wat jullie aan het doen zijn.
1: Yeah.
0: Dus ik zie iets eigenlijk een hele mooie familie die zo kostbaar is.
1: Yeah.
0: En zich inzet als mm-hmm. familie voor de Heere.
1: Ja, ja.
0: Wat ergens begonnen is en wat voortgezet wordt.
1: Voortgezet
0: en uiteindelijk weer van generatie naar generatie gaat.
1: Ja.
0: Heel mooi, heel mooi. Mm-hmm. Ik wil even gaan naar die pokoe wat u zei van Ricardo Harderwijk.
1: Mm-hmm.
0: Laat me even dat lied afspelen. We zijn al een beetje bij het einde aangekomen, dat wil ik wel zeggen. Dus we spelen die pokoe af. En als u wat wilt delen, alsjeblieft deel het.
1: Mm-hmm.
0: Want we luisteren. We leren, we genieten.
1: Mm-hmm.
0: Maar laat me even die pokoe afspelen en dan komen we zo meteen weer terug.

0: Yes, yes, yes. So, omdat de tijd een beetje dringt, gaan we het even inkorten. Maar even kijken, ja, geweldig. We hebben gesproken, we hebben genoten van alles wat u tot nu toe heeft gedeeld met ons. Ik wil u eigenlijk ook gewoon de gelegenheid geven. Is er nog iets wat u wilt zeggen? Het is nu 7:50. 8:00 moeten we stoppen. Mm-hmm. Komt er een ander programma. En zelfs daar ben ik elke keer mee aan het vechten. Maar als er iets is nog wat u graag zou willen delen, please, voel u vrij. Maak het bekend. Wat u heden aan het doen bent. Misschien wat uw toekomstplannen zijn. Misschien wilt u gewoon van een korte boodschap nog delen. Ik wil u graag de mic daarvoor geven. En de luisteraars daarmee, daarvoor laten bemoedigen. Ja, dus voel u vrij. En als er iets is op uw hart is, alsjeblieft, deel het.
1: Ja, ja, dank u wel. Ja, aan het einde gekomen wil ik dit ook graag zeggen. Mm-hmm. De Heere, onze God en Vader, ziet graag dat ieder mens tot inkeer komt. En het besluit neemt om de enige weg tot die eeuwige Vader te kiezen. En daarin te blijven wandelen.
0: Ja.
1: We nemen het zo vaak in de mond. Jezus, Jezus, Jezus. Maar de Heere Jezus wil dat we hem ernstig zoeken.
0: Ja.
1: En dat we ons leven laten in zijn handen om ons te leiden.
0: Oké, mooi voorwoord.
1: Want vaak genoeg, sommige mensen willen aan beide kanten hangen. Het vleeselijk leven, ze willen doorgaan ermee. En mengen met het geestelijke. Het gaat soms moeilijk. Laat me verduidelijken wat ik zeg.
0: Okay.
1: De Heere heeft ons gezegd, heeft ons beloofd vanuit zijn woord, dat wanneer we hem toelaten in ons leven, hij zegt, hij staat aan de deur en hij klopt. Als iemand hem binnenlaat, dan komt hij binnen. En als hij binnenkomt, moeten we hem niet aan een kant zetten.
0: Mooi.
1: We moeten hem de gelegenheid geven om die maaltijd met ons te houden.
0: Okay, yeah.
1: En ons te voeden. En ons te geven wat we nodig hebben. En het mooie daarvan is dat God voorziet in de persoon, de Heilige Geest. En die geest wil ons leiden op die moeilijke weg die we te bewandelen hebben op deze aarde.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Soms zijn er zoveel hobbels.
0: Juist.
1: Ik zei het al eerder, van buitenaf komt er op ons af. Van binnenuit zijn er dingen die we moeten loslaten. Toch? Er zijn zoveel horden. Maar de Heere heeft ons beloofd.
0: Yeah.
1: En ik sta op de belofte van deze God.
0: Yes, yes.
1: Dat Hij ons zijn geest geeft. Die in ons woont. Die ons leidt.
0: Yeah.
1: Om al deze horden te overwinnen.
0: Ja. Yeah. Ja, ja.
1: Terwijl ik het zeg, weet ik dat het niet makkelijk is. Maar God heeft het beloofd en Hij gaat het doen.
0: Wauw, dank u wel.
1: Wat moeten wij doen?
0: Ja.
1: We moeten ons vernederen.
0: Ja, ja, ja.
1: We moeten ons vernederen voor deze God van Heere God. Ik kan het niet zelf. U moet me helpen.
0: Ja.
1: U hebt gezien dat ik het niet kan. Daarom bent u in mijn leven gekomen. Dus ik vraag u, alsjeblieft, die smeekbeden om me te leiden.
0: Ja, ja.
1: Eenmaal zijn kinderen ziet Jezus graag dat we gaan groeien.
0: Yeah.
1: Dat we gaan groeien naar Hem toe. Toch? Peter zegt het zo mooi, dat we geen baby-christen blijven. Baby blijven. Want een baby moet steeds weer pap, weet je, gevoed worden.
0: Yes.
1: We moeten groeien naar die volwassenheid.
0: Yeah.
1: Waar we zeggen van, hey, ik ben in staat om iemand anders nu te leiden naar Christus toe.
0: Mm-hmm.
1: Daar wil de Heer ons hebben. Vruchtdragende christen.
0: Okay, yeah.
1: Soms zien mensen vrucht dragen als van als iets anders.
0: Yeah.
1: Maar de Heer wil dat we met ons leven zodanig geleid wordt door de Heilige Geest, dat anderen die Christus in ons zien.
0: Yeah.
1: En dat ze ernaar verlangen om deze Christus ook te gaan dienen.
0: Yeah.
1: Toch? Om Jezus ook te gaan dienen.
0: Yeah, yeah.
1: Toch? Zoals wij het dienen en mooie verhalen hebben, mooie dingen meemaken.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dus we moeten gaan groeien in Christus. We moeten gaan groeien in die liefde.
0: Yeah.
1: Die liefde die Christus ons getoond heeft.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Soms uitdrangen je erin. Toch?
0: Ja. Yeah.
1: Om die ware, die echte liefde zo te laten. Als mij tak van, ik hou van je.
0: Nee.
1: Maar achteraf je hier als mij tak van. Maar nee.
0: Mm-hmm.
1: Je houdt van de persoon.
0: Yeah.
1: Zeg aan de persoon plain.
0: Mm-hmm.
1: Dit heb je me gedaan. Dit heb je me aangedaan.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Maar aan de keer doe het niet meer.
0: Yeah,
1: die openheid.
0: Yeah, yeah.
1: Die eerlijkheid.
0: Yeah, yeah.
1: Toch? Dat verwacht de Heer van ons.
0: Mm-hmm.
1: In onze dagelijks leven. En die toewijding. En de, dat we bewust zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dat die liefde van Christus voor ons is.
0: Yeah.
1: Om ook met anderen te delen.
0: Yeah.
1: Want velen gaan verloren.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Velen moeten nog weten over deze Jezus.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dus laat ons tijd nemen om in die intieme relatie met God te zijn, mm-hmm. te blijven.
0: Mm-hmm.
1: En ook het laatste.
0: Mm-hmm.
1: Die eeuwige relatie. We zien de laatste tijd, of niet de laatste tijd, elke dag gaan er mensen dood.
0: Ja, ja, ja.
1: En als je gaat naar begrafenissen,
0: mm-hmm.
1: dan hoor je de mensen zeggen, ga doen op kien pasigio. Ze bidden nog voor die overledene,
0: persoon, ja.
1: Dat de Heer een weg baant voor de persoon.
0: Mm-hmm.
1: Nee.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: Yeah.
1: Terwijl we in leven zijn,
0: yeah.
1: moeten we aangrijpen wat de Heer ons geeft.
0: Klopt.
1: Zodat we niet bang hoeven te zijn van, hey, als ik dood ben, mm-hmm. waar ga ik naartoe?
0: Yeah.
1: Je weet precies waar je naartoe gaat.
0: Is eigenlijk
1: de
0: Heer
1: heeft ons beloofd.
0: Mm-hmm.
1: Heeft ons beloofd
0: mm-hmm.
1: van, als jij je leven geeft,
0: yeah.
1: zal hij je leiden.
0: Mm-hmm.
1: En hij bereidt je voor op die eeuwigheid.
0: Yeah.
1: We zijn pelgrims.
0: Yeah,
1: we zijn op doorreis.
0: Mooi.
1: En als iemand het nog niet, er nog niet bewust van was,
0: mm-hmm.
1: wees ervan bewust.
0: Yeah.
1: Dat er een einde komt aan al die mooie

0: Heere.
1: Ja.
0: Met geheel je hart.
1: Ja.
0: Met geheel je ziel.
1: Ja.
0: En met geheel je verstand.
1: Ja, ja.
0: Yes.
1: Amen. Wauw, geweldig, geweldig. U heeft het gehoord. We hadden hoog bezoek. En u heeft misschien ook die lerarenzalving gehoord. En we mochten leren, we mochten genieten. Waar ik van genoten heb, is vooral ook uw hart. Niet alleen naar de jongeren toe, maar gewoon naar de mensen toe. Dat ze de Heere leren kennen. Yes. Dat het evangelie verspreid wordt. Dat het licht verspreid wordt. Dat men op aarde al de Heer eert en bezig is met de Heer. En dat ze verlichting mogen krijgen. Ik vond dat heel mooi om te proeven. Mm-hmm. En ik denk dat het is heel belangrijk voor de mensen om het even weer te horen. Mm-hmm. Soms, als zijn we christenen, moeten we even dat weer horen. Yes. En weer pakken weer die vuur van wat we misschien vroeger hadden toen we pas tot bekering kwamen. Yeah. En daar heeft hij ook over gesproken. Toen hij pas tot bekering kwam, had hij een liefde voor jongeren. En nu was hij bezig met de jongeren. Yeah. En soms raken we die vuur kwijt. Mm-hmm. En dus even goed weer om te horen. Mm-hmm. En dat is echt dit programma, Takkie for Grow. Dat we weer die vuur horen van mensen die erin bezig zijn.
0: Yeah.
1: En dat die vuur mag overspringen naar ons. Zo, we zijn heel blij dat u bent gekomen. Dat u de tijd voor ons heeft genomen. Mm-hmm. Ik heb het niet geweten, maar ik had hoog bezoek. Mm-hmm. En ik hoop dat u voort mag gaan met hetgene wat u doet. En dat het echt tot zegen mag zijn. Vooral voor de jongeren.
0: Genade.
1: Ja, ik ben heel blij. De Wesleyaanse gemeente. Mm-hmm. Wesleyaanse gemeente. Ik ga het een beetje onderzoeken. Ik ga ook een beetje de gemeentes bezoeken. Mm-hmm. Ik ben heel nieuwsgierig ook. En voor de rest, wat wil ik zeggen? Ik wil iedereen ook groeten. Alle mensen die hebben geluisterd. Ik heb begrepen Den Haag. Ik heb begrepen Noord. Wat was het nog meer? Saramaka. Dus we zijn aan het luisteren. En ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt. En volgende week gaan we weer verder. Heb ik ook weer hoog bezoek. En grote verwachtingen. Ik wil iedereen een heel fijn weekend toewensen. En een gezegende dag. En vanuit deze plaats, Milobi. En nog een hele fijne dag. God zegen. En voor iedereen een fijn weekend.
2: Ik groet al de heiligen. Ik groet de president. Ik groet de bisschoppen, de apostelen, de mannen en vrouwen gods die functioneren in de veelvoudig bediening. Ik groet ieder hooggeplaatste. Ik groet jullie in de wonderbare naam van Koning Jezus. Ik bid voor de directeuren. Ik groet de directeuren. Ik groet iedereen. Ik groet de overheid. Halleluja. In de naam van Jezus. De Bijbel zegt, geef ere aan wie ere toekomt. Halleluja. En ik dank u wel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor deze nieuwe dag. Die u mij gegeven heeft. Ik dank u wel. Voor mijn zicht, mijn adem, mijn gehoor, mijn spraak, mijn gevoel, mijn reuk. Alles wat u mij gezegend hebt. Ik dank u en ook voor mijn broeders en mijn zusters. Heer, dat ik ze vanmorgen weer mag bemoedigen bij een nieuw begin. Ik bid, Heer, dat uw geest mij leidt in Jezus' naam. Halleluja. Brada Nangasa, ik ben weer in uw huiskamer. Brugrootfam, ja, de liefde van God kan niet uit mij gaan. En daarom, als er een beroep op mij wordt gedaan in Christus, weiger ik niet. En ik bid God dat men ook een beroep op u mag doen. En dat u niet zal weigeren. Al is het niet bij de radio. Maar waar er ook een beroep op u wordt gedaan. Misschien moet u gaan bidden. In de inrichtingen. De cellenhuizen. Bejaardentehuizen. Indien er een beroep op u wordt gedaan in Christus. Weiger niet. Maar ga. Want daar is uw bediening. Of daar gaat uw bediening zien. Want Jezus deed enige wonderen in Galilea. Omdat de nobele speaking in Jeruzalem had enige ziekte. Want de nobele bribi de rebeleer. Maar die de man te mikon voor taigi u tide. Uw bediening no de ina.

0: so pe ye woroko anodino akerki yubadinen no no de mindri wan gebou yubadinen e biging na yu oso in yu birti temetak yu oso yu gesin fa yu de want I kan konso heilig na kerki ma fa ye stel yu op na yu rokope in yu famiri sisa ya beter gaan dan komen if na positief je wijst dit terecht dat is en ze zien je beter gaan dan komen laat het voor God maar if jullie beschrijven en straal dat uit je karakter dan je actie je taki bid daarvoor vraag iemand om je te helpen erken je schrijven if tins matagi taki e im change in manier dat wil zeggen het is een openbaring vraag iemand om jou te helpen daarmee dan maakt het niet uit halleluja vanuit Radio Shalom may bless you to the mountain dan maakt het niet uit welke titel u bekleedt het maakt niet uit Jezus zelf noemde zijn discipelen broeders dus de was men ook kari apostel af dat met hem dede. Ja, de Bijbel zegt, geef ere aan wie ere toekomt. Maar, u bent eerst op de eerste plaats, bent u broeder, of u bent zuster. Halleluja. Dus no mek asan dat je aanstoot kon aan jou. No mek asan dat je mek je chineer tapis kapu, omdat hij kari broeder. No. Nee. Laat de liefde de boventoon voeren. Dat if we upload de karasma, de tegasma, taki, geef ere aan wie ere toekomt. Ik ben apostel, ik ben een bisschop, ik ben een kardinaal, ik ben een pater, ik ben een dominee, whatever. Ik ben een leraar, een profeet. Maar doe alles in de liefde. Want de liefde is de grootste gave die Christus zijn discipelen heeft geleerd. Want laat mij u zeggen, deze dag, velen staan in ambt, bekleed met titels, maar omdat God zelf gezegd heeft, als we handelingen lezen, de gave van de geest, de gave die God ons geeft, de vrucht van de geest. Behalve de gaven en de talenten die God ons gegeven heeft, heeft hij ons ook bevoorrecht met de vruchten van de geest. Want als de geest zelf de boom is, moeten er toch vruchten zijn. En if binnen hij de lekwan boom zijn prana zee watra, dus anders gezegd, we zijn gaan gelijken op Christus, we hebben de geest, dan waar zijn de vruchten dan? Waar zijn de vruchten? Per goedheid, per zelfbeheersing, per liefde, per langmoedigheid, per zachtmoedigheid, per gehoorzaamheid, per vrede, per de vrucht voor aan. Bent u alleen in uw titel, in uw gaven, u geneest mensen? Doden staan op. U geeft mensen te eten. U geeft uw lichaam ter verbranding. Maar waar zijn de vruchten dan? Wat heeft de vruchten nog de? U staat mooi te prediken. Uw predikingen zijn zo aangenaam. En u moet me ook checken. Im lukumi na strati. Im lukumi. Na social media. Im lukumi in kerki. Im lukumi temi komba suk. If sami etaki. Na dati mestral uit. Als ik de principes van God uitstraal. U moet me checken. Ik geef u. De mandaat. Om mij te checken. En als u iets verkeerd in mij zit. Moet u mij ook terecht wijzen. Want het zal mij doen groeien. Ik ben niet egoïstisch. Maar als u ziet van broeder of pas een grootfam, hetgeen wat u doet, staat niet in de vrucht van de geest. U kunt mij terecht wijzen. Want als ik rebelleer, ben ik dom. Dat zegt Spreuken 12 vers 1. Wie terechtwijzing had, is dom. Die de manting, behalve de gaven, voor ayeye, behalve de talenten, want de talenten, die gadogiu anof agrontapu, naf massa naf a lichaam, naf a koninkrijk voor massa. Ik denk wat de team voor a koning in wat de kondre. Hebt u die kinderen van koningen in het buitenland zien zingen, zien dansen op podia's? Nee. Alles ze gaan zingen, maar ze gaan zingen in het huis van hun vader, in het paleis. Drapedosigin. De talenten die ze hebben is van het huis, is van het koninkrijk. De talenten en de gaven. Naf akonu kondre fu grond tapu. Mag ervaar. Taki krakti de in akonu osso. Mensen gaan het zeggen. Mensen gaan het meenemen. Mensen die daar werken door Charingonadoro. Door tak ee krakti arki fabtje fu akoningen singi. Arki, ze gaan het buiten brengen. De mensen, en mensen daar gaan het nemen en het gaat ze goed doen. Maar aan het dego te kego met money. Ze doen het voor het koninkrijk. U en mij, de gaven, zijn van het koninkrijk. De talenten naar van koning kondre. Halleluja. Maar, die zijn niet genoeg om te gaan gelijken op Christus, maar de vruchten ook. Want ik kan zingen, maar ik groof voor me. Je bent ruw. Je kan zo, je hebt zo'n een machtige bevrijding, bediening, gave. Maar je bent ruw, je bent trots, je bent hoogmoedig. Je hebt zo'n mooie gave, een mooie titel. Maar wanneer u komt, behandelt u de mensen als beesten. U bent hoogmoedig, u praat niet meer, u bent betiteld geworden, dus u praat niet meer met de mensen waar u gewend was te praten. Nee, u bent hoog. Nee, u trekt nu hakken aan. Nee, u bent pastora. Nee, u bent apostelwife of hoe ze die dingen noemen. Nee, nee. Blijf nederig. Be humble. Mik zelfbeheersing de u deel. You no kan de betiteld na de gave. Maar je rigera osole kwan Turk. You de tapi urokope je naksan panya. Je kosis ma je rigeri nee, broeder en zusters. De gaven zijn niet alleen genoeg. Maar ze moeten gekoppeld worden met de vruchten van de geest. Zoals de vader niks is zonder de geest. En de geest niks is zonder de zoon. Ze zijn een eenheid. Mek udu alasan inwa eenheid. Laat de Heer u zegenen. Met uw gaven. Met uw talenten. Maar bovenal met de vruchten van de geest. No met de werken voor aflees. Tri op na in u. Maar met de vruchten voor een geest, die zichtbaar dat u op Christus zult gaan gelijken. Dat zijn de principes waarmee God de wereld wees. Wat Jezus de wereld wees. Dat ben de principe. Ze gaan op Jezus betoen naar de wereld. Ze hebben hem geslagen. Hij slaat niet terug. Ze hebben hem bekroond met een dode kroon. Heeft ze niet uitgescholden. Ze hebben hem gegezeld. Met ik moet uit hem bakken. En op biggie back to the sender. Dit doe om in Sanangeng. Maar nee, hij moest de principes van God aan de wereld tonen. Zo nederig. Als een schaap die ter slachting werd gebracht. Deed hij zijn mond niet open tegen zijn scheerder. Wat ze ook met u doen, ga bidden zoals Jezus bad. Vader, vergeef het hun, wat ze weten niet wat ze doen. Oh my God. Ze schelden me uit op social media. Alles wat zijn de tegen me. De kost me alles wat zijn. Ik schel niet terug. Ik verwijs ze naar het woord en ik vraag de Heere vergiffenis. Soms reageer ik niet. Ik wil geen aanstoot nemen, maar ik wil het ook niet geven. Halleluja. Broers en zusters, dus dat is een goed begin. Die de man ten met Asandis, krik je op. Halleluja. Met a krik je op. In aan neer voor Jezus. En wees gezegend. Mij gezegend. Heere, ik bid Heere dat u uw zonen en uw dochter zegen. En heb een gezegende dag. En ik bid weer, laat de zegeningen van deze dag u niet voorbij gaan. Maar dat de zegeningen uw deel mag zijn. Ik groet u vanuit Radio Shalom, uw inspiration, bron en station in Suriname. Halleluja. Amen en amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Boy, mi clara ozo. Mala san op prijs. Dus heb je chat kost, Mala? Maar mis ook kwaliteit toch?
3: Hey, broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuan new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if mi bebe you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
4: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing.
6: Moet je binnenkort je schoolspullen weer aanvullen? Je hoeft maar naar één adres. Kerpelani heeft nog steeds de ruimste sortering aan schoolbenodigdheden. Stoere, praktische en modieuze schooltassen met werkelijk alles wat erin thuis hoort. Voor zowel de kleuter als de universiteitsstudent. En ook de Crea Bea komt aan haar trekken. Kleurrijke verfsoorten, klei, stickers en glitters maken van elke hobbyist een ware artiest. Voor elke klus en elk budget. Dus, heb jij binnenkort weer schoolspullen nodig? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani, safe and enjoy.
1: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.
7: I'm sorry.

Ha ha ha ha ha.

Hallo, hallo, happy kids. Goedemorgen. Hoe gaat het met jullie? Ik ben Elisabeth en ik ben in jullie huiskamer met jullie eigen kinderprogramma Happy Kids Time. Vandaag neem ik je mee naar een verhaal uit de Bijbel. Voordat ik dat doe, wil ik jullie vragen om naar dit mooie liedje te luisteren.

Ja, jongens en meisjes, zoals ik eerder zei, vandaag neem ik je mee naar een verhaal uit de Bijbel. Zet je oren open, want dit is het beroemde verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ja, dit is een Bijbelverhaal over het helpen van anderen. Stel je even voor, het is een hete, stoffige dag in Israël. De zon brandt op je hoofd en er is nergens schaduw te bekennen. Een man is onderweg van de stad Jeruzalem naar Jericho. Maar oei, plotseling wordt hij overvallen door rovers. Ze slaan hem, stelen zijn spullen en laten hem gewoon achter langs de weg, langs de kant van de weg. Helemaal alleen, kreunen van de pijn. Niemand die hem hoort. Of toch? Na een tijdje komt er iemand aanlopen. Het is een Joodse priester, een belangrijk man uit de tempel. De gewonde man hoopt, yes, eindelijk hulp. Maar nee, de Joodse priester kijkt even, doet alsof hij niet ziet en loopt snel aan de overkant van de weg verder. Dan komt er een leviet voorbij. Dat is ook iemand die in de tempel werkt, een soort helper van de priester. Misschien deze keer? Maar helaas, de leviet kijkt ook weg en loopt snel door. Twee mensen, allebei vroom en gelovig, maar niemand, nobody. Ja, niemand stopt. En dan komt er een derde man aan. Hij rijdt op zijn ezel en kijkt aandachtig naar de man langs de weg. Maar deze man is een Samaritaan. En weet je wat? Samaritanen en Joden waren in die tijd vijanden. Niet zomaar rivalen, nee. Ze wilden echt niks met elkaar te maken hebben. Geen hallo, geen praatje, helemaal niks. Ze vertrouwden elkaar totaal niet. Maar wat doet deze Samaritaan? Hij stopt, hij stapt van zijn ezel, hij loopt naar de gewonde man toe, hij knielt bij hem neer, maakt zijn wonden schoon en verbindt ze met olie en doek. Hij tilt hem zelfs op zijn ezel. Zo lief, hè, brengt hem naar een herberg. Een soort hotel, en zegt tegen de eigenaar van het hotel, van de herberg, zorg goed voor hem. Hier heb je geld. En als het meer kost, betaal ik het wel als ik terugkom. Wauw. De Samaritaan kende die man niet. En ja, ze waren officieel vijanden. Maar dat maakte hem niks uit. Hij zag geen Jood, geen vreemdeling, geen ander soort. Hij zag gewoon een mens in nood. Hij deed wat goed was. Hij hielp. En dat is de boodschap van dit verhaal. Als iemand hulp nodig heeft, kijk dan niet naar kleur, afkomst of geloof. Kijk gewoon met je hart, want echte vriendelijkheid stopt niet bij grenzen of verschillen. Het gaat om liefde, moed en medeleven. Dus kinderen, stel je voor dat jij die Samaritaan bent. Zou je ook durven helpen? Zelfs als anderen wegkijken, zelfs als het iemand is die je eigenlijk niet kent, of die je eigenlijk niet mag, of die niet eens met je wil praten? Luister nu naar het volgende liedje. Dus jongens en meisjes, wat kunnen wij hiervan leren? Ja, je hoeft geen superheld te zijn om iets goeds te doen. Soms is het al genoeg om even te vragen, gaat het wel met je? Of om iemand te helpen met iets kleins zoals een tas dragen, een vriend die verdrietig is te troosten, of een nieuwe leerling welkom te heten op school of in de kinderclub. Iedereen kan een beetje Samaritaan zijn. Dus kijk eens goed om je heen. Misschien is er iemand in je klas, je straat, die zich alleen voelt, verdrietig is of gewoon een beetje hulp nodig heeft.
dan kun jij wel het verschil maken. Want echte helden, die helpen. En jij bent toch een held? Je kunt vandaag al beginnen met één klein gebaar, één vriendelijke actie. En voor je het weet, maak je de hele wereld een stukje mooier. Jongens en meisjes, dit was het verhaal over de barmhartige Samaritaan. En onthoud, het mooiste wat je kunt zijn, is iemand die helpt. Onthoud, iedereen verdient een helpende hand. Ja, jongens en meisjes, voordat je naar het laatste liedje luistert, ja, wil ik, het is snel gegaan, hè? We zijn aan het eind gekomen van dit programma. Ik wens jullie een fijne zaterdag toe. Luister naar je mama, papa of oma. Ja, wees voorzichtig. En God bless you all. God bless you. Doei.

0: Het is 9 uur.
1: Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taihori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.
5: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
6: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
7: Hey Ruby! HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
6: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je naar niks te doen.
8: En dan,
7: Je hebt niet dingen aanbesteld, Robin.
6: Nou, Sam, tante, die zal ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
9: We are you, we are Su.
10: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schoen Center and Schoen's Music.

0: enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Sheung's Center and Sheung's Music today.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco, voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
3: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
2: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
3: Serieus? Dat is ideaal.
2: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
3: Ja man! Echt een one-stop shop.
4: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
5: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: programa voor het Lijkministrie. Jutaki mande ti de mama ting apostel Frans Jacob. A profiet voor gado ti de mama ting weta gado grantani. Taki mi de baka i oso camera. En wie kan veel wansan voor nyang en dring uit a woord voor gado. Gelief da Bijbel boeke taki ti de mama ting in Matthäus 9 vers 35. Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in het synagogen en verkondigde het evangelie en koninkrijk genas hij alle zieken en alle kwalen. A Bijbel boekot dat duidelijk ja zo. Jezus bij Gwaka, a bij alle dorpen, a bij leerde smij de synagogen en a bij verkondigde het evangelie van koninkrijk en a bij dresi alla siki nanga alla kwal. En geliefde, ti de mama te mi konfu bon moeder kyo. Ti de mama te mi konf tak nanga yo, yu sambe las ati, yu sambe las pasi, tak wang gado de. Wang gado de, sankan chari konta pa yoiste spoor, kandibe las pasi. Kandibe verdwaal moto fa evangeli, kandibe dona oso, itaki nebo suku an kierki moro. Ma ti de mama te mi konf bon moeder kyo. If you dena also in the go na wan kerki moro, mi wan te yi tak besuk wan gemeente. Ma no opa gewoon da yi go na wan gemeente, gwa tap yu kindi, en tak na nga yu gado en aksing, sot rekting yu mus go. Want we libi na ein tijd, wa losa nye predik, wa lo dwaling leri de, ma mi sap tak yi dena juiste presi. No opa long bruya bruya, ma opo en begi en tak na nga yu gado if ya wan gesin, tjara gesin kwa makandra, ondanks alla situasi en begi en aksi gado, sot rekting en sot plasle gemeente yu mus go. En mi wante yi taki soms gado ne antwo dire, au meki suken fi kan fening en fi kan dena juiste presi. Adara me ka Bijbel bukutaki, Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde hem in de synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle zieken en alle kwaal. Jezus no be besoekwa wang de gemeente, de dorpen en de gemeente bede. Jezus be leerde sma abra a koninkrijk fugado. Abe leerden sana koninkrijk. Isa ma Bijbel bukutaki. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Dan zal ik u bovendien alles geschonken. Efis, zoek a koninkrijk voor gado fosi. Dat de sani sa we haswa. Dat gado kan giden au gide fu soso. Ina faswa mor. Im zoeken koninkrijk. Im sabi saif se ina koninkrijk. En mi want te geliefde. Te je zoek a koninkrijk voor masra. Te gado bigi giyu rekting, smautegi taki las pasi. Ma inofin kude smenati, in fola kamang, sa giyu rekting, sa adoren santa yeye, aitegi taki, dudisi, en te yu bigi duden san sangado tegi yu, inom ho rikene nanga sma, im ho rikene nanga Jesus Christi, Jesus Christus, omdat hij na einde a passie a leti nanga true. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Ano meki duan sani sano boom. Isabi tia santa ye eroko geliefde. Te Jezus e leri sma. Da a santa ye de aan het werk. En te eigi leri. A Bijbel boeko taki. A leri fu Jezus. A leri nanga gesag. Hij is een gesag hebbende. En geliefde, te wa mai tak uit nanga gesag. Je merk je opdrette ka man die si. E taki uit a gesag sa gado jay. En mi wan tegi ti de mama ten geliefde. Te yu luku lon ti yo shitak wa losa ni de na evangelie. A gersa evangelie tro watra. Ma mi wan tegi taki, inom luku de san di si. Yu mu luku en isap peyego. In sabi pay mo spot you futu because Bible buku taki in the last day furusma o opotak dena Christus ma you no bribide. Adara meki ti de mama ting me tak na nga yutaki in falak aleri fu Jesus Christus.
1: inon foroxa libisma itaki wa libisma strefi ekona wa loleri trawan taka sekseki wa losani mami wanta yi khalifda te yu begi gado a gado fu Abraham Isaac anga Jacob a gado disi o sori a pasi a santa yeye hij zal u de weg wijzen. En daarom is belangrijk voor konsabi en verstaan apresipe moest de en peu moest go. Omdat Jezus Christus jaware. A dat meki tjabe leerdesma in a synagoge abe verkondig a koninkrijk voor gado. Wel, in a koninkrijk abi orde. En mi want tegi taki libisma no lobby orde. Libisma, vooral sranamang, denolobi orde, denolob te wansa de guanga orde. Maar sem mansa itaka sandati, te ak moto jagua buitenland, da e hores ref wel na de regels fu a presipia gotang. En mi wan tegi ti de mama ting, a koning krij fu masra, abi orde. Na de christene orde na de regels fu masra. Maar koning krijg voor master abi orde. Gado is sorry takasal saye dudape broeder of sister. Anoa boomsani. Bijvoorbeeld, if je libi in hoererij, anek moto voor gado. If je doa afkodri, anek moto voor Jezus Christus. Na wamp den sani pe gade sorry taki. Ano mango meenanga den sandati. En a bijbel doku taki. Abe dresi ala siki nanga ala kwal. Tide mante mino saf so siki yu abe. Tide mante mino saf so kwal yu abe. Tide mante mino sabi if na Yusuf we go suken om data belangre itaki abisma sa ego suku siki. Tide mante mwante itaki I abisma sa ego suku siki. Wantus ma sa ego suku siki na teine hori sef na wapada da ye go waka dorosei da ye go teka takru siki sa de kara ifei la trai tron e ai tron a e siu e in e hor in e go na oso eta frau mi fado so ansani I e go ye sribanga frau in am no wasari iu ati of a frau e sribanga man ai drak asiki over di a frau de siki dati na you go suku om da son si go suku gade da gade di khanada ma mi wan was ko smati de desma sai waka waka e sriban atra fro of de sriban atra man e gote takru siki trowel yang afro fu de yaren of a yang man de yaren mino sa so bigi eye of so type so kona you tapo da ye go bigi waka waka om data ten tof mi wante ye tak wisha ten tof eet gewoon reis met sardin ino dede fu asan dati a belangrijk taki no go suku siki cha kombena yo leide fu de siki dati. No go suku sani. Ta bebele taka idres ala sikanga ala kwal. Na den famiri situasi. Na nga de famiri kwal sande. De siki sambe drak over moto na yuma. Na nga yupa. Da gado edrese fu. Ala den kwal dati. Isap a gado disi na wan gado fu genade. En ondak asma gwe go troteke a siki. Gado kan dresi au gi genade, maar yo lei wan pisi fasandati. Yo lei wan pisi fasandati. De tablet sa ye drin, gado no meki futu de sandati. De tablet sa ye dingi, na fu hori wan antal moun, antal yari na libi. En khalif da belangrijk taki, a bebel buku taki, Jesus edresi ala kwa nanga ala siki. En kande ya wan bepaalde siki na inyu libi, kande de tap tablette, kande ya ma klakte, kande ya bepaalde kwal na in you libi in you gesin, ti de mama te mi wan te gitaki, ala den kwal disi, nanga ala den notu disi, im leke na fecha tron fu gado. En te you leke na fecha tron fu gado, da gado den start fu dresi you. Inon go wale isi nomo, ala mama ten te you opo, im herinner masatak masra, Mia wan kwal, nanga wan siki na imilibi. Masa imino bede so, na plosle asandis kona loktu. Ma tide mama te mi wan te yi taki khalifda. Ala mama ten te ye herrede yu gado, au chari sani, en au kenki situasi. Adat meki tide mama ten, mi wan herrede yu khalifda. taki a gado disi taki na ini Matthäus 9 vers 35 ay desi ala kwal nanga ala siki los fu data be ler desma asani fa koninkrei ke si de rei omdat hij na koninkrei no mano me taki te a konu taki da no mano man tak next moro te a konu taku asani dat is wet en na de belangrijke geliefde taki te a konu taki san de kar Jezus Christus te a taku asani da na wet da no wans man no man verandre moro ma ti de mama te mi wan te yi taki I look for you say struggle om een jaar in een bepaalde siki. Ziekenhuis uit, ziekenhuis in. Misa want ori voor een jong brada. A brada is struggle na een siki. Siki om een jaar constant aan de LPI. Drink tablet jaren. Maar geliefde me want te taki. A gado dis na een boom gado. Me mita nga papa boy dis one 2 day geleden. En die maakse ta fafa zoon voor je tak. Atak apostel, asom kis genezing, taki ayrokona dorose kondre. Kalif de dis na de wondru sa gado edu nok sees. En mi wan tegi ti de mama ten, a gado disi kandres yu proseling. Wansan imus du, imus tan krosbeifien. Imus tan kare, inom let tap taye firi. Misam tap wantus my leider, matei potu bribina en tapu. Te vertrouwen. A Bijbel boekoet dat wie op de Heere vertrouw is als de berg Sion die niet wankel, maar voor altoos rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heere rondom zijn volk vanaf nu aan tot een eeuwigheid. Aydresi ala kwal. Isabu ala kwal edesma overdrachte siki voor familie. Mineta kabra ahifi anga de sandati. Mineta kabra siki sap moto oita lofu you, oita famiri. Gado wan dresi ook tu fa sandati. En gado wan dresi ook tu ahifi anga is. Ma wansani musabi, in de elek efi lopo de siki oit na you pane tak, mi lopo asandisi. En meis geval, des mane taki, da asandisi e kong, asma e dede, da asandisi e tronwan kunu in a family. En asani se eis moro de desma in a family. Adara mi wan tegi ti de mama ten geliefde. De Bijbel bukutaki, Jezus Christus ja pasi a leti na nga tru. No wan trapasi no de, ala de trapasi na korde koryu. A enigse pasi pe hopu de, pe reden de, pe verlossen de, a na trobi faye firi. Anatrobi sayedu, anatrobi sot fuka yude, anatrobi in sot chochanga struggle yude geliefde. De Heer wil u helpen. Waarom? Omdat hij God is. Ano verandera, ja schreef je wang. Anatrobi de omstandigheden, isabi soms u denwa yuroso, dat je takanga gado taki a wotu fukado taki wang, wa onderdak imus kisi. Anatrobi fire fury. Me want tell you that one day, your situation verander. Your situation not tan constant so te you dede. Your situation not tan so. Ma ala day baka. In herinner master that masra. Fa, you want to take it this. You want to promise me that. Walibisma no ma yepi you. Na one day yere one yere you tori mate you take anga gado yabisma sa eknapa nga yumano alasma te you knapu taka tap masra asandis mino mamoro da gado ekoi aksi ti de mama te mi wambo mudam ala libisma alasma sande iba pala situasi alasma sande iba pala situasi sa ibegi yaren fa situasi I karna gado yare. I sabi tenesma begi de neshi uitwer. Da de mes moedag. Da de kotik moto na Jezus. Da de gwa wan se wege. Mi wan tegi tak win sa ye si. Blijf op de pad van de Heere. Win sa ye yere. Win so storme kontap yu pasi. Tanta pa pasi fu gado. No go suku sani na doro sei. Sarina Dorsey no go yepi you. Je make a situatie van kwaad tot erger. Blijf in afeti pe you de. En te you feti afeti, mi want tell you taki, uitkomst odening. En a trobi ef na wan dede ye ye efeti you. Ti de mama tell me want tell you, a Bible buku taki, Jesus Christ, Abiala Makti, in hemel kondre, na grontapu, ondro liba, cha dede kondre, dus dede no ma vini you ef ye karna agado disi. An abia powerful take you, so dragi de ondra faithful Jesus Christus, anomandu noti. Mami wan tell you ti de mama ting, I dressi ala kwal, I dressi ala siki, I dressi ala situasi, akan puri plaselen oita situasi. Ma wansa di musdu, imbribita ki Jesus Christus kampuru yu. Imbribita ki ajalibi gado. No one tra gado no demoro lek Jesus Christus. I broko mur, I broko ala sani sanjapasi. Anatrobi de omstandigheden sa lom toa kondribisi. Omstandigheden lai isranang. We sitaki a kondre lai afkodre. Ya, a lai afkodre. Sma e lombaka afkodre. Sma e chari offer fu horien posisi. Sma e offer dey nanganeti. Trawa isuku moro krati fu hori por abratrawa. Mami wancha yitaki, nogona de presidati. Kona Jesus, and we want to tell Jesus Christ, Allah de mangsa e bow tap, a build nanga afko drei, nanga de sampe de offer, a Bible buku taki, se solle ten schande koma. Ja, de kona shen, omdat ya gado disi, asabi persis pia out naki, asabi persis sa out duensani, asabi persis fau setatori. En ti de mama te me rupi op, fu baika ya gado fu you disi. Ana trobi so situasi de you libi na in you also. Ya, mi sabta ya situasi. Ye frustrated en ya situasi. I beg you for peace fa situasi kaba. Ma de Bible buku taki. Ik hef mijn ogen op Psalm 121. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat je voet wankelt. Agado zal meki hemel nanga grondtapu. 60 dea meki. A 7 dea rust. En we want tell you taki. Ano meki kombe scham ui. Ano meki tanashen. Ano meki situasi michu dano pikiu. Ano meki wasani ne konda ano giove tak look out. Asanda te kona you pasi. We want tell you tak. Ana trobi fast financial situasi for you there. Ti de man tell me one tell you taki. We strong om te geven aan de Heere. We strong for gina masra. That gado ta situasi so tak uitwerk no de. That gado sa de ka ye ho fajire you for shina. Au for shina in your situasi. Ja, au for double A. En au give een goede geschutte overlopende ma zal men in je schoot geven. Maar daarin moet je ook een gever zijn. Maar die de mama te me herinner je aan je taki. Als ik je bedi pe je de. A kwal sa de je libi. A operatie sa je moest doen. En dat ra taki hopu no de moro. Alla sa bron tape do no no de. De soko alla soort fasi fu behandel, alla soort ziek hartklachten, maak, kanker. De soko de vergader de lijst maar op, te vergees de lijst op. A enigste antwoord voor libis mij na seizoen per idee. Want hij komt heel spoedig. Jezus Christus ik kom spoedig. A antwoord van tendisi na Jezus Christus, a passi na een, a leti na een. Abi adressifie for you in a anu. Ma wansari imus do. Imus boy gigeng. Imus boy gigeng etak masra jamide. Fertere akwal nanga kunu and you family. Ya, somaka family. The meester family. Abi wan kunu and the family. Pes my dede. Constance my dede. Constance my dede taki. A family dati kanembe dianga 20 sma. En sande kon dianga den tunomo. Sande, a fluk sa iroko. Inoma stopping. a enigste basaka stopping na teiko na Jesus Christus. A gado sa i antor da i kera situasi op. Tide ai kariu bruder. Meneer, mevrouw, alla oplossen sa ye suku. Tide mama temi wan teiki taki. If i kiri wan sma, i kan go wasi, i kan go cha Afrika, go teki tapu, i kan go a China, i kan go a Ruslan, i kan waka yer gron tapu, ti kiri wan sma, you know abirus. Bonuma no man tap te kiruasma. Lukuma no man tape. No wasma no man tapu te kiruasma. A enig se pasi peit kan konkis rus na teiko na Jesus. Ika waso me watra fu tapu. Yo go yere asteng fasma na iyu ede konstan. As a brudu fasma dato kari. Asil ne dede. Autan kari taki na yu. Na yu kirmi. Ana trobi tak rector spreek you free, ma in you ati in no abirus. A daram ti de mama te me take you taki. I kir was my kahem, de spreek you free, a rector make you free. A nokba ete, yo yere taki asma u kari asili o kari konstana in you. Ika wer omen linga, omen tapu. No, no, tapu no de. Ma sodagi kona yeisa. I beken taki na ikir asma, om dat te gwa rector yo onken. Ma te knapu, I konde losho, da me shitaki sma, kiri sma, da de sma tekis frey spra, na susu instrana de sanda tefsa. Frey spra, asma igwa oso. Trovel dora scholfa sma. Feifi sma dede. Kalifda we shita ki na enda vide. Mati de mama ten. So asma ne abirus. Ane abirus so drak anofenga pasifu yeisa. E ati no abirus. E lidi no abirus. Au teika usuko fu flukta, fu suku antrapresi, fu ka abirus. Au waswatra, au werlinga, do gen au gimoni ome moni na lukumang, na tofrumang, ma ai inestrefi, ano abirus. Adat meki me kari kona yeis, atake adresi, ala kwal nanga, ala siki, aka koti asa disik moto fu yu, mi sabi sma ya, ya mi sabi sma, san kiri sma, sutwa swa kares kirang yin brada pistol. Ma tide fanda akanda, ama drai libi, a libi fi en kontot rus, om da cha kona Jesus Christ. Tide mama temi wan taiki taki, Jesus e kari yu, anatrobi suma yu de, anatrobi sot posisi yu abi, anatrobi efu a rector spreek yu frey, na gado ino frey ete. A brudu fasma date kari, a kari konstan, ye nya ye dringi, ye rey moi oto, ma in yu ati, rus no de, rus no de, tide mante me herrene du, e isek a idresi, ala kwal, anga, ala siki, na wan kwalia, ikiruwa sma, idenki sma noshi, a kamra fu hemel teki somelanga, a besha plan, a bible buku taki, in lu an, aini, aini, ana, ana, Psalm 139, a bible buku taki drape, fos wan prak seri koi wan sma da gado beshi, a beshi, a bousa begeerte, seine overwin, ja, in overwin, a bousa begeerte, Bosa begeerte seti aan fugo jumpo. En te you jumpo, da ben je gelever. Sa yo go verteri a man sa begi you libi. A bebe luku taki, wasma ka moni teine tifite abra e ede, ma you libi an of you. Ino ka take you libi gewoon so go jumpo, om dat yanga o man kistrobi ne ane roko. Yo gifran tuotu na moro he rector. En dape au sorry you, sa you libede. Tide mante mi wan tell you. If ye begeef you stref in de situasi disi. Suku yepi. Sukalup. No go jumpo. Jumpo ano antwoord na in situasi. A ene se oplossing. Na teiko na Jesus. If he den you also camera. Gwa tap you kindi. Boygi you ano. Gwa tap you kindi. Tak masra. Mino sape mus gomoro. Mami e kona you. Help. That God will help you. Ma you know go taking a slide. taki yo jumpo da ifen oplose nei. En tegen deel, je meka situasi moro erre. Kona Jezus want taki, aidresi ala kwal nanga ala siki. Ti de mama ten apostel Franciaka ba profeet fugado tak nanga yo. No go to teki eike besluit, teki yo libi. Au moro hebi gide sma fu yo. Au tro wakunu. En wakunu na Jesus Christus wakalosom. Isa womeni sma yu waka ya doro sey. San denanga wakunu madene kon. Ti de man teme teg yu taki. Kon fa yu de. Anatrobi omen watra yu wasi. Anatrobi omen bakru nanga yorka dena yu tapu. Kona Jesus om dacha be ala makti in hemel nanga hemel kondre ondro grontapu cha de kondre abi makti fu broko ala de tai ala de heavy laisa de na you tapu ti de mante me kariu anatro be fara you de gado lobi me gado bless you apostle Frans Jacob in Jesus Christ de kwa bumike and abi success nanga overwinning gado bless you if you want taki a programa di sankom daimus. Bel me voor ondersteuning naar programmatie 86 15 048. God bless you. Amen.

0: Het is 10:00.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee. Verjaar ozo prisiri. Alla Sadra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest of bent u vandaag jarig of bent u morgen jarig? Van harte gefeliciteerd.

0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee. Verjaar onze prisiri. Alas Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar onze prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: mi radio na chalo me begunu uno prefur pure dape no sona a problem.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart de verjaar ozo prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
1: Ja. Suma verjaar tide, verjaar also prisiri. Alas satramanting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.
1: Ja. Suma verjaart ide. Verjaar also prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Levering van de Music Box. Ik hoop van harte dat u het allemaal goed maakt en wat u ook doet. Misschien bent u bezig met de was of bent u bezig te koken, uw auto schoon te maken. Ik heet u van harte welkom in dit programma. Ook de groeten vanuit de studio aan onze luisteraars in het buitenland. U luistert naar Shalom via de streaming, via de radio 94.5 en heet ik u van harte welkom. Het eerste lied waarnaar wij zullen luisteren is Create in Me a Clean Heart. En dat is van God's Amazing Grace. En het tweede lied wil ik gelijk aankondigen van Hij kent mijn naam.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

We zijn dan gekomen aan het eind van dit programma. Maar ik zal niet eruit gaan zonder u te bemoedigen van om de diensten te bezoeken. En gaat u tanken. We hebben de hele week gewerkt. En het is goed om wederom de dienst te bezoeken. Zodat we weer worden volgepompt met het woord van de Heer. Ik wil u een gezegend weekend toewensen. Wees lief voor elkaar. Zorg voor elkaar. Kijk naar elkaar om. In deze tijd laten we omzien naar elkaar en helpen waar kan, waar het nodig is. Mag ik u van mijn kant een mooi weekend toewensen. En tot de volgende keer. En dan ga ik eruit met dit lied van My Daddy. Heel mooi nummer om te swingen. Dus gaat gij uw gang. Savior.

0: van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Laat me het anders vertellen. Je ervaart pas iets wanneer je één wordt met de persoon, met dat ding. Laat me je een extreme geven. Als je in je mindset zegt, no one's man will love me. Ook al zegt de Bijbel 10.000 keer, God houdt van jou. Maar if you put it by me, it ain't no one's man will love me. Apostel will love me. Mi masana will love me. Mi vrouw will love me. Mi baas will love me. Mi vrouw heks will love me. Je brada is een money die 50 euro uit is aan niet. En dan loopt me zo heen. Dus, wie is een man zijn 100? Als hij 150, die want trust me. En dan loopt me. Je bent zo negatief ingesteld. Dat je één met dat ding bent geworden. Maar als je het zou keren. En je zou zeggen. God will love me. Die apostel bij Prika. Bij Lugumi speciaal. Dus hij love me more. Je ziet dat. Positief. En ik zie wel heel traag. Altijd dat man is. Maar Lugumi is zo speciaal. Maar moet voor love me. Amen. Dus het gaat anders. De was mijn belly dat. No. Ama takasan om dat allemaal love me. Dus alles van je is lobby. Misschien van apostel Barry verleden, maar baar me omdat hij maar loopt me. Zie je? Ik heb ooit eens gezegd tegen mezelf. Mina sa futra ma mino pinara. Met de hegaro heeft mijn din juda mijn pina. Dat betreft hem gorokoara. Want if me rogo ji the boss their bosses, dan me pina dan minowani. Maar het koninkrijk van God begint in het hart. En het was zichtbaar in levens. En het zal eindigen in een zichtbare manifestatie die iedereen gaat zien. Amen. Ik weet niet van u, maar vanaf ik bij Jezus ben gekomen, ben ik veranderd in mijn voordeel. Dan wil ik ook de foto fossie, dan wil ik ook de foto's niet meer opriet, de foto fossie. Maar mijn berekening, zo maar naar mijn handen, jongen. En wat lees maar zo roepen af de foto's, dan voel ik, ay boy, die staat Jezus hier ping. Als ik ben zo ver, als ik dat mijn ma bekom, mijn ma, dan tak maar je ding kado, dan wil ik ook feiten zo, mijn boy. Ik dacht van mij bedoel. No. Kom nog bemoeien aan je gadoor. Maar if je dien gado, feit aan zo dan. Mijn bab doorschreef dat mij jeert vindt joules. Is dat niet ook. Zo'n broeder dan als je zuster te lukken in het church. Je schreef je denk ik. Nou, zie ik no. Dus als aan bij Sammy, dat is aan bij moeilijk me. Met dat gado zo naar Sandy, zie mij bij je beetje. Dat plotseling mij bij je verander. Die mij maak om me dacht, my boy, no pas big bang, this is my boy. God bless you. En mij dacht, trouw het, hè. Want zomaar na tijd, dan trouw dat no God bless thing. Dat vrouw, je bent van hoe doe werkelijk. Maar het moet niet zo zijn. Het moet beginnen in je hart. En dan wordt het zichtbaar. Want wanneer je iets één wordt met iets, dan begint dat ding daadwerkelijk te geloven. En je hersenen werken zo, zegt die wetenschap, dat wat je gelooft blijft als laatste hangen daar in die hersenen. Dus wanneer er iets gebeurt, het laatste wat is blijven hangen, dat gaat jou eerst verdedigen. Dus als je zegt, niemand houdt van me, is dat als laatste in je mind, zodat

0: was so nip, yeah, I'm that man, love me. But she said, he didn't hold for me. Yeah. I'm that man, love me, to darum. Yes, yeah. The Swiss can de. I kiss one thing, call a trust, my kiss 50, call talk, yet, I man, love me, a man, kiss a thing. I'll take the attitude of that I, me no lobby boy. Omdat je één bent geworden met dat ding. Dus, lieve mensen, Jezus Christus wil hebben dat wij meer en meer gaan beseffen wat het betekent om in het koninkrijk te zijn. En deze tekst gaat heel belangrijk zijn. 1 Korinthe 14, 1 Korinthe 4 vers 12. 1 Korinthe 4 vers 20. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Onthoud deze tekst, je gaat het hele jaar horen. Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. In kracht. Mensen, als we Gods kracht niet kunnen zien in ons leven, is dat een signaal dat wij niet opereren in zijn koninkrijk. Laat me het nog een keer zeggen. Deze twee woorden moet je onthouden. Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden. De heerschappij van God bestaat niet uit woorden. De autoriteit van God bestaat niet uit woorden. Maar het bestaat uit kracht. Alla pres pe judoro. If je opereert in een koninkrijk van God. Te judoro. Wat chef moest vinden plaats. Maar dat kan alleen wanneer je gaat beseffen wie je bent in het koninkrijk. Wanneer je gaat beseffen dat de hele hemel achter je staat. Ik begrijp dat ding niet. Maar laat me het uitleggen. Pereira, kom. Kom ook, Nathan. Deze twee broeders komen ook. Kom. Sta je achter me. Hoe sta je, snap je? Ja, pastor, komt u ook. Bron, kom. Kom ook, Luciano. Dus wanneer je bent in het koninkrijk, gaan we samen demonstreren. Dan, dit is de heerschappij van God op iemands leven die wandelt, die wederom geboren is met Christus. Je hebt altijd de engelen van God. Enkele keer wakker, maar je denkt je zwakkie. Je denkt je vader, de engelen op je bakken. Je hebt het niet eens door. Maar in feite heb je altijd Gods backing achter je. En wanneer je dat gaat beseffen, look at wat er ontrafas is. De gado op je bakken. Je ziet dat? En zo af de man is mooi, maar zo af de man daar. Dat tof is. En dan weet je wat de tof man de drap ik. Commando ijzer. Nee, wat gaat er afwassen? Ja toch? I can do all things to Christ who strengthen me. Want in een wakker je wang. Ik look at the minister waka. Maar wat minister daar man dat waka. Enkelijk minder mag takken zo, maar. Maar daar mag je wakker. Je denkt aan mijn gado. Maar mij kan niet vast aan je. Mij kan niet vast aan je. Maar wij mensen zeggen, iedereen is anders toch. Ja toch? Maar in principe, in een koele jongen. You are not alone. Zie je toch? Enkelijk, this is not your glory. This is not your glory. Amen. Te u snap dat de mens door de mens door en luke hoor kracht. Zo de mens snap zo mens door. Sani. Eigenlijk zo opereert een kind van God. Engelen staan ready om te reageren op jouw commando. Mama, wat zeggen we? Was maar. Amas want ook je weer hoe de man lukelijk. Je niet weer hoe de ook toe. We praten zo negatief. Terwijl u begint dat je voor zo'n tokje niet komt.
1: Dus men heb begrepen. Dus als zelfs pas aan begi, stand ook ik weer voor een regering kon. Een regering ons nog zich moet baden, de naas aan baga. Dan de panas aan je. Terwijl als u zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat de man is there ready, puff, tak, oké, okay, zij want doen. Ja toch, hoe ready? Oké. Okay. Oh, look, heeft de man ready werkelijk. Wat we wat ongeal daar daar lukt u. We doen het even zo om u te tonen dat er altijd bakamande. Eigenlijk mensen, als u een kind van God bent, staat de hele hemel achter u. Wie is je vader? De mij hoor. Wie is iemand van dan? De mij opi. Zie je? Waarom u bent en u opereert in Gods koninkrijk? Kom maar, laten we de Heer een applaus geven.

0: Romeinen 10. Terwijl ik preken kreeg, geef de Heer me het sonnet. Het is niet in de prediking. Romeinen 10. Vers 8. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Gaat het verder. 9. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot behoudenis. In dit context, wanneer je met je hart gelooft dat je bent in het koninkrijk van God, je gelooft het, gaat jouw mond altijd positieve dingen beleiden. Gaat jouw mond de principes van God beleiden. Gaat het jouw mond de dingen zeggen die God reeds gezegd heeft. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag maar wat gij wilt en het zal u geworden. Met andere woorden, wanneer je de woorden van God begint te spreken. Ik ben niet arm, maar ik ben rijk. Ik ben niet zwak, maar ik ben sterk. Door uw striemen is mijn genezing reeds gekomen. Dan betekent dat, lieve mensen, dat wat men ook zegt daarom, God ervoor zorgt dat wanneer je spreekt, want zodra je spreekt, en misschien weet u dat, alles wat gebeurt in de wereld, gebeurt door woorden. Als je negatief spreekt, komen de andere jongens in actie. Wanneer je positief spreekt, komen de engelen van God in actie. Dus daarom is het powerful om te gaan begrijpen, het koninkrijk van God moet beginnen in je hart. Vanmorgen dacht ik weer eraan. En it's a very powerful thing. Wanneer Jezus zegt, gij zult de Heer lief hebben met uw geheel hart. Dan wil ik u even vragen om over na te denken. Hebt u de Heer echt lief met uw geheel hart? En velen van u gaan zien dat u maar drie kwart lief hebt. Omdat je iedereen voor de gek kan houden, maar je kan God niet voor de gek. Dus het koninkrijksprincipe van God is, in loop me naar de Heer Atti. En dan gaat hij dan bij het tweede principe, en uw naaste gelijk, uzelf. Maar de eerste geeft ons als problemen, want als je God niet kan liefhebben met je hele hart, hoe van je lobby vijand. Dus het is meer dan alleen beleiden. Wat zegt het woord? Hé, dat is nou mooi. Hé, hoe snap je? Dat is nou mooi, joh. Hoe snap je? Volgens mij moet ik de man niet snappen. Alle wiki jaren met predik, man. Me voel ik wel, joh, mooi. Snap je zo mooi, netjes. Moro dichtbij, man. Broer, dan pot die aan. Snap ik, janjama, man. Ja, toch? Zie je? Dat is een prettig gevoel, man. Ik weet niet, als je beseft. Zuster, kom even staan. Look, snap je even. Ja, kom. Dat is een vijfvier. Snap drap, hè. Dat is snap hoe dat je begrijpt. Niet omdat je mazra snap drap, maar... Broer. Kijk even ernaar. Look, vijfvier. Kijk even om je heen. Het is powerful, toch? Want je is aan het staan, ja, zo. Wanneer je... Wij zouden zeggen in de studie, die sap ja bakka man. Je vier heer traf was hij. Dankjewel zuster. Je sap het hoor. Kom prikken. Mijn vier trangen ja man. Want toen ben je man dit jaar. Dus wanneer je gelooft met je hart, dan pas kan je beleiden met je mond wat je gelooft. Dan pas kan je komen op de plaats waar Marcus 11:24 zegt. Heb, of 11:22, hè? Heb het geloof van God. Heb het geloof van God. Wanneer u met uw hart geloof en tegen deze berg zal zeggen. Jezus antwoordt, dus tot hem heb het geloof in God. En 23 direct. En wanneer, voor waar ik zeg u, wanneer u tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee. En hij in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloof dat hetgeen hij zegt geschiet. Dat zal het geschieden. Maar waarom zal het geschieden? Daarom zeg ik u, al wat gij bidt, begeert, geloof dat gij het ontvangen, dat je hebt ontvangen. En het zal geschieden. Want wanneer je begint te bidden, dan zet God de engelen. Maar God zoekt naar geloof met je hart. Moet je geloven. Tot gerechtigheid. En met je mond moet je beleiden tot behoudenis. Adipi, ik ga het uitleggen. Kijk, wanneer je niet gelooft met je hart, laat me het simpel uitleggen. Ook al wat je zegt met je mond is waardeloos. En God is de enige die weet als je het gelooft. Mag ik een amen horen?
1: Amen.
0: Als je bijvoorbeeld zou zeggen, me primi, dat gaat nog genees me. Niet omdat je het gezegd hebt. Ben je het eens geworden in gebed met God? Ben je eens geworden in je hart met het woord? Pas wanneer je eens bent geworden, kan het ook koninkrijk van God kunnen opereren. Het koninkrijk van God is niet iets dat je kan zien. Maar je moet wel in gebed zorgen. Dat die big. Op een gegeven moment in mijn vier aan rust en vrede. Ai. Mijn sap sam sam maar mijn vier lik aan biggie wakka. Amen. Dankjewel broeders. Jullie zijn powerful man. Dus we zijn bijna voor onze laatste dienst voor het jaar. Mijn probleem is, waar opereren we? Opereren we in het koninkrijk van Satan? Ik wil niet eens praten over Satan. Maar opereren we in het koninkrijk van God? Hoe kan je opereren in het koninkrijk van God? U moet kijken, alles wat u doet moet één zijn met het woord. Alles. Zodra u ziet dat het u aan twijfelen brengt, moet u het niet doen. U moet één zijn met het woord. God werkt niet buiten zijn woord. Dus als bijvoorbeeld het woord zegt, als je dat doet is het zonde. Geloof me, als je dat doet, opereer je direct in het koninkrijk van Satan. Je kan God wel vragen om genade. Zeg, Heere, ik weet, ik opereer eigenlijk buiten de goddelijke orde. Maar Heer, ik maak een afspraak met u binnen zo'n tijd. Wil ik dat kofferen? Dat is iets anders. Dat is iets tussen jou en God. En dan gaat de kibri. Maar als je dat niet doet, dan ga je altijd zien dat er blokkades zijn in je leven. En u zal zich afvragen, maar wat doe ik verkeerd? Je opereert niet in Gods koninkrijk. Je opereert buiten Gods koninkrijk. En mensen onderschatten dit ding. Kijk bijvoorbeeld. Wij kijken naar de kosten. We kijken naar de kosten. Het is niet makkelijk om een gemeente te draaien. En dan kijken we naar de kosten. En ik kijk naar de inkomsten. En ik zeg tegen de heren, we komen niet altijd uit. Of we komen te laat uit. Want mensen geven hun tiende laat. Dus ik ben niet een type die gaat bellen en zeggen, hey, kan je tiende? Nee. Mensen moeten beseffen dat er wordt gebudgeteerd op hun tiende. Dus na de 26e verwachten we ze al. Maar als je het 1 en 2 en 3 en 4 zegt, dan betekent dat dat wij soms moeten kijken hoe kunnen we toch dingen kofferen. Maar dat is something else. En wij zagen dat ding en ik zeg, heren, hoe kunnen we het doen? En de heren zeggen, dan moet je zaaien als ministry. Je moet zaaien in een grotere ministry. En we begonnen te zaaien in een grote ministry. En we hebben gezien het hele jaar vrijwel. Heeft God ons gelaten. Heeft God ons geholpen. Oké, deze twee maanden zag ik het een beetje anders. Begrijp je, maar God heeft toch voorzien. Dus je merkt het. Wanneer je wil hebben dat God in beweging komt, moet jij handelen in geloof. Je kan niet verwachten dat bijvoorbeeld jouw salaris hetzelfde zal blijven. Als je dezelfde tiende zet, jaar in, jaar uit. Je gaat in geloof moeten stappen en zeggen, heren, ik wil in feite in plaats van, ik noem maar een bedrag, 10.000. wil ik 20.000 verdienen. Dus als jouw tiende dan toen was 1000, dan moet je zeggen, heren, ik zet 1500 een keertje, ik zet 2000, want in principe wil ik een hogere tiende, een hogere salaris hebben. Je begint in geloof te stappen en dingen te doen. Maar mensen blijven gewoon, en dat God zegent je, maar ine sani. Wanneer ik doorbraken wil hebben, mensen vragen zich af, maar zei dit steeds weer je apostel in Rijon trouwt. Met hem iemand doorbraak met zera, er wat je schrift ik want deel van money voor saying, zo ze voor moro hees aan kan komen. Dus ze voor lees, hoe je een helikopter kon, ja, zo, no, no. Is hij toch, hoe dan moeilijk meer, hè? Hoe dan moeilijk meer? Begrijp je? Maar die dingen doen me niks meer. Die dingen doen me niks meer, maar bij mij gaat het om, Gods werk is het belangrijkste voor mij. En dat je gezin. Dus soms moet je dingen doen die je eigenlijk niet wil doen. Want wie houdt ervan om altijd van elkaar aan, geen verzaden, van elkaar aan woord. Idee naar rust. Comfortabel. Wie wil comfortabel leven? Maar in Jezus is dat moeilijk, hè. Want God gaat naar glorie toch. Maar tegen eerlijk, als je zei dat je wel niet comfortabel naar de drapa blessen stap. Kijk, ik preek dat dit zo preek omdat ik u naar een plaats wil brengen. En we zijn zo klaar. Ik ben gisteren gebeld door een jonge dame. En die dame is nog steeds in mijn hart. Het was simpel. Ze zegt, waar ik ben wil ik niet meer zijn. Hebt u een plaats voor me waar ik kan gaan? Ik dacht, dat ding is niet. Gewoon zo dat ik je kan zeggen, verhuis en ga naar een plaats. Ze zegt, ja, maar ik zeg, zoek een plaats. Als je een plaats vindt, zullen we je helpen. Maar dat ding heeft me bezig gehouden. Want ik merk dat die vrouw onder de druk is. En dan word je wakker, dan hoor je een keer 10 of 9. Daar zijn een horie bezig. Dan zeg, heren, wat moeten we doen dat u ons zodanig kan zegenen? Dat je voor ons maar bel me dat je heren, maar wat man je naar spijt. Mijn kan gaan schrijven wat we kan pressie. Het zijn dingen die de regering moet doen. Maar ik zeg, als u mij zou zegenen, me kan bouwen to safe house. We bouwen wel huizen nu waarbij mensen gaan wonen zo meteen. Die huizen zijn bijna klaar. Maar ik wil hebben dat u met mij gaat meedenken hoe wij een soort zegen kunnen zijn. Maar if allemaal opereert op een niveau. Maar wat doe man van Samus brief kado die pikjes aan in een jaar zei, kom man. Waar zijn die mensen man? Pikje brief kado die pikjes aan in man. Pedes ma de santa kion, is a bit of me one de one man. San gado, me one me gado, one business bless me. Dat te me ka kerk ik me kan teken gewoon one check voor 10.000 euro of 10.000 dollar. Dat hey, apostel, go bow one sani. Waar zijn die mensen? Te weinig mensen man. San mi si mine be priki boende jari. Kom, tapatra level man. Is het niet hoe je apostel denkt no? Ik denk groter. Lucas is te klein voor mij. Maar dat mi lobo uno met hanga uno. Maar mi denk maar liep giliari ojo uno dan bij je reizen. Want wanneer ik niet hier ben te me opereren na sanja, na wat je kon tek mi vanaf nieuwe haven, vanaf luchthaven, mis donk, poep, de mij rij met jou. Put me 5 sterren wat te me gwen de mij. Maar omdat ik het niet evangelie niet wil prediken voor die dingen, blijf ik trouw hier. Heeft God me in de assemblee gezet. Maar in principe, zo mijn tijd is, dan doe je zitten. Kom in Amerika. Kom staan in de oshi. Sagado dodoro you. Maar ik denk dat als God het kan doen voor de Afrikanen, kan hij het ook doen voor ons Surinamers. Amen. Maar we moeten op een andere manier gaan opereren. En als je, kijk, God moet je kunnen vertrouwen toch. Als God je nu dingen geeft en je horen in je schrijven, If this year hori that last time God of Jefur, ik kan u garanderen dat hier een man zit of staat die gezegd heeft dat alles van hem van God is. En niemand hoeft daarover te getuigen voor mij. God is mijn getuigenis dat het zo is. Amen. If one man tak bijvoorbeeld bij wijze van praten, mi loba paki. Ik wil joka oso jons rumi jom vina waji kan teka paki. Bij wijze van praten. Wat dat betreft, die dingen, ik ben dat al voorbij, man. Ik denk meer aan hoe kunnen we mensen helpen. Amen. Ik kom hier weer een soort lingadja zo, maar ik weer omdat ik een apostel. Maar ik ben brief in de zand dat hij. Ik heb me ook een voorbij naar 10 dollar. Mensen vinden het mooi, maar ik hoef het niet. Dan ben ik een money dat ik voor elkaar heb. Dat is hoe I am. Amen. Dus die dingen zijn stimmen. En we hebben veel dingen gedaan, maar ik zeg, Heer, we willen meer doen. We hebben huizen gekocht voor mensen hier in dit huis. Wagens gegeven aan mensen hier in dit huis. Percelen. Noem maar op. Ik grap het op. Maar zo lees, als aan hem voeren. Dus zo lees, maar biftak, relax. Stenen gegeven, bijna alle huizen, mensen die hier wonen en huizen of dingen. Ik vind wie is want doet zo'n steen of 500 stok. We brengen niet over die dingen, maar ik zeg, Heer, je moet meer doen voor ons. Dan moet je wandelen in het koninkrijk. Moet je wandelen volgens de koninkrijksprincipe. Moet je in een andere dimensie gaan. Amen.
2: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man, echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.

Beininon. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Zet direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naf you.

Kaihori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Trouwen is te vergelijken met een verbondsluiting. In de Bijbel wordt het huwelijk als zeer belangrijk gezien. Het is een verbond en geen contract. Een contract is te verbreken. Een huwelijk, overeenkomstig Gods verbondstrouw, niet. Wanneer man en vrouw elkaar het ja-woord geven, sluiten ze dus een verbond. Dat is een overeenkomst tussen twee partijen die elkaar onder ede beloven om zich aan bepaalde afspraken te houden. Man en vrouw verlaten het ouderlijk gezag en nemen onder Gods leiding verantwoordelijkheid op zich voor elkaar. Ze hechten zich aan elkaar en worden door God vanaf dat moment als een eenheid, dus één lichaam, gezien. Bij zo'n verbond moet ik denken aan de mooie gedachten uit Psalm 85, vers 10. Liefde en trouw ontmoeten elkaar. Trouwen is te vergelijken met een verbondssluiting. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.

0: Het is 1:00.
1: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Haribo Cello.
2: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundigheid.

0: van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Boy, mi clara ozo. Mala san op prijs. Dus aan de checkers, Mala? Aan mijn zoeken kwaliteit, toch?
2: Hey broer, no stress you a day, ino yere. Historex abuan yo verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na anju meret, en na verfi disi. Giu, na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje, maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: Make some noise! Ladies and gentlemen, I introduce to you, Mr. Yano!

0: Het is 2 uur.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: ketchup with Doppels ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer niet in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you?

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 3:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: affordable. Data Seer, keeping us in touch.
1: De nieuwste Parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid, met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
3: Noticia de última hora. Desde Bushwick, Brooklyn, un calor que saca una sonrisa.

van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en de bussen moet voor in uw glorie. Behendig als een ik wil zijn waar u bent, iedereen die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet, ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag, God blijft onveranderlijk.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.
7: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
8: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
6: Zranazani. Naskip. Love you.
9: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 6:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Sunset Direct for you, Ultima Hamak.
1: Poi mi aclara oso. Mala sa obo preis. Pre sabi chat ko smara? Ami suku kualite ito.
2: Hey, brur. To stress you e de ino yere. Historex abu an new ferfi. Ferfi.
1: Huh?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da sa dati?
2: Ferfi. Na yeri ne yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Ferfi. Na a new merek to... En a ferfi disi. Di you na fordelek tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a ferfi er. Ferfi, by Historex.
3: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tel je zo'n fiber.
4: Tel is your fiber. Are you ready for the new normal?
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.
2: Yeah, man. Ik dacht dat ik dit nooit meer zou doen. Maar dit is 2018. En ja, de nieuwe dingen staan voor de deur. Wel een beetje oud. Maar dat ik het vandaag nog doe. Nou, is nieuw. Luister eens. Het ding luidt als volgt. De jongen die ik was, wil ik nooit meer zijn. Een losbandig leven en vaak eenzaamheid en pijn. Zodra ik 's morgens opstond, wist ik niet hoe ik moest beginnen. Want ik leefde zonder doel en was vaak leeg van binnen. Elke dag was dit weer hetzelfde verhaal. Ik vroeg mezelf af, wat is de reden van mijn bestaan? Ik heb veel gezocht en heel veel gedaan, maar ik heb nooit gevonden. Ik zag het niet meer staan. Het was vechten, strijden en balen van het leven. Ik werd steeds achtervolgd door daden van het verleden. Dingen die ik was begonnen, kon ik niet loslaten. Ik vond het niet meer prettig, ik kon het niet meer verdragen. Toen kreeg ik spijt dat ik met bepaalde dingen was begonnen. Soms begin je iets makkelijk, maar is het moeilijk om te stoppen. Op den duur wist ik niet meer hoe ik verder moest. Tot op de dag waarop ik Jezus heb ontmoet. En daar heb ik geen refrein, omdat ik gewoon freestyle, man. Yes, die beat is smooth en het leven is zegen. Ik heb mijn leven gegeven en ik neem het niet terug. Zonder ben ik verleden tijd en onzichtbaar als de lucht. Omdat ik weet wie ik ben en van waar ik kom. Sta ik paal achter mijn beslissingen, ga nu andersom. Ik was een slaaf van Satan, maar sta nu tegenover hem als een bom. Zo gevaarlijk als ik ben, ja ik ben heter dan de zon. Ben geboren en getogen om demonen te vernietigen. Het doel is om Jezus te weerspiegelen. Met zijn bloed en mijn lichaam ben ik voor eeuwig onaantastbaar. Ik ben getraind en ik sta helemaal klaar. Ik ben niet bang, want ik ben meer dan een overwinnaar. Kom niet met kracht nog geweld, maar met de Heilige Geest. Hij is als verterend vuur en daarom heb ik je vrees. Het is een voorrecht om te wandelen in Jezus' autoriteit. Behoor niet langer tot de wereld, maak deel uit van Gods Koninkrijk. Mijn barrio, mijn mattie, de wereld komt aan een eind. Ja, en dan moet je even ademen, weet je. Je bent geen robot en daarom hebben we God allemaal nodig. Om dus even weer tot rust te komen. Lek van wie sabi Jezus Christus, kwijni grondapu, alipu alo bilibi ena dede giwi sondu na gimianga yo Jezus, dede na kruisi broko dede makti, en fu put we free. No no de na wasa no mo ema care fu you do te Jezus, iu ati meka washang en brudu, fikandra yo libik muto falibif sondu, me prisiri koini ati shudlusu ala de sorgu. Hetzelfde was mij ooit eens overkomen, dagelijks waar maar van pijn moest overlopen. Maar het kwam tot de eind toen ik Jezus had aangenomen. Wat God voor mij kan doen, kan Hij ook voor jou. Voel je daarom niet alleen en sta niet langer in de koude wereld. Gaat voorbij, dus accepteer Jezus gauw. Jezus komt terug en Hij wil dat je klaar moet staan. Want Hij komt ons halen voor eeuwig naar de hemel te gaan. Ja, yeah, it's a rap, man, dit was het. Het is gewoon een freestyle. Wat het wordt, wat het bereikt. Nou, dat laten we gewoon in het midden. Peace and bless.

0: de PAO is er een onderzoek gedaan.
1: Okay.
0: Men heeft toen een strategisch plan geschreven, strategisch plan 2017-2021. En er waren verschillende actiepunten daarin opgenomen.
1: Mm-hmm.
0: En een van die actiepunten was het instellen van een verkeersinstituut,
1: mm-hmm,
0: die overgeheveld moet worden tot de autoriteit. Mm-hmm. Intussen zitten we al in 2026.
1: Mm-hmm.
0: Die verkeersinstituut is 2021 in het leven geroepen middels een staatsbesluit.
1: Okay.
0: Maar tot nu toe hebben we die autoriteit niet.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus vandaar dat we de regering nu zeggen van we willen die autoriteit. Die moet gaan zorgen voor die centrale aanzien. Dus vandaar het idee voor een autoriteit.
1: Ja, oké. Okay. Maar Brokke in Team Simonigim.
0: Mm-hmm.
1: Als je praat over die aansturing.
0: Mm-hmm.
1: Geef me in Chimoni.
0: In Chimoni.
1: Hoe het allemaal eruit zal zien.
0: Dus kijk nou. Kijk, het ministerie OWI, openbare werken.
1: Ja.
0: En een simpel voorbeeld, openbare werken die houdt zich sec bezig met infrastructuur.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar soms worden er misschien verkeersborden geplaatst of er komt een nieuwe rotonde. En soms vindt er, ik zeg soms er tussen haakjes, soms vindt er geen afstemming plaats met KPS die handhaving moet doen.
1: Mm-hmm.
0: En er wordt dan misschien een stopbord daar geplaatst ergens op een hoek. Niemand gaat specifiek na, werkt het?
1: Mm.
0: Werken voorkeerslichten nog of werken rotondes nog?
1: Mm-hmm.
0: Toch? Dus soms werkt men langs elkaar heen.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? Dus wij nu als die autoriteit moeten dan de verschillende actoren bij elkaar brengen. Tenminste, één keer tot twee keer in de maand.
1: Mm.
0: En we zeggen van, laten we eerst onderzoeken voordat we wat doen.
1: Mm.
0: Een ander ding is, wanneer we praten over versnippering van beleid, waarom we zeggen die centrale aansturing en dat het kan werken. Wanneer we praten over verkeersdata en statistieken. Wat u niet moet vergeten, om beleid te maken, heb je data nodig en heb je statistieken nodig.
1: Mm-hmm.
0: Maar Suriname is zeer slecht daarmee.
1: Mm.
0: Wanneer wij van het Verkeerveiligheidsinstituut middelen gaan zoeken in het buitenland of fondsen, toch? Om het verkeer ietsje veiliger te maken, eerste wat men vraagt, mag ik je data zien?
1: Mm-hmm.
0: We hebben wel data, dat moet ik wel meegeven, maar een simpel voorbeeld. KPS die registreert data qua doden.
1: Mm.
0: 1, mm-hmm, 2, 3.
1: Mm-hmm.
0: Er werd soms wel een specificatie aangegeven wat ervoor heeft gezorgd, een oorzaak dus, om het zo te verwoorden.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan heb je ook AZP, die houdt zich bezig met het registreren van verkeersslachtoffers.
1: Mm-hmm.
0: Er worden ook bepaalde dingen uitgewerkt. Wij zeggen, het Verkeerveiligheidsinstituut zegt, laten we een applicatie bouwen.
1: Okay.
0: Alle stakeholders die hebben een inlogcode.
1: Mm-hmm.
0: Het is gewoon een druk op de knop. Ze loaden hun data op. Toch? Wij werken in het systeem en zo'n applicatie dan verwerkt alles en maakt alles ready voor ons. En wij drukken weer op een knop en we hebben alle data qua Suriname specifiek uitgewerkt. Wanneer je dat hebt, dan kan je weer aan tafel gaan met de actoren van, kijk nou, op de hoek van een simpel voorbeeld, Keizerstraat daar, op die kruising daar, hebben we veel verkeersongevallen.
1: Mm.
0: We moeten wat gaan doen. Snap je wat ik bedoel met die centrale aansturing?
1: Ja,
0: dus
1: ja, ja, ja.
0: Er moet, het is een soort van paraplu-organisatie.
1: Mm.
0: Die gaat kijken naar die verschillende actoren.
1: Mm.
0: En die samen met die, ik zeg samen is van belang. Samen met de andere actoren zal kijken dat er één beleid wordt gemaakt.
1: Mm.
0: Snap je? Dus nu wordt er nog versnipperd gewerkt. Iedereen doet wat ad hoc. Maar die centrale aansturing moet komen.
1: Mm, ik begrijp het nu volkomen. Nou, u heeft het gehoord van...

0: 6-5-0. Meneer Landveld, hoe gaat het nu met het instituut?
1: Dus we hebben verschillende plannen. En recentelijk nog heb ik het ook duidelijk gemaakt bij een interview en ook bij, met de verschillende bezoekers, dat we nu over moeten stappen naar actie. En een van de belangrijkste, laat me dit ervan zeggen, over data weer. Hè. Wanneer je data hebt, dan kan je specifiek beleid gaan maken. En de afgelopen 3 tot 4 tot 5 jaar hebben we gezien dat 50% van verkeersdoden in Suriname en verkeersslachtoffer bronfietsers zijn. Er is een nieuw fenomeen, e-bike. Vorig jaar alleen waren er 247 e-bikers, verkeersongevallen met e-bikers, geregistreerd bij AZP. Dus wij hebben toen gezegd, we moeten beleid gaan maken qua bronfietsers en e-bikers. De regering, er was reeds lang een conceptwet ingediend in DNA. We mogen niet klagen, ze hebben het recentelijk goedgekeurd. Wat houdt die wet eigenlijk in? Een e-bike wordt gelijkgesteld aan een bromfietser. Dus alles dat voor een bromfietser geldt, geldt nu ook voor een e-biker. Er is wel een discussie, moeten we 14 jaar plaatsen voor e-bikers of 16 jaar? Maar let wel, het is een technisch ding. Die rijwet 1971 is al goedgekeurd. Maar die specificatie ervan hoe we dat gaan doen moet geplaatst worden in onze rijbesluit. Dus daarvoor komen wij als deskundigen al bij één. En die discussie is er, bepaalde deskundigen zeggen nee, dat is aan 14. Om die minder daadkrachtigen te helpen. Want kinderen gaan naar school met de e-bike enzovoort. En anderen zeggen nee, zet het op 16. Dus daarom zijn we nog in conclave om te kijken. Met die verschillende stakeholders om te kijken. Als het 14 of 16. Maar wat al vaststaat is één. Ze zullen verplicht gesteld worden een helm op te doen. En ze zullen verplicht gesteld worden om die e-bikers te verzekeren. Dat is al standaard. Dat van leeftijd, er is nog een discussie, maar voor 2 januari 2027 moet het al rond zijn. Moet onze rijbesluit al aangepast zijn, zodat KPS kan overstappen naar die handhaving ervan. Want 2 juni 2026 wordt, 2 juli bedoel ik, wordt die wet afgekondigd door de minister. De mensen hebben dan 6 maanden de tijd na januari 2027 om alles in orde te maken. Dus dat is een van de hot items waarmee we bezig zijn. Er komen vaak klachten binnen over die buschauffeurs. Over die roekeloos rijgedrag. En een tijdje terug, laat me zeggen 2 tot 3 maanden, hebben we gesproken met de directeur daar, de TCT. En wij hebben gezegd, laten we de buschauffeurs trainen qua defensive driving. Wat houdt dat in? Hoe ze moeten anticiperen op verkeerssituatie. Hoe ze veilig moeten rijden, enzovoorts, enzovoort. We hebben zelf aan TCT gezegd, er zijn overeenkomsten met bushouders, maar niet met buschauffeurs. Snap je? Dus het ministerie gaat een samenwerking aan met bushouders. En toen hebben we gezegd, nee, we willen niet alleen de bushouders trainen, maar ook de buschauffeurs. Want laten we zeggen, ik ben bushouder en ik neem iemand in dienst en en ik neem iemand in dienst en de persoon wordt niet getraind, dan heb ik niks gedaan. Dus wij zeggen, voordat je plaatsneemt achter het stuur van een bus, moet je getraind worden qua defensive driving.
0: Maar vertel wat defensive driving is.
1: Defensive driving is meer, kijk, er zijn bepaalde regels die eigenlijk niet wordt getraind wanneer je naar rijles gaat hier in Suriname. Voordat je instapt, kan je je banden checken. Kijk, als je knipperlicht goed werkt, look even rem in rokenboom. En het belangrijkste qua defensive driving is, laten we zeggen, je nadert een kruising. Hoe anticipeer je als iemand plotseling voor je komt? Snap je? Dus al die kniepjes krijg je mee, hoe je veilig kan rijden, vooral wanneer je 28 plus mensen in je bus hebt. Dus dat is een van die dingen waarmee we praten met TCT. Maar het probleem is bij die buschauffeurs die hosselmentaliteit.
0: Dus dat is als mogelijk weer bij de halte te zijn.
1: En dat is één. Maar twee, je hebt die bushouder en je hebt die buschauffeur. Ik ben bushouder, het is mijn bus. En ik neem je in dienst. Ik maak een deal met je. Jereno, alle die in Chami 3000 kon naar inzien. S'avonds wanneer je mijn bus brengt naar garage, breng me 3000. Ik weet niet hoe je het gaat maken, maar je moet me 3000 voor me brengen. Wanneer zo'n buschauffeur tegen 5 uur ziet van, ik heb maar 1000 of 1500 om naar binnen te brengen. Dus mino ab money voor aheren.

0: deed. En daar beginnen ze roekeloze reden. Alleen om meer winst te maken. Bronfietspad, haal in tikjes maar in dienst om mensen om terug te komen. Snap je? Dus dat moeten we proberen eruit te halen. En hoe kunnen we dat doen? Een of andere manier moeten we gaan kijken hoe we eigenlijk onze bussector zullen structureren en formeel moeten maken. Het is wel een moeilijk ding, omdat het is nu geheel bij particulier. Er zijn wel overheidsbussen, maar we moeten kijken hoe we dat kunnen doen. Maar er moet wel een iets komen waar het ietsje veiliger wordt.
1: Ja.
0: Een ander mooi project is die verkeersindicatie. Onze data wijst ook uit dat de meeste slachtoffers tussen 14 en 34 jaar zijn.
1: Okay.
0: Dus het gaat om zeer jonge mensen. Dus toen hebben we gezegd, ministerie van Onderwijs, laten we aan tafel gaan. En toen zijn we aan tafel gegaan, we hebben duidelijke afspraken gemaakt. Er is een interdepartementale commissie in het leven geroepen met deskundigen. En er is een curriculum uitgewerkt. Wanneer ik praat over een curriculum, dan praat ik over de crashes. Wij zeggen jong geleerd is oud gedaan.
1: Ja.
0: Zelfs bij de crashes willen we de kinderen gaan trainen hoe ze moeten oversteken. Want als je dochter of je zoon in de auto zit en je hebt je of je belt achter het stuur en ze is bewust van, hé, papa mag dat niet doen of mama mag dat niet doen, dan zeggen papa, je mag niet bellen achter het stuur.
1: Ja.
0: Laten we eerlijk zijn. Als je kindje dit zegt en je houdt je toch niet aan de regels, dan sabi. Dus wij zeggen, zelfs bij de crashes, spelenderwijs willen ze dan verkeerseducatie brengen op de geloofscholen. Het curriculum is al uitgewerkt. We hebben een pilot gedraaid op 30 scholen. In Para, Kommewijnen, Paramaribo, Wanica en Nikeri, waar we veel verkeersongevallen hebben. En nu zijn we weer in conclaaf met onderwijs om het landelijk te implementeren. Wat houdt het in? Het wordt een permanente vak. We willen niet komen met een nieuw vak, want we weten, onze curriculum binnen onderwijs zit al vol. Er zitten al heel veel vakken erin. Dus je hebt basic life skills.
1: Ja.
0: Dan kunnen we een vak daar stoppen. We kunnen een onderdeel daar stoppen. Je hebt tekenen. Tekenen zebrapad en tekenen hoe mensen moeten oversteken.
1: Ja.
0: Daar stoppen we een deel in tekenen.
1: Ja.
0: Snap je? Dan heb je AK, ruimtelijk ordening. En daar kunnen we verkeer brengen met, je moet je omgeving kennen. Je moet weten tot waar je mag spelen wanneer je thuis bent.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus zo willen we het gaan implementeren in die verschillende vakken. Zodat we de kinderen niet belasten met een heel nieuw ding. Maar op VOJ, Milo en Technische School, we komen met die bronfietscertificering zoals ik eerder heb aangekaart. En daar willen we die kinderen die slagen van VO is het nu, hè, voorbereid onderwijs. Die kinderen die daar slagen, willen we dan automatisch, niet automatisch, laat me het anders verwoorden. Nadat ze hun lessen hebben gevolgd, ze hebben examen gemaakt, ze hebben het goed gedaan, dan komen ze in aanmerking voor een bronfietscertificering. Dus vandaar dat we dingen niet meer ad hoc moeten doen.
1: Ziet u waarom het belangrijk is
0: voor die centrale aansturing? Dat alle actoren en ministeries samenwerken. Want wanneer je komt met die bronfietscertificering, zelf de leerstof werk je uit in curriculum van onderwijs. Wanneer zo'n kind is geslaagd, mag dat kind wel in aanmerking komen voor een bronfietscertificering. En op VOS, dat is HAVO, AMS, Lyceum, daar willen we theorie van een rijschool gaan uitwerken en stoppen in 12 modules. En wanneer dat kind is geslaagd, met een heel mooi CV zeggen, verplicht met de 8, 9 of 10, dan komt dat kind in aanmerking voor een certificaat. Dan is dat kind al klaargestoomd voor theorie van een rijschool. Snap u?
1: We
0: hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Andere landen hebben het al zo gedaan. Maar dan wat er speelt, er zijn daar rijscholen die zeggen, maar ja, je kwam niet breed. En toen heb ik gezegd, dan laten we dan in conclave gaan. Laten we zitten, er zijn altijd mogelijkheden. Wat we kunnen doen, we zullen dan die middelbare scholen, want er zijn niet zo te veel. En hoeveel kinderen slagen Of komen in een examenklas per jaar. Een aantal wel, maar laten we zeggen, die rijscholen gaan niet zoveel verliezen. En dan linken we die rijscholen met bepaalde middelbare scholen. Laten we zeggen, je hebt rijschool A, die linken we met AMS. Rijschool B, die linken we met het Lyceum. De rijscholen die willen hoor. Want je weet, bepaalde zullen zeggen, nou meneer, doe mee, vrije wil. Maar die rijscholen die willen, dat linken we. Wanneer zo'n kind dan theorie certificaat heeft, dan gaat dat kind praktijk daar volgen.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Want rijschool A is gekoppeld met rijschool, een bepaald school.
2: Ja.
0: Want onderwijs zegt ook, die kinderen die meestal op een school zijn ingeschreven, zijn scholen van de, zijn kinderen van de buurt. Mm. En zo'n rijschool, waarnaar we zullen kijken, zal ook in de buurt zijn. Dus ziet u hoe het samen gaat werken?
2: Ja.
0: Dus vandaar, dat zijn een bepaalde projecten waarmee we nu bezig zijn. Het
2: zijn mooie projecten.
0: Heel mooie projecten.
2: Het is heel mooi. Vooral als ik zo luister dat jullie eigenlijk met alle aspecten rekening willen houden. En iedereen bij elkaar wil brengen en kijken van hoe kunnen we samen door één deur gaan waarbij de veiligheid van het verkeer eigenlijk omhoog wordt gebracht.
0: Natuurlijk.
2: Want als je nu naar Facebook kijkt, elke dag zie je een video.
0: Gisteren nog. Maar kijk, een ander ding is ook dat van verkeersgedrag hoor. Want ik zeg altijd, je mag je infrastructuur in place hebben.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Maar die bewustzijn moet er zijn.
2: Maar wat gaan we daaraan doen? Wat kunnen wij daaraan doen?
0: Dus daaraan is eigenlijk van jongs af leren. Vandaar die verkeerseducatie vanaf de crèches naar alle scholen, alle lagen.
2: Mm-hmm.
0: Maar dan heb je ook iets wat ouderen die, waarmee we echt met harde voorlichting willen komen.
2: Mm.
0: Ik weet het niet, ik wil niet zomaar een uitspraak doen omdat het niet wetenschappelijk is bewezen.
2: Yeah.
0: Maar ik denk dat we moeten gaan kijken naar onze voorlichting. Hoe brengen we het? Misschien moeten we harde beelden tonen.
2: Yeah.
0: Laat men zien, maar dan kom je weer aan privacy schending en die dingen. Want je weet, er zijn ook mensenrechten enzovoort. Maar die bewustwording, ieder moet op elkaar letten. Dan denk ik dat het kan werken.
2: Mm.
0: Die bewustwording moet automatisch komen. Kijk, de overheid, het Verkeerveiligheidsinstituut, ik mag niet jokken, Korps Politie Suriname, ze doen het uiterste best.
2: Mm.
0: Met alle middelen die ze hebben, proberen ze die handhaving op te voeren.
2: Mm.
0: Alles proberen ze te doen. Maar de gemeenschap moet ook meewerken.
2: Yeah.
0: Want de politie kan niet overal zijn.
2: Yeah.
0: Dus vandaar dat wij zeggen van, hey, laten we ook gaan werken aan gedrag van de mensen.
2: Mm-hmm.
0: En als dat verbeterd wordt, dan weet ik zeker dat het er zeker komt. Maar een ander ding, hè, en daarom is het goed dat die autoriteit komt. Waarom? Die autoriteit, de mensen die daar zullen werken, zullen zich sec focussen op het verkeer. Want weet je wat ook een probleem is in Suriname? Op elk gebied is iemand deskundig. Je ziet dat op Facebook.
2: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Stel je dan? Kijk, recentelijk heb ik een interview afgestaan aan een mediahuis. En over dat van die bronfix-certificering.
2: Mm-hmm.
0: En men klaagt. Bepaalde comments heb ik gelezen. En men zegt, ja, de man poor money navolk aan u.
2: Mm-hmm.
0: Maar wanneer we niks doen als overheid.
2: Mm-hmm.
0: En mensen gaan dood in het verkeer. Dan hoor je, nee, doe niks. Dus soms weet je niet wat Surinamers willen, om het zo te verwoorden.
2: Yeah.
0: Maar een belangrijk ding waar ik kom terug, dat van die verkeersautoriteit. Waarom? Wanneer je die deskundigen daar hebt, dan zul je deskundigen hebben die echt die onderzoekingen zullen doen. Samen met de universiteit en andere actoren.
2: Mm-hmm.
0: Want recentelijk, internationaal, kijkt men naar modellen. Wanneer je een probleem wil oplossen, moet je kijken naar modellen en systemen.
2: Mm-hmm.
0: En internationaal zijn er modellen wanneer het gaat om het verkeer. Je hebt die safe system approach.
2: Okay.
0: Wat wil dat zeggen? Die safe system approach zegt, mensen zijn mensen.
2: Mm-hmm.
0: Mensen zullen fouten maken, ook in het verkeer. Maar infrastructuur, nazorg, medisch moet zodanig geregeld zijn en andere zaken moet zodanig geregeld zijn dat het de mensen opvangt wanneer er een fout wordt gemaakt.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Daar ga ik u een simpel voorbeeld geven. Ik weet niet als ik het hier mag zeggen, maar ik ga het toch zeggen.
2: Mm-hmm.
0: De ringweg, voordat je ringweg kreeg, daar ben is.
2: Mm-hmm.
0: Daar moeten we een vangrail gaan plaatsen. Dat bedoelt de system approach. Er is maar één spoedeisende hulp bijna in Suriname.
2: Mm-hmm.
0: Als er een aanrijding wordt gemaakt op Lelydorp,
2: mm-hmm, mm-hmm,
0: toch? Dan is er nu een wanikasieken uit. Mm-hmm. Maar wanneer we praten echt om eerste hulp,
2: mm-hmm,
0: dan moet de persoon vervoerd worden. We moeten gaan decentraliseren. Dus dat zegt die safe system approach.
2: Mm-hmm.
0: Dus al deze zaken moet je in place hebben.
2: Ja,
0: misschien moeten we een spoedpost hebben daar midden in die Ragandiweg.
2: Mm-hmm.
0: Wanneer er een verkeersongeval plaatsvindt, dat men gelijk naar daar kan rijden. Dus dat is één van die modellen. Internationaal. Een ander model is die 3E-systeem.
2: Okay.
0: Of die 5E. En wat wordt bedoeld met die 3E? Enforcement, handhaving, infrastructuur goed regelen,
2: mm-hmm,
0: en education.
2: Okay.
0: En dan krijg je nog die evaluatie en nog een E. Dus al deze E's moeten we in place hebben in Suriname. Dan zal je zien dat er een vele verkeer. Infrastructuur moet goed zijn. Maar wat er ook speelt, weinig middelen. Ik praat vaak met mensen van OE en ze zeggen, Landveld, we willen die dingen doen. Maar we hebben weinig geld. En ik zeg, veiligheid is duur. Ja. Dus de overheid gaat geld moeten allokeren voor een veilig verkeer. Maar een ander ding dat ook speelt, is dat we moeten gaan leren plannen.
2: Okay.
0: In Suriname plannen we niet. En vandaar dat het verkeer nu ook zo eruit ziet, hè, met die smalle wegen. Want onze wegen, die voldoen niet aan de eisen van nu. Zo'n moderne, echt smalle wegen, zoveel gaten. En er zijn volgens mij die standaarden voor wegen in Suriname. Dus we moeten gaan leren plannen. Vandaar dat we dat het Verkeerveiligheidsinstituut heel enthousiast was er vorig termijn. Toen men is gekomen met het ministerie Ruimtelijke Ordening en Planning. No? Ja. En het is nu na OWI. En vandaar dat OWI niet heet Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling. Nee, Ruimtelijke Ordening. Het is nu ORO.
2: Ja, ORO. Ja.
0: Dus we moeten gaan leren plannen. Wat ik daarmee bedoel, die nieuwe projecten die worden ontwikkeld. Laten we kijken dat we die wegen nu genoeg, dus nu al breed maken.
2: Ja.
0: Laten we standaarden gaan vastleggen hoe dik een laag moet zijn. Laten we kijken waar er een rail moet komen. Laten we plannen naar de toekomst. En als we dat niet doen, dan wordt het wel moeilijk qua infrastructuur. Ja? Want, dus vandaar dat ik zeg, het verkeer, hè, u ziet het, hè, zoveel instituten en ministeries bijkomen kijken. Het is een grote puzzel. En alles moet in place zijn. Als één stuk ontbreekt, geloof me, heb je daar een gaatje en daar kunnen er verkeersongevallen plaatsvinden. Dus dat is het.
2: Ik wist niet dat het dat zoveel aspecten van elkaar zo afhankelijk zijn.
0: dus
2: nou, een tof story.
0: Dus ziet u waarom het belangrijk is dat die instituut is gekomen en dat die autoriteit komt? Dan ga ik het verschil uitleggen. Wanneer we praten over een instituut, die instituut is nu nog, je kan het zien als een directoraat van het ministerie van Justitie en Politie.
2: Okay.
0: Dus we zijn nog eigenlijk afhankelijk van, niet afhankelijk, laat me beter worden, we zijn nog, ja, we vallen nog onder het ministerie. En zelf de begroting van het ministerie, daaruit moeten we wat middelen putten om bepaalde zaken te doen. Wanneer je een autoriteit wordt, dan kan je zelf je geld genereren.
2: Okay.
0: En ik zeg, trouwens wij van het Verkeerveiligheidsinstituut zeggen, het verkeer kan zichzelf veilig maken. Hoe kan je dat doen? De boetemiddelen die worden opgelegd door KPS. Een deel daarvan zal gestort worden bij die autoriteit.
2: Ja, even een vraag daarover. Wat gebeurt er met de boeteinkomsten?
0: De boeteinkomsten worden verdeeld.
2: Oké.
0: Onder de verschillende instituten en ministeries. Ja, instituten. Laten we zeggen, het gaat in staatkas en het wordt verdeeld. Toch? Maar wat er soms gebeurt is, de overheid is overheid. Dus ze mogen het inzetten als ze het ergens dringend nodig hebben. Maar wij zeggen, als je het weer pompt in het verkeer om de wegen te maken. Om KPS meer agenten op te leiden. Schoeisel voor ze aan te schappen. Attributen om het verkeer veilig te maken. Om KPS sterker te maken. En al die andere actoren, als je daarin dat geld stopt, dan denk ik dat het veel beter kan werken. Maar, dus wanneer die autoriteit komt, dat mogen we dan een deel van die, dat is in onze wet aangegeven, die nu in DNA ligt. Twee is, die internationale organisatie als IDB en PAO en UNICEF zeggen, Landveld, ik wil ondersteunen, maar wordt de autoriteit nou, dan weet ik dat politiek niet echt daar gaat bemoeien. Dat jij bent nu OD en je bent je gaan specialiseren in het verkeer. En er komt de andere regering en ze zeggen dag Landveld.
2: Dus dat zeggen die internationale
0: organisaties. Want nu heb je je bouwt iets op met deskundigen, je trekt mensen aan. En als je nog afhankelijk blijft van de overheid, echt, dan kan het zo zijn dat de deskundigen worden verplaatst en zeggen andere beleidsinzichten enzovoort. En dus dat is ook één. Drie zeggen ze ook, die middelen die ik aan jullie wil geven, wanneer het de autoriteit wordt, dan heb je een RVC of een RVT. En dan heb je een directie en dan heb je dan die RVC of RVT en die zal dan ook controle hebben op wat jullie met dat geld doen. Snap je? En ze geven ook aan, dan kan je de mensen beter betalen. Want de overheid, kijk, er willen heel veel mensen komen helpen. Toch? Bij het Verkeerveiligheidsinstituut. Maar ze geven aan, dus Miklaar PTC. Met zoveel dollars, US dollars, moest ik betalen om af te studeren. Dag en nacht. En dan kom ik bij de overheid voor een 15.000. Snap je? Dus ik geef een voorbeeld. Ik zeg niet dat het is. Maar ze geven aan, de overheid gaat me niet kunnen betalen. Maar wanneer het de autoriteit is, dan kunnen we wel ietsje beter betalen aan de deskundigen. En dan zijn ze wel bereid te komen. Dus die autoriteit, gelooft u mij, we blijven erop hameren. Als het zo snel mogelijk komt, zullen we het heel goed vinden.
2: Ja. Mooi, man. Ik hoop echt dat er dat er vooruitgang mag komen.
0: Ja.
2: En dat het heel snelle autoriteit mag worden. Dat is al in de planning.
0: Het is al in de planning.
2: En wanneer wordt dat officieel?
0: Dus dat is test DNA. We waren laatst op bezoek. De voorzitter was ook aanwezig. We stellen het zeer op prijs. Er waren een aantal DNA-leden aanwezig. De verschillende fracties.
2: Ja.
0: En we hebben met ze gesproken. We hebben ze zo een beetje uitgelegd. Waarmee we bezig zijn en wat onze planning is.
2: Ja.
0: En ze waren onder de indruk.
2: Okay.
0: En ik mag niet jokken, de voorzitter heeft gelijk aan zijn secretaris gevraagd van, hé, wat werd dit? En die secretaris gaf ook aan van, hé, het ligt al hier, het is al behandeld voor een keer. Dus, en ze hebben ons beloofd dat ze daarnaar intern, dus binnenshuis, zullen ze erover discussiëren en praten. En dat het wel op de agenda gaat komen.
2: Oké. We hebben een beller aan de lijn. Goedemorgen, welkom in de uitzending. Oh, jammer. U kunt weer even bellen. Het nummer is 422-650. En het nummer waarop u kunt appen is 875-5358. Even kijken. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
3: Hallo?
2: Ja, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik ben
2: er. Ja.
3: Heel mooi plan. De plan is met om een lange jaar te praten. Dus, moet dat je 70 jaar is om. Je bent een verkeersbrigadier, hè? Dat is dat ding. Het is zomaar, het is een nieuw werkelijk. Maar goed, dat over afvalring, hè?
2: Oké.
3: Ik heb het in de auto gewoon. Maar we doen nu nog voor de planning eigenlijk naar innovatie.
2: Okay.
3: Wat betreft pad van Hanika in de hele land, dat bedoelt dat je het pad krikje draagt. Innovatie.
2: Ja.
3: Plan bij de groep met een trein rijden draagt, toch? Zij de mekonomische in een grotere dag, een beetje buis naar een pomp. Het water aan het systeem dat is. Innovatie. Ik heb dat ook tenna abroti.
2: Ja.
3: De Egyptische morgen, hè? En eigenlijk is dat een probleem dan ook nog. Allemaal er is geen wegmarkering. Weet je. Sorry, direct op een effect op die gedrag. Dat nog niet. Maar dat met de minister kan regelen toch wel. Dat komt helemaal op door salon.
2: Ja.
3: Dat maar, van wat kan een markering? Van wat kan nog? Man is op de man wat doen. Nee, weet je wat doen. Als je eigenlijk voor zorgen voor een materiaal dat is. Ik zeg het normaal gewoon in de markt. Ik denk dat je dat zo'n dat doen. Maar ik denk dat je een computer kan lukken. Wat betreft Ringweg. Zij dan kon je met een aansluiting. Go naar een segmentisch reisje. Professor Michael is dat nou op mijn mond. Maar zij dan kon je met een vroegje drapen. Met Abraham. Zodat Abrissi kan ontwateren in kan regelen. En drap is niet, we bedoelen dat we botten gaan rekenen, dat naar planning jaren. Dus dat we met die planning nu, dat we nog een rekening naar de toekomst, eigenlijk op een morgen heen niveau, toeristisch praten over. Dat is nog wat. Dus als we eens kunnen doen, dat precies het feit dat je de trust in de zon moet bemoeien, dus dat was heel lukken. Dus dat moet je branden weten, dat is het instituut dit jaar, ook voor een constitutionele hof, voor een manode. Want naar de mannen en kennis, de NA instituut, voor klaar te roepen en ondersteunen, voor de smaak, contact met de Amerikaan. De mooie punten zijn dan voor een Arimon Noord, toch? Maar een man is aan ons dus aan roken, pak maar, nee. Hij is niet nodig. Dus even 40 ton, Dami sabtaki bufurus ma o hot rekening na nga dati sa de bikers. Misi damay rin. Manis check bro.
2: Okay. Yeah.
3: This may abis taki affair. No. De affair pi. Da usal. Luku den trasani. Usal doon na inovasi ang kalok pupurahin drug sa dapay na intragandi wong. Na nga say ko, oh, tunarang ya kung atuang airport o kong dapay to. Dok di sini habis tak kira. Mami lo pai cari kona fesi. Usor des mata sondro a institut sondro de rokoman ka spesialis berbenda dan de bis ko a overhead. Mane cakku ni sape ala olo de na kontre. Ano lo ko.
2: Yeah. Ute kwa
4: speed day. Yeah, thank you.
2: Thank you. That was this the bekende stem van broeder Erwin die heeft zijn bijdrage geleverd. Landveld.
4: Wat ja, dat heeft belangrijke punten aangekaart.
2: Mm-hmm.
4: En vooral dat van belening.
2: Mm-hmm.
4: Ik zal het meenemen. En ik zal mijn collega daar te OWI, de andere directeur daar, WIG Mobiliteit, zal ik dan een appje sturen straks.
2: Yeah.
4: Vooral een belening, dat is wel belangrijk.
2: Yeah.
4: En dat kan wel aangeven waar je rijdt.
2: Yeah.
4: En even je rijdt op het helft. Dus belangrijke punten aangekaart. En een ander ding wat hij ook aangaf dat me aandacht heeft getrokken is dat voor autoriteit, daarom blijf ik erop hameren. We moeten gaan leren in Suriname om dus je gaat je gaan moeten specialiseren in wat.
2: Mm-hmm.
4: Maar in Suriname uloba algemeenheid toch. Iedereen doet wat en iedereen kent wat. Nee.
2: Yeah.
4: Als we praten over het verkeer moet je sectdeskundigen hebben van het verkeer.
2: Yeah.
4: En ik heb het meerdere keren gezegd. Al moeten we mensen sturen naar het buitenland om opgeleid te worden.
2: Mm-hmm.
4: De staat moet het doen.
2: Yeah.
4: Paidisma maken contract met de mensen. En de mensen komen terug en de mensen komen helpen om het verkeer ietsje veiliger te maken. En de mogelijkheid is er nu. Daarom heb ik al gesprekken gevoerd met verschillende opleidingen in het land. En waar ik met het, eigenlijk heb ik ze geadviseerd om te komen met die studie wegen en mobiliteit op bachelor en op masterniveau.
2: Ja.
4: En dan hoeven we zo'n studie niet elk jaar te draaien, maar om de 3 jaar of om de 5 jaar heb je zo'n opleiding.
2: Ja.
4: En dan kunnen jongeren zich inschrijven, want we hebben zeer weinig deskundigen wanneer het gaat om het verkeer.
2: Mm.
4: Dus het verkeerveiligheid, je ziet waarmee en hoeveel dingen we ons bezighouden, dus belangrijke dingen, maar het komt goed. Met Gods kracht en wijsheid weten we dat het zeker goed komt.
2: Mooi zo. We hebben ook een paar appjes binnen. En ik kreeg hier zo, goedemorgen, waar ligt het aan dat de politie, onze beste kameraad, zo weinig op de weg is? Niet in de ochtenduren, zeer weinig in de middag. Helemaal niet in de avond.
4: Dus eigenlijk zou iemand van KPS dit moeten beantwoorden. Ja. Maar wat ik weet, is dat ze... ik heb het eerder ook al aangekaart. Ze doen hun uiterste best met alle middelen, alles die ze hebben.
2: Ja.
4: Maar er zijn weinig manschappen.
2: Mm.
4: Vandaar dat ze proberen, van via het ministerie waar ik zit, weet ik het wel. Vandaar dat ze proberen om elk jaar nu een licht in te draaien.
2: Ja.
4: Zodat ze meer manschappen kunnen hebben om de politie overal te hebben. Maar vergist u niet, de politie die moet ook criminaliteit bestrijden. Dus ze hebben het ook zo druk, ze houden zich ook bezig met verschillende dingen. Dus de gemeenschap moet dat ook weten, dat ze niet overal kunnen zijn. Maar ze doen hun best.
2: Ja,
4: ze doen hun uiterste best. Maar om dat op te lossen, dat van overal aanwezig zijn.
2: Ja.
4: We hebben ook in mind om te komen met die digitale handhaving.
2: Oké.
4: Ja toch?
2: Mm-hmm.
4: Er zijn nu al camera's geplaatst, hou me ten goede 3 tot 4 jaar terug, langs bepaalde wegen, maar ze zijn nog niet in werking qua verkeer. We hebben wel die Safe City, maar die camera's zijn meer geplaatst om die criminaliteit te bestrijden.
2: Oh.
4: Maar wij van het instituut die stellen nu ook al voor, of we hebben ook al gesproken met de minister, om meer camera's te plaatsen voor die digitale handhaving.
2: Ja.
4: Wanneer je door rood licht rijdt, dat je wordt geflitst.
2: Ja.
4: En je zit thuis en met je kentekenplaat, kunnen we dan een boete voor je sturen naar huis.
2: Ja,
4: maar
2: ja.
4: Het probleem is, en daarom zeg ik, het verkeer is breed. De meeste Surinamers, en daarom ga ik ze gelijk oproepen. Wanneer je je auto verkoopt voor iemand anders, zorg ervoor dat astma...
2: Ja, overschrijving.
4: Overschrijf, awagipotap, inneem. Want anders kom jij in problemen.
2: Dus, ik moet je nooit. Nou, hoe doe ik niet?
4: Snap je? Dus, bepaalde wagens, ze zijn 10 jaren teruggekomen, maar ze zijn nog steeds op eerste eigenaarsnaam. Ja, dus, dus dat is een van die dingen, dat van die digitale
2: handhaven. Maar kan dat geen wet worden of zo?
4: Dus we moeten het meenemen en kijken. Eigenlijk is het, roepen we al een tijdje op dat de mensen die auto's moeten overschrijven. Maar ik weet niet, als het nu, misschien moet ik kijken met onze wetgevingsjuristen om te kijken wat we daaraan kunnen doen. Dus dat is een van die dingen, dat van die digitale handhaving. Mm. En die digitale handhaving, dat kan die de politie helpen. Toch? Want als er geen agent daar is, maar je wordt geflitst, dan zien we wel dat je in overtreding bent en dan kan je toch je boete krijgen. Maar aan de andere kant is het Verkeersveiligheidsinstituut hebben we ook in mind om verkeershandhavers op te leiden.
2: Okay.
4: Verkeersregelaars, toch? En die zullen ondersteunend zijn naar KPS, Korps Politie Suriname. Dus Dus op die drukke hoeken zal je dan een verkeerregelaar hebben. Hij is opgeleid tot buitengewoon agent van politie. Hij heeft alles qua verkeer gehad. En die zal dan de politie helpen op die drukke hoeken. En als ze zien dat je in de overtreding bent, dat ze je dan op de bon plaatsen enzovoort. Maar daarmee zijn we echt nog bezig om te kijken hoe we dat kunnen doen. Er is alle interdepartementale commissie met die verschillende stakeholders die hier naar kijkt. Dus we hopen dat het zo spoedig mogelijk wordt gedaan. Ja. En die verkeershandhaver, die zullen altijd werken onder een agent, een inspecteur of een agent die aanwezig zal zijn, die ze dan in de gaten houdt.
2: Oké, great. We hebben nog een appje binnen. Goedemorgen, heren. Ik kan mezelf terugvinden in wat de OD naar voren heeft gebracht. En voor verkeersveiligheid zijn er in veel gevallen al voldoende verkeerswetten en regels. Het belangrijkste is dat deze regels consequent worden nageleefd en gecontroleerd door de bevoegde instanties, zoals de politie en andere controleorganen. Zonder goede handhaving zullen nieuwe wetten weinig effect hebben.
4: Duidelijk. Vandaar dat ik eerder heb aangekaart die digitale handhaving waarmee we nu bezig zijn. Kijk, straks ga ik naar e-gov om te praten hoe we dan bepaalde dingen kunnen kofferen. En ik heb daarnet ook gesproken over die verkeershandhavers die we willen opleiden. En die verkeershandhavers zullen zich sec bezighouden met de handhaving in het verkeer. Toch? En kunnen we dan KPS dat helpen met hun capaciteit om meer manschappen over straat te hebben.
2: Oké. We hebben nog een beller aan de lijn. Goedemiddag. Of goedemorgen.
5: Hallo.
2: Ja, goedemorgen.
5: Kijk, in het verleden zou de politie overgaan tot bromfietscertificering. Het is niet doorgegaan. Maar mijn voorstel is, waarom wordt er niet op de lagere school verkeerslessen verzorgd? Zodat dit niet apart hoeft te gebeuren.
2: Ja.
5: En dan kan een kind van... laten we zeggen van 13, 14 jaar, met zo'n certificaat, een e-bike besturen. En twee, als het instituut een autoriteit wordt, is het ook de bedoeling dat jullie de afdeling rijbewijs gaan overnemen.
2: Oké. Was dat uw vraag? Was dat alles?
5: Yes?
2: Alright. Dank u wel voor je bijdrage. Ik ga meneer Landveld nu de gelegenheid geven om daarop te reageren.
4: Dus dat van verkeerseducatie op die scholen, dat heb ik eerder al aangehaald. Ja. Het wordt een permanente vak. De commissie is nu bezig met het curriculum. We hebben al een pilot gedraaid op 30 scholen. Maar het is al een feit hoor, dat we dan weer zullen doseren dat de kinderen verkeerseducatie zullen krijgen op die scholen.
2: Ja.
4: Dat van rijbewijzen, dat is een zeer technische vraag. Daarop kan ik nu niet ingaan, want dat is des regering. Ik ben niet bevoegd om dat nu door te geven. Dus dat zou ik nog even voor mezelf houden of overlaten aan de regering.
2: Ja. Maar even omtrent dat van die... het samenwerken met het onderwijs. Hè? Zal het zo zijn dat er dan een agent een les zou moeten geven?
4: Ja, dus...
2: Dat is de bedoeling.
4: Dus daar, we hebben ook daarnaar gekeken. Hè? Maar er zijn verschillende ideetjes waarover we praten. Eén, we kunnen die agenten les laten geven. Maar KPS heeft een tekort aan manschappen.
2: Ja.
4: Dus wij denken aan gepensioneerde leerkrachten. Toch? Een training geven aan ze, trainers geven aan ze. We leren ze alles qua verkeerd. Waarom leerkrachten?
0: omdat ze al die pedagogische opleiding hebben. Ze weten precies hoe ze leerstof moeten overbrengen. Dus we denken daaraan om de mensen dan op te leiden tot verkeersdocenten of verkeersleerkrachten. En dan kunnen zij op het veld gaan.
2: Ja, ja.
0: Of we denken ook aan, recentelijk, nee, 2 tot 3 jaar terug hebben we een laatste lichting gedraaid. Mm-hmm. Wanneer het gaat om die rijinstructeurs. Mm-hmm. En we hebben ook daaraan gedacht om die mensen te vragen mm-hmm. om dan naar die verschillende scholen te gaan. Mm-hmm. En dan les te geven aan die kinderen. Omdat zij dan al alles hebben qua lesgeven en verkeer.
2: Maar dan moet je wel echt veel manschappen hebben. Hè?
0: Heel veel.
2: Want de score lai.
0: Heel veel. Maar een ander ding is, hè, en kijk, in het, wanneer je beleid maakt, moet je innovatief en creatief denken. Hè? Ik weet het niet. Volgens mij was het die voormalige minister van Just Poller, mm-hmm. om het te goede. En toen zei ik van, wat we kunnen doen, is dat we die leerkrachten die al daar zitten, en ik heb eerder aangekaart dat van Basic Life Skill, er is een leerkracht die zo'n vak heeft.
2: Yeah.
0: Er is een leerkracht die tekenen geeft. Mm. Toch dat geven we 2 of 3 leerkrachten per school dan die training. Mm-hmm. En die leerkrachten zetten we in.
2: Yeah.
0: Want die mensen zijn al op betaalrol van de overheid. Yeah. En dan kunnen die mensen dan die verkeersmodules of vakken doseren.
2: Mooi, mooi.
0: Want eerder heb ik het ook aangekaart, hè? We gaan het incorporeren in die vakken.
2: Ja. Ik vind het interessant en ik kijk uit naar, naar vooruitgang. Ja. Ik kijk uit naar hoe de zaken zullen voortrollen de komende periode. Laten we bidden dat het inderdaad een autoriteit wordt.
0: Ja.
2: En dat de regering stappen onderneemt om dit officieel in te stellen als een autoriteit. We zijn aan het eind gekomen, want onze broeder hier zo, die moet ook naar een andere meeting gaan bij IGOV. Dus ik wil u hartelijk danken. Ik weet niet als u misschien nog even wat wilt zeggen omtrent het verkeer. Ik weet niet, de mensen een boodschap wil geven.
0: Ja, dus we verliezen heel veel mensen in het verkeer op jaarbasis. Dus ik denk dat die bewustwording nu aangewakkerd moet worden. En ik zeg het vaker, mensen. Het verkeer begint bij mij, het begint bij u. Dus als we ons aan de regels houden, weten we zeker dat het verkeer ietsje veiliger zal zijn. We weten dat infrastructuur aangepakt moet worden. We weten dat bepaalde dingen in place geplaatst moeten worden. Maar laten we samenwerken, samen kijken hoe we het verkeer ietsje veiliger kunnen maken. En dat weet ik zeker, want een onveilig verkeer zorgt ook ervoor dat we heel veel geld uitgeven. Mm-hmm. Hè? Dat is plus minus 150 miljoen tot 200 miljoen op jaarbasis dat we uitgeven. Want als je denkt aan AZP, mensen gaan daar, er worden medicijnen ingezet, doktoren ingezet. Mm-hmm. Dus we verliezen heel veel geld met de onveilig verkeer. Een ander ding is dat toeristen ook wegblijven. Want internationaal wordt het aangegeven hoe veilig je verkeer is. En ik zeg het vaak. In Suriname denken we na. Is dat Teotakwantori daar? Ik ga je vragen en dan. Modenkatori, dan moet ik maken. Maar we moeten voor gaan denken.
2: Ik
0: ben iemand die voordenkt. En ik denk al naar 2028 met die oil en gas. Gelooft u mij? Weet je hoe druk ons verkeer zal zijn als dat ding echt van start gaat?
2: Dus we
0: moeten nu al gaan plannen wat we willen. Ja. En met die middelen die we zullen innen en middelen die we meer zullen krijgen, moeten we echt iets gaan doen. En ik denk ook gelijk aan infrastructuur. En misschien moeten we dan die middelen gaan koppelen aan onderwijs. En dan heb je dan gezondheidszorg, verkeer enzovoort enzovoort. Dus we moeten voor gaan denken. En vooral in het verkeer met die grote trucks die langs zullen rijden enzovoort enzovoort. Dus laten we kijken om het verkeer ietsje veiliger te maken. Laten we op elkaar letten.
2: Mm.
0: En de Almachtige daarboven, die zal ons de kracht en wijsheid geven om Suriname ietsje veiliger te maken.
2: Mooi zo. U heeft het gehoord van onze broeder Landveld. Hij heeft zijn bijdrage hier geleverd. En ik wil u hartelijk danken dat u tijd vrij heeft gemaakt. Ik wil u niet langer ophouden. Het is al momenteel 9:58. Ik wil u hartelijk danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. U luistert nog steeds naar 94.5 FM, Your Daily Inspiration and Not Just Radio. Mijn naam is Ian Mourassim en ik dank u nogmaals voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Blijf afgestemd en nogmaals een fijne, fijne luistertijd. Bye bye, groetjes, doei doei.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
3: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Dus wat denk je nou niks te doen?
4: Je hebt niet dingen aanbesteld Rui.
3: Nou Sam, tante die zat ik om een phone voor een mooi ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: Wie are you?

0: Mininon. Shup, shup,
1: tu-ru-ru-tu. Gi alla ju blessingang jum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan face. We set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan horen je visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.
3: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

Ik ben Nikita van Christafari and keep listening to Radio Shalom.

0: Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar moni no sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nagemaakt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Shunks Center and Shunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Shunks Center and Shunks Music today.
9: Mi helebe fica mi noite.

0: 9 uur.
1: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.